0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. De bezuiniging levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. Er zouden maar 8000 extra voltijdsbanen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. Zeker 6 grote ziekenhuizen in Amerika stoppen met gendertransitie bij jongeren. En die stap lijkt definitief, schrijft de New York Times. De ziekenhuizen geven president Trump daarmee zijn zin die van de ingreep af wil. Veel andere ziekenhuizen in Amerika hadden de behandelingen al tijdelijk gestopt onder druk van de regering. Gevangenissen in de Amerikaanse staat Texas moeten uiterlijk over 3 jaar airco hebben, heeft de rechter bepaald. Deze zomer zaten bijna 90.000 gevangenen in de extreme hitte met temperaturen boven de 50 graden. Mensenrechtenorganisaties vinden dat onmenselijk. Volgens de rechter is het zelfs in strijd met de grondwet. Het weer van Weer Online? Vannacht zijn er wolken en opklaringen en het is 9 tot 14 graden. Overdag af en toe zon, in het noorden ontstaan in de middag een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus je zegt eigenlijk, het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een

0: zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgeslagen. De FBI is gehackt door Shiny Hunters, zegt de groep op het dark web. Ze beweren gegevens van alle medewerkers van de FBI te hebben gestolen en ook van mensen die er gesolliciteerd hebben. Hackersgroep Shiny Hunters werd in ons land bekend door de hack bij Odido, waarbij de gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Havens en scholen aan de westkust van Mexico zijn uit voorzorg gesloten om orkaan Polo. Die is in korte tijd uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. Mexico krijgt niet de volle laag, maar er worden wel zware regenbuien verwacht. De storm trekt op zo'n 200 kilometer afstand langs Mexico en blijft op open zee. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Premier Jetten heeft aan president Trump uitgelegd hoe belangrijk LHBTI-emancipatie is. Ook in Nederland wordt dat steeds minder geaccepteerd. En volgens Jetten zie je in veel landen dat als die rechten worden aangevallen, daarna die van andere minderheden volgen. Jetten is in New York voor de VN-top. Martina Koeman wordt morgen bij de voetbalwedstrijd tussen Nederland en Duitsland herdacht met een moment van stilte. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week aan chronische borstkanker. De KNVB vindt de herdenking passend omdat Martina er altijd was voor haar man. Ook tijdens het afgelopen WK toen ze ziek was. Gevangenen in

0: winter. Er is geen airco, terwijl de temperatuur in Texas deze zomer makkelijk de 50 graden voorbij ging. Dat is onmenselijk en daarom moeten er van de rechter binnen 3 jaar airco's komen. Het weer van Weer Online? Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. Vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Als een nieuwe bladzijde opent zich weer een nieuwe dag. Een nieuwe dag met allerlei nieuwe kansen. Nieuwe verhalen die geschreven worden. En daarbij hoort ook een nieuwe dagtekst die je als het ware bovenaan die dag kunt schrijven. Een tekst die je hier op Groot Nieuws Radio de hele dag gaat horen. En vandaag is dat Efeziërs 4 vers 3. Daar staat: span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft.

0: Cela hoorde je bij Groot Nieuws Radio. God is overal. Sinds een aantal weken hebben we bij Groot Nieuws Radio er een nieuwe overdenker bij. Je hoort hem iedere zaterdagochtend in het programma van Lucas Kramer, een nieuwe zaterdag. Dominee Anne van Olst. Naast dat hij predikant is en spreker door het land, is hij ook de directeur van de EH, de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. En afgelopen zaterdag, toen kon je twee van zijn overdenkingen horen, die we vandaag in Levenswoorden nogmaals gaan beluisteren. De eerste ging over levensroeping.
1: Hoe kan ik God dienen in het dagelijks leven, in studie, op het werk en thuis? Niet iedereen heeft dezelfde levensroeping. Ik ben gemeentepredikant geweest en mag als predikant nog steeds voorgaan. En door de week mag ik met jongeren optrekken op de Evangelische Hogeschool om onderwijs te geven uit de Bijbel en te leren hoe we als christenen leven in deze wereld. Prachtig. Het is mijn dagelijks werk om met de Bijbel bezig te zijn en Gods woord door te vertalen naar het leven van vandaag. Maar het is net zo'n belangrijke roeping om midden in de samenleving je werk te doen en christen te zijn, ook als dat werk op het eerste gezicht niet zo gelovig of geestelijk lijkt. Ik kom hierop omdat ik het verschil tussen Elia en Obadja zo fascinerend vind. Elia staat voltijds in dienst van de Heer. Hij heeft zijn profetie laten klinken en moest zich vervolgens verstoppen. Hij is voltijds profeet. Maar minstens zo belangrijk is wat Obadja deed. Obadja had gewoon een baan aan het hof van de goddeloze koning Agab. Hij was een vertrouweling en adviseur van de koning. Het zal Obadja heel wat lastige dilemma's opgeleverd hebben. In hoeverre ben ik verantwoordelijk voor het regeringsbeleid van koning Agab, die het geloof in Israëls God wil uitroeien? Maar Obadja bleef op zijn plek, werkte constructief mee met Agab en diende de Heer en de mensen. We lezen over Elia veel meer dan over Obadja, maar luister goed naar deze verse waarin Obadja even uit de schaduw stapt. Ik lees 1 Koningen 18 vers 3 en 4 in de Herziene Statenvertaling. Agab riep Obadja, de hofmeester. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd toen Izebel de profeten van de Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en ze per 50 man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Wat een operatie! Trouw deed Obadja zijn werk voor Agab, maar in het geheim ondersteunde hij de vervolgde kerk en bleven deze profeten in leven. Ik denk dat hij de broodvoorraad en het water van de koning hiervoor gebruikt heeft. Ik zou niet weten hoe hij het anders voor elkaar gekregen heeft. Dat is toch een enorm risico geweest. Wat een moed had Obadja. Het zijn twee broeders, Elia en Obadja, maar met een verschillende roeping. Elia, de profeet van God. Obadja, de hofmeester, die midden in het paleisleven bij de goddeloze koning trouw zijn werk doet, de samenleving dient en ondertussen zijn positie van zijn positie dankbaar gebruik maakt om profeten van de Heer in leven te houden. Wat is jouw roeping? Misschien roept God je om in zijn kerk te werken. Maar het is belangrijk om niet te denken dat dit een hogere roeping is. Als je midden in het leven je werk in de samenleving of thuis doet, is dat niet minder. Er zijn Elia's nodig, maar ook Obadja's. Laten we dit gebed vandaag bidden. Vader, help mij te zien waar u mij roept. En help me om in heel mijn leven, ook in mijn dagelijks werk, trouw te zijn. En u en de mensen te dienen waar ik kan.

0: hoorde je bij Groot Nieuws Radio Anymore. Daarvoor hoorde je een overdenking uit het programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer. Daar hoor je dominee Anne van Olst. Net hoorden we een overdenking die ging over levensroeping aan de hand van Koningen 18, vers 3 en 4. Nu gaan we luisteren naar een overdenking die draait rondom Matteüs 6, vers 7 en 8, waar we leren wat het betekent om te bidden als een kind.
1: Waarmee zou je bidden het best kunnen vergelijken? Met winkelen of thuiskomen? Als we winkelen, leggen we in ons karretje wat we nodig hebben. In het gebed mogen we alles vragen wat we nodig hebben. Toch is het goed dat ons gebed niet blijft steken in wat wij nodig hebben. Bidden kun je ook met thuiskomen vergelijken. Hopelijk is er dan iemand die aan je vraagt, hoe was je dag? En dan praat je over alles wat je bezighoudt. Is jouw bidden vooral winkelen of ook thuiskomen? Thuiskomen bij je hemelse vader. Om hem te prijzen en je hart en leven voor hem neer te leggen? In Matteüs 6 waarschuwt Jezus ervoor niet als de heidenen te bidden, maar juist als een kind. In de herziende Statenvertaling lezen we in Matteüs 6, vers 7 en 8. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Niet bidden als de heidenen. Wat is dat dan? Een extreem voorbeeld vind je in de geschiedenis van Elia en de 400 profeten van Baal op de berg Karmel. Je kunt erover lezen in 1 Koningen 18. De God die het offer zelf aansteekt is de ware God. De profeten van Baal mogen eerst bidden. Ze bidden echt als heidenen. Dat wil zeggen, zij proberen hun God over te halen om hun gebed te verhoren. Het heidense godsbeeld dat erachter zit is, God zal het wel niet willen. Maar als ik een heel goed en het heel ernstig vraag, dan doet hij het misschien toch wel. Ik wil wel, maar mijn God wil misschien niet. En daarom moet ik hem pleasen in mijn gebed. Het hangt van mijn gebed af, van hoe ik bid en van de hoeveelheid woorden die ik gebruik. Daar op de Karmel bidden ze uren. Ze doen zichzelf pijn en laten hun wonden zien om Baal zover te krijgen. Het is een extreem voorbeeld, maar ik vraag me af hoe vaak er iets van dat heidense denken in mijn gebed kruipt. Als God toch eens net zo graag zou willen als ik, dan zou het misschien goed komen. Maar misschien wil hij niet. Hij verhoort mijn gebed niet. Hij geeft geen genezing. Hij haalt me niet uit deze nare situatie en je concludeert, hij geeft niet om mij. Ik moet beter mijn best doen. Beter bidden misschien. Dat is bidden als heidenen. Het hangt van jouw goede gebed af. Jij wil harder dan dat God wil. Dat denk je. Maar zo moet je niet denken en bidden. Want, zegt Jezus, je mag bidden als een kind. Je hemelse vader weet alles al. Hij weet beter wat je nodig hebt dan dat je dat zelf weet. Sterker nog, hij is meer bereid jou alles te geven wat je nodig hebt dan dat jij bereid bent erom te vragen. Maar als hij alles al weet, waarom zou ik dan nog bidden? Nou, niet om God uit te leggen wat je nodig hebt, want dat weet hij al. Je mag het zeker tegen hem zeggen, net zo vaak als je maar wil. Maar zeg het dan in het besef dat hij als de Vader luistert. Dan blijft je gebed ook niet hangen in winkelen, maar wordt het thuiskomen. Thuiskomen bij de Vader. Het wordt een gesprek waarin je je zorgen aan hem kwijt kunt. Het gebed is zo een oefening in vertrouwen. En als je gebed niet verhoord wordt, concludeer dan niet dat je niet goed genoeg gebeden hebt. En ook niet dat God niet aan je denkt of niet om je geeft. Als je bidt, zegt Jezus, zeg dan onze Vader in de hemel. Zodat je direct bij het begin van je gebed al beseft dat de hemelse Vader naar je luistert en echt om je geeft. Hij weet wat je nodig hebt. Neem dit gebed maar mee de dag in. Vader, leer mij dat ik u echt vertrouwen kan als een kind.

Elise Manna hoorde je Brug over woelig water. Mooie vertaling van het lied van Simon & Garfunkel. Daarvoor hoorde je een overdenking van Anne van Olst. Je hoort hem iedere zaterdag in De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer. Zometeen na 6 uur, dan is het tijd voor De Nieuwe Morgen met Juri van der Geest, naar muziek van Mark Schulz. Pray.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
10: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 6 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van het kabinet om de lengte van de WW te verkorten heeft bijna geen effect op de werkgelegenheid. Er zouden maar 8000 extra banen bijkomen, heeft het Centraal Planbureau berekend. De maatregel levert de schatkist wel geld op, maar het dwingt werklozen bijna niet om aan het werk te gaan. De groep die eerder Odido heeft gehackt, zegt nu ook te hebben ingebroken in de systemen van de FBI. Er zouden gegevens van het personeel zijn gestolen en van mensen die er gesolliciteerd hebben. De hackers zeggen de FBI te hebben aangevallen omdat hij eerder opriep om nooit los geld te betalen aan hackersgroepen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het riool gekomen. Dat gebeurde toen gisternacht een brand bij een afvalverwerker werd geblust met water uit een vervuilde sloot, zegt de gemeente. Omdat het spul nu ook in het riool zit, kan het water niet meer naar de zuiveringsinstallatie. Het moet apart worden opgevangen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Ja hoor, een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Het is de 23e van september. En zometeen begint de nieuwe morgen met muziek van Battle Music. De goedheid van God wordt zometeen bezongen in de Goodness of God. Nou, en dan heb ik daarna nog een plekje vrij. Er staat een groot vraagteken dat jij misschien kan invullen met een lied. Titel en artiest kun je nu sturen met de Groot Nieuws Radio app.
0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
22: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
23: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van

0: Mindshift. Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapming Dagstein.
9: De Nieuwe Morgen.
10: Met Joeri van der Geest.
9: Het christelijke radiostation.

0: Battle Music. En the goodness of God, de goedheid van God, die wordt bezongen aan het begin van deze nieuwe dag. Woensdag 23 september. Het is 6:08. Inmiddels 6:09. En wat is het leuk om zoveel berichtjes te zien in de app van mensen die zichzelf nu alvast wakker melden. Ik hoor het regelmatig hoor van mensen die dan zeggen: hé, begin je 6:00 op de radio? Zijn er dan al mensen wakker? Nou, die zouden ze moeten weten. Wat een berichtjes. Ik zie bijvoorbeeld hier een berichtje van Corina. Die zegt: goedemorgen Joeri, geniet van je dag. Martin die zegt: hey Joeri, als het goed is ben je jarig vandaag. Nou, nee, dat is niet waar Martin. Ik was in augustus was ik jarig, maar toch bedankt voor de felicitaties. Wiebe die zegt: goedemorgen, ik ben weer van de partij. En op fiets naar de supermarkt. Wiebe die stuurt dat. En ik zie verder nog heel wat andere berichtjes binnenkomen. Ja, toch leuk om te zien. Die gemeenschap zo in de Grootnieuws Radio app. Met natuurlijk ook de vraag: welk lied mag ik voor je draaien? Ja, ik ben al weliswaar niet jarig, maar ik trakteer wel op een verzoekplaat. In dit geval kreeg ik een berichtje binnen van Rianne. En Rianne die vraagt zich af of ze nog op tijd is.
1: Goedemorgen Joeri, ik hoop dat ik nog op tijd ben. Je doet een oproepje voor dat tweede nummer van de ochtend. Ik heb toch al zo lang dat nummer van Neil Morse niet gehoord. Het is een of andere dag, ik weet even de titel niet, maar die van Neil Morse, hij wordt wel eens vaker gedraaid op Groot Nieuws. Oh, daar zou ik echt heel wakker van worden. Ik hoor het wel, werks vandaag en een goede uitzending. Hoi!
0: Nou, ik denk dat ik het weet. Ik denk dat je deze bedoelt, Rianne. De Freedom Song, hey, die stond niet vorig jaar, maar de editie daarvoor nog in de top 1008. Nummer 725, de Neil Morse Band en Freedom Song. Deze is voor jou.

0: Ja hoor, dit is hem. Laat Rianne weten, de Freedom Song. Hoe kan ik die naam toch vergeten? Nou, vanaf nu ga je het nooit vergeten, Rianne. Dankjewel voor het aanvragen van de New Morse Band en Freedom Song. Hey, ik zie op de kalender trouwens dat het vandaag officieel herfst is geworden. Alleen heeft het weer die memo niet gekregen. Want in plaats van regen en wind, toch een beetje de nazomer. Zeker vanaf het weekend, dan loopt de temperatuur op naar een graad of 20. Volgende week, ja, timmer er niet op vast, maar kan het zelfs 25 graden worden. Verder vandaag is het de internationale dag van de gebarentaal. Wereldwijd zijn er zo'n 70 miljoen dove mensen. En ja, dat wist ik allemaal niet, maar er bestaan dus meer dan 300 verschillende gebarentalen. Dus het is niet zozeer dat als je gebarentaal spreekt, dat je elkaar dan verstaat. 300 verschillende gebarentalen. Goed, ik zou het ook een mooi gebaar van je vinden als je zelf wakker meldt via de Grootnieuws Radio-app. Heel veel mensen die op dit moment verbonden zijn met de radio, maar van slechts enkele weet ik momenteel wat ze aan het doen zijn. Wat de reden is om wakker te worden en wakker te zijn. Dus je kan een berichtje sturen met de Grootnieuws Radio-app. Wie ben je? Waarom ben je wakker? En als je dat doet, zet ik je op de lijst met wakkere mensen die ik zometeen voorlees.
1: Dagtekst.
0: Dat is Efeziërs 4, vers 3. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. De dagtekst van vandaag is Efeziërs 4, vers 3. Dan krijg ik nog een mooi berichtje van Hendrik binnen.
2: Morgen, ja. Morgen weer een nieuwe dag beginnen. Mogen net terug zijn van vakantie en mogen lezen over de liefde die hij geeft. Dat we tot hem mogen schreeuwen. In voor, maar ook in tegenspoed. Hij wil voor iedereen van ons zorgen. Ik wens iedereen een rijk gezegende werkdag. Groeten, Hendrik uit Urk.

0: Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Grootnieuwsradio.

0: rest.
1: I will give you rest. Jesaja 28 en Matthäus 11. Project of Love op deze woensdagochtend 23 september. Hoop wakkere mensen die zich melden via de Groot Nieuws Radio app. Ik zie onder meer een berichtje van Corina. Die heeft een kopje koffie al klaarstaan. Corina, ik doe lekker met je mee. Ook wakker zijn Hendrik uit Urk, Remco, Jan uit Barneveld, Deborah, Ariane, Rosa en Lydia. Een hele goede morgen. Hoop mensen onderweg ook. Jordi rijdt naar Doetinchem en doet de groeten aan iedereen in de bouw momenteel. Daar hoort ook Marcel bij. Hij metselt vandaag in Kokkengen. Geniet van deze nazomerdagen. En François, die gaat van IJsselmuiden naar Lelystad voor een dagje bomen snoeien. Steven, die stuurt een foto mee vanuit de vrachtwagen. Die zegt, betaald naar buiten kijken. Hey, ook een leuke jobomschrijving. Jan, die is op weg naar Spakenburg. Plaatst daar vandaag een nieuwe rioolwaterpomp. Eentje die zuinig is met energie. Ook dat werken moet natuurlijk gebeuren. Fijn dat je er bent, Jan. Johan, die zit momenteel in de buurt van Den Haag en Rotterdam. Heeft veel te lossen vanuit de vrachtwagen, want Dierendag, dat komt eraan. Dat is uit mijn hoofd niet komende zondag, maar de zondag daarop. Dan zie ik hier nog een berichtje van Paul uit België. Die is al op zijn werk, maar heeft 17 kilometer gefietst en heeft inmiddels koude handen. Ja, Paul, inderdaad, ook hier in Nederland zou ik bijna willen zeggen, alsof het mijlenver uit elkaar ligt. Maar het slaat natuurlijk wel een klein beetje om, hè? Henry, die hoort de vogels alweer fluiten in de vroege ochtend. En Ali, die gaat zometeen een uur wandelen en dan maar haar werk toe. En dan Jelle. Jelle en Dieten, die zijn weer trotse grootouders geworden van een kleinzoon. En die is naar Jelle vernoemd. Geprezen is hij. En hij met een hoofdletter H, dat schrijft Jelle. Jelle, van harte gefeliciteerd. En wat een fantastisch nieuws dat het allemaal zo gezond ter wereld is gekomen. Dan zie ik ook nog even kijken een berichtje van Arjan. Die zegt, goedemorgen Juri, hier van de A9 onderweg naar Assen-Delft. Daar lossen en dan zien we wel weer wat de dag gaat brengen. Nagali die zegt, goedemorgen Juri, ik ben erbij. En ook Marianne Snel, die wil zich graag wakker melden. Ze wens iedereen Gods rijke zegen toe voor deze dag. En heel veel werkplezier. Nou, laatste berichtje voor nu even is van Ria. Goedemorgen, ik sta tussen de melkkoeien aan het melken. Allemaal een hele fijne en gezegende dag gewenst vanuit Putten. Wat een verbondenheid zo de vroege ochtend. Ook jij kunt jezelf nog wakker melden via de Groot Nieuws Radio app.

0: Jordans van Blessing Offer. Het is 6:30 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het kabinet wil de duur van de WW-uitkering verkorten om mensen aan het werk te krijgen, maar dat zal niet veel helpen, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Dat denkt dat de maatregel 8000 banen oplevert. In het Gelderse Dinxperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater terechtgekomen bij het blussen van een brand. Daarvoor werd water gebruikt uit een plas waarvan bekend was dat er PFAS in zit. Hackersbende Shiny Hunters zegt dat ze de gegevens hebben gestolen van duizenden medewerkers van de FBI, de Amerikaanse Veiligheidsdienst. Hier kennen we Shiny Hunters vooral van de grote hack bij Odido.
2: Grootnieuws update.
0: In het midden van Nigeria is zondagochtend een christelijke voorganger doodgeschoten, terwijl hij op weg was naar zijn eigen kerkdienst. Gewapende mannen openden het vuur op zijn auto en ook een kerkmedewerker die kwam daarbij om het leven. En de zoon van de voorganger die raakte zwaar gewond. Nou, bleef dit weekend niet bij deze ene aanval. In hetzelfde gebied werden zeker 9 mensen gedood. Het speelt in een streek waar al jaren geweld is tegen christelijke boeren. Volgens christelijke leiders proberen gewapende Fulani-herders hun daar van het land te verjagen, in Nigeria dus. En de SGP die wil opheldering over de arrestatie van 12 christenen in Algerije. De politie die viel er begin deze maand een opvanglocatie binnen, waar de groep een kerkdienst hield en nam telefoons, identiteitskaarten en christelijke boeken in beslag. Ze worden ervan beschuldigd een verboden niet-islamitische samenkomst te hebben gehouden. In Algerije zijn de afgelopen jaren alle protestantse kerken gesloten. Samenkomen mag alleen nog in het geheim. De SGP die vraagt de minister van Buitenlandse Zaken of Nederland de Algerijnse overheid hierop kan aanspreken en of ons land de opgepakte christenen kan helpen met rechtsbijstand. En bij Putten staat een groot LED-scherm met elke dag een andere bijbeltekst pal langs de provinciale weg. Dat hoort bij de hersteld hervormde gemeente, maar een inwoner die er dagelijks langs rijdt, die wil daar vanaf. Hij vindt dat de openbare ruimte neutraal hoort te zijn en dat zo'n scherm weggebruikers afleidt. De gemeente wilde zijn bezwaar niet behandelen, omdat hij ook een andere route kan kiezen en dus geen belanghebbende zou zijn. Daar is de man het niet mee eens en daarom stapt hij naar de rechter. Die doet binnen 6 weken uitspraak. En dan nog het Grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag de meeste bewolking in het noorden, met vanmiddag daar ook een klein beetje regen. De meeste zon die komt in het zuidoosten voorbij. Middagtemperatuur varieert van 19 tot 22 graden. Dan de verkeersinformatie, die krijg je van de ANWB.
3: In het oosten van het land komen mistbanken voor. De ochtendspits is begonnen. Op de A15 richting de Maasvlakte staat file bij de Zuurhofbrug 5 kilometer met een kwartier vertraging. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. A58 Breda richting Eindhoven. Tussenknopend de Baars en Oorschot, 6 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht.
0: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend. Zometeen lezen we uit de brief van Paulus die hij schreef aan Timotheus. Dat zometeen om 6:45 naar In Salvation.
2: De nieuwe morgen.
4: Het christelijke radiostation.

ook Lizard Wood en A Thousand Hallelujahs. Daarvoor In Salvation, breek de hemelen open. Martin, momenteel onderweg van Hilversum naar Den Haag met een bakje thee bij zich. Want hij doet daar vandaag een inspectie bij een zorggroep. Nou, goeie reis Martin en geniet van de thee. Manuela, die is om 6 uur wakker voor haar kleine Nijla. En dan denk je, Nijla, wat is dat? Nou, dat is de hond. En als de hond haar ziet, is dat pure blijdschap, pure liefde, schrijft Manuela. En ze is dankbaar voor dat kleine wondertje. Nou, dan Thea, die geniet ook van dieren, maar niet 's nachts. Momenteel zit ze in haar huisje in Otterlo, tussen de mooie bomen. En in die bomen wonen dan weer eekhoorntjes. 'S Avonds dan spelen ze in de tuin en dan komen ze voor het raam zitten kijken. Mooi uitzicht, maar ja, dan wordt het nacht. En dan rennen ze heen en weer en over het sedumdak met beukennootjes, die ze dan weer naar hun holletjes rollen. Ja, en Thea die stampt dan met een stok tegen het plafond en dan is het heel even stil. En daarna begint het weer. Dus oké. Thea die heeft slecht geslapen door de eekhoorntjes in Otterlo. Mariska die heeft vandaag een dagje lekker vrij. Begint de dag met koffie, grootnieuwsradio en de Bijbel. Nou, vinden wij ook een goede start, Mariska. En daarom slaan we zometeen zelf ook de Bijbel open. De grootnieuwsradio Bijbellezing. Je kan alvast bladeren naar 2 Timotheus hoofdstuk 1. Een brief van Paulus lezen we zo.

0: Uitgevoerd door onder meer Michael W. Smith en de Opwekking Band. Maar dit is toch echt het origineel van Paul Baloche. Open the eyes of my heart.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: En daarmee is het tijd voor de Bijbellezing. Vandaag lezen we 2 Timotheus, hoofdstuk 1.
3: Lezen verder in 2 Timotheus. Iets over dit boek. Dit is de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar mensen over Jezus te vertellen. Timotheus was op een van die reizen met hem meegegaan. Paulus bemoedigt Timotheus. Deze brief is van Paulus. Ik heb van God de taak gekregen om het nieuws van Jezus Christus aan de mensen te brengen. Dat nieuws is dat hij eeuwig leven belooft aan iedereen die in Jezus Christus gelooft. Ik schrijf deze brief aan mijn zoon, Timotheus, van wie ik veel houd. Ik bid dat God de Vader in alles goed en vriendelijk voor je zal zijn. En dat je vol zal zijn van de vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Ik dien God met een zuiver geweten, net zoals mijn voorouders hebben gedaan. En dag en nacht bid ik voor jou. Dan dank ik God voor je. Als ik denk aan je tranen toen we afscheid van elkaar namen, verlang ik ernaar om je weer te zien. Want dat zou mij heel erg blij maken. Ik moet steeds denken aan je eerlijke geloof, zoals je oma Louise en je moeder Eunice ook hadden. Ik weet zeker dat jij hetzelfde geloof hebt als zij. Doe daarom je best om de gaven die je van God hebt gekregen verder te ontwikkelen. Die gaven heb je gekregen toen ik je de handen oplegde. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. Schaam je dus niet voor je geloof in de Heer. Schaam je ook niet voor mij nu ik gevangen zit vanwege mijn geloof in Hem. Maar wees bereid voor het goede nieuws te lijden. God geeft je daarvoor de kracht, want Hij heeft ons gered en ons geroepen om voor Hem te leven. Maar hij deed dat niet omdat we dat hebben verdiend met de dingen die we zelf hebben gedaan. God deed dat omdat hij altijd al van plan is geweest om goed voor ons te zijn en ons Jezus Christus te geven. Al voordat de wereld bestond, had hij dat plan. En nu is Gods goedheid voor ons zichtbaar geworden. Want hij stuurde Jezus Christus naar de wereld. Hij is onze redder. Want Jezus heeft de dood machteloos gemaakt. Hij heeft ons laten weten dat we door hem eeuwig leven kunnen krijgen. En ik heb de taak gekregen om met dat goede nieuws naar de niet-Joodse volken te gaan. Hun vertel ik erover en leer ik over het geloof. Hierdoor ben ik ook in de gevangenis gekomen. Maar ik schaam me daarvoor niet, want ik weet op wie ik vertrouw. En ik weet zeker dat hij dat wat hij mij heeft gegeven zal kunnen beschermen tot die dag dat hij komt. Zorg dat de gezonde woorden die je van mij hebt gehoord een voorbeeld voor je zullen zijn. Ze zijn de waarheid over het geloof in Jezus Christus en over zijn liefde. Bewaar goed wat God je heeft gegeven. En dat kun je ook met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont. Je weet dat de mensen in Azië mij in de steek hebben gelaten. Ook Phygellus en Hermogenes hebben mij verlaten. Ik bid dat de Heer goed zal zijn voor het hele gezin van Onesiphorus, want hij heeft mij vaak geholpen. Hij heeft zich er niet voor geschaamd om mij in de gevangenis te komen opzoeken. Toen hij in Rome aankwam, heeft hij heel erg naar mij gezocht. En hij heeft mij tenslotte ook gevonden. Ik bid dat de Heer hem daarvoor zal belonen op de dag dat hij terugkomt. En je weet zelf het beste hoe goed hij mij in Efeze geholpen heeft.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Zo is het bericht. Gesina van der Bos en hoofdstukken. Waar vandaag weer een nieuwe bladzijde aan kan worden toegevoegd. Een blanco vel. En hoe die vandaag gaat worden ingevuld, ja, we hebben geen idee. Zullen we morgen pas weten hoe deze dag verliep. Het is woensdag 23 september. Ik zie dat Willem onderweg is naar Kampen voor een inspectie bij een grote supermarkt. Hij wilde groeten doen aan zijn collega Martin. Zit momenteel ook in de auto met zijn bakje thee. Op weg naar de inspectie in Den Haag. Nou, groetjes. Nee, doen we hier niet. Nee, we're nu al te laat. Margriet die is vanochtend niet alleen, woont in het noorden van Noorwegen. Maandagavond zijn haar broer en zijn vrouw daar geland om een weekje bij haar te logeren. Dus Margriet die heeft deze week goed gezelschap waar ze in verkeert. Nou, het is bijna 7:00, zie ik op de klok. Zometeen de nieuwsupdate van 7:00 met al hetgeen dat in de wereld speelt. Hier wordt zometeen bijgepraat.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking. God
15: maakt vrij. De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 7:00. Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het kabinet denkt dat mensen weer sneller aan het werk gaan als je de duur van de WW verkort, maar dat valt tegen. Het Centraal Planbureau heeft uitgerekend dat wanneer je de WW verkort van 2 jaar naar 1 jaar, dat 8000 banen oplevert. Dat is maar een klein effect, zegt het CPB, als je het vergelijkt met het totaal aantal werklozen. Het lijkt erop dat hackersbende Shiny Hunters heeft toegeslagen bij de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI. Ze zouden de gegevens in handen hebben van duizenden medewerkers en van mensen die daar ooit gesolliciteerd hebben. Shiny Hunters kennen we bij ons vooral van de grote hack bij Odido van begin dit jaar. Bij het blussen van een brand in het Gelderse Dinxperlo is het schadelijke PFAS in het rioolwater gekomen. Brandweer gebruikte water uit een recreatieplas waarvan bekend was dat er PFAS in zit. Voor de inwoners van Dinxperlo heeft dat weinig gevolgen. Het water is uit het riool gepompt en gaat niet naar de waterzuivering. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Groot Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: In het oosten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A15 richting de Maasvlakte is extra vertraging. Tussen de afrit Brielen en de Zuurhofbrug nu een half uur extra reistijd. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. A20 richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. Daar stond een auto met pech stil, maar de rijbaan is weer vrij. En op de A58 naar Eindhoven, tussen Tilburg Centrum Oost en Moorgestel, 5 kilometer file met zo'n 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
21: Goedemorgen, lekker opstarten met de muziek van Grootnieuws Radio. Zometeen voor King & Country, Love Me Like I Am.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera. Of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: misschien nog even. Maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
2: Zoek jij werk dat ertoe doet? Waarmee je verschil maakt voor de mensen die het hardst nodig hebben? Bij het Leger des Heils staan we onvoorwaardelijk klaar voor de mensen die nergens anders terecht kunnen. We geven nooit op. We doen wat we geloven. Doe jij mee? Kijk op legerdesheils.nl/werk.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: De Nieuwe Morgen.
7: Met Joeri van der Geest.
0: Het christelijke radiostation.

0: Like I Am. 9 minuten over 7. Goedemorgen, het is woensdagochtend, de 23e van de maand september. En vandaag is de eerste dag van de herfst. En dat vind ik gek, want zo voelt het eigenlijk helemaal niet. Zeker niet als ik naar het weerbericht kijk. De dag die begint met lichte mist, maar als die optrekt, dan komt de zon tevoorschijn en wordt het een graad of 22 in het zuiden. Ja, en ook omdat ik dacht, herfst, dat begint toch altijd op 21 september. Hè? Dat heb ik volgens mij zo geleerd. Maar ja, dat schijnt dus niet ieder jaar te kloppen. Komt doordat de aarde er iets langer dan een jaar over doet om rond de zon te gaan. Een paar uurtjes maar. Maar goed, op de lange termijn tellen die op en daardoor schuift de herfst soms een dag of twee op. Wat dus dit jaar het geval is. De 23e van september begint de herfst. Ja, en vandaag is het ook de internationale dag van de gebarentalen. En dat is een taal waar in Nederland zo'n 60.000 mensen gebruik van maken. Met hun handen dus, en niet met hun stem. En je ziet het ook vaker, hè, zeker bij persconferenties, dat er een tolk naast staat. Ik heb het ook wel eens gezien in, bij een concert, dat er dan, dat het allemaal wordt uitgebeeld in gebarentaal. Maar het gebeurt ook in de kerk. En heel fascinerend om te zien. Want voor gewoon hele termen die voor ons heel normaal zijn, ja, heb je dus allerlei gebaren. Bijvoorbeeld een gebaar voor Jezus. Dan moet je met je middelvinger in je handpalm tikken. En dan weer andersom. Zeg maar op de plek van de spijkers. En daarmee beeld je dus in gebarentaal Jezus uit. En hoe beeld je dan God uit? Nou, dat beeld je uit met je vlakke hand omhoog, naar de hemel gewezen. Dat is dus God. En bidden kan ook, en dat is al logisch, dat is gewoon je handen vouwen. Nou goed. Zometeen gaan we het erover hebben met een dominee. Dominee Martin Visser. Hij is, kan van alles vertellen. Hij is gebarendominee. Zo noem je dat. Ja, ik wist niet dat het bestond, maar gebarendominee Martin Visser. Zometeen ga ik even met hem bellen over die typische kerkgebaren.
1: De dagtekst.
0: De dagtekst van vandaag, Efeze 4, vers 3. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. De dagtekst van vandaag, Efeze 4, vers 3.

trotse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Favier en de horizon voorbij. Komende vrijdag hoor je hem ook weer in de Nieuwe Morgen met zijn overdenkingen. Nou, als je dagelijks de radio aan hebt staan, dan kan je bijna vergeten hoe bijzonder het eigenlijk is dat je kunt horen. Muziek horen of iemands stem horen. Ja, het is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vandaag wordt er wereldwijd stilgestaan bij het belang van gebarentaal. En Nederlandse gebarentaal, dat is voor veel doven en slechthorenden onmisbaar. En juist ook in de kerk. Nou, daarom ook een mooie gelegenheid om vandaag eens in de wereld van de gebaren te duiken. En dat doe ik met Martin Visser, gebarendominee. Goedemorgen, Martin.
1: Goedemorgen, Jori.
0: Nou, ik zat al een klein beetje te duiken in de gebarentaal. Want ik was benieuwd, ja, zijn er nou typische kerkgebaren? En ja, ik kwam zelf een beetje tot de ontdekking, maar misschien kun je bevestigen, bijvoorbeeld het gebaar voor Jezus, dan moet je met je middelvinger in je handpalm tikken en dan weer andersom.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat moet je dan eigenlijk ook 3 keer doen. Dus je maakt naar mij echt heel mooi visueel 3 is het getal van God. Je maakt de kruisiging beeldje in feite uit inderdaad. Hè? En dat is dus een heel veelzeggend gebaar.
0: Ja. En zijn er nog meer van die typische kerkgebaren die je eigenlijk alleen tijdens een preek of een lied in de kerk voorbij ziet komen?
1: Ja, het zijn op zich gewone gebaren, maar inderdaad wel specifiek bijbelse dingen. Bijvoorbeeld het woord barmhartigheid. Dan leg je je hand op je hart en dan beweeg je je hand een paar keer heen en weer. Nou, dat is het gebaar voor barmhartigheid bijvoorbeeld. De liefde die vanuit je hart komt. Voor de Bijbel gebruik je het gebaar van een boek wat je open doet en dan maak je met 2 vingers er een kruis voor. Dus dat zijn wel echt specifieke dingen die je in de kerk gebruikt. Ja.
0: Je bent gebarendominee. Dat word je denk ik ook niet van de een op andere dag. Hoe is dat gegaan, die weg daarnaartoe?
1: Ja, nou, dat is begonnen met een tante van mij die verkering kreeg met een dove man. Zo is het ooit begonnen, 20 jaar geleden. En later werd ik predikant in Nunspeet. Er waren een paar dove kinderen opgegroeid. Dus die gemeente was er heel erg aan gewend. En op een gegeven moment werd er een cursus gebarentaal aangeboden in Nunspeet. Nou, die zijn Karin, mijn vrouw en ik gaan doen voor het leuke. Omdat we graag met dove mensen wat beter wilden leren communiceren. En tijdens de eerste cursus ontdekte ik dat ik het en leuk vond. En dat ik het ook in mijn vingers had. Dus achteraf bekeken bleek ik een talent te hebben wat ik zelf nog niet wist. En toen ik gebaren ging gebruiken, reageerden de dove mensen heel enthousiast. Dat ze mijn gebaren heel goed konden begrijpen en zo. Dus lang verhaal kort. Uiteindelijk groeide dit uit tot een nieuwe roeping. Toen er een vacature kwam, heb ik gesolliciteerd. En zo is het gegaan, heel kort gezegd.
0: En dan vraag ik me dan ook af. Is dan een voorbereiding op zo'n preek die heel veel dominees bijvoorbeeld ook uitschrijven, is dat voor een gebarendominee nog anders?
1: Ja, de voorbereiding is in die zin anders, dat je met name heel goed moet nadenken over hoe je je preek houdt. Eigenlijk, kijk, dove mensen denken in beelden. Dus eigenlijk moet je ook je preek moet je opbouwen van het ene beeld naar het andere. En daarin de mensen meenemen. Dus sowieso gebruik ik ook altijd een PowerPoint-presentatie. Dat is onmisbaar. En je moet het echt vanuit het visuele aspect bekijken en bij de mensen brengen.
0: Ja. Zijn dat dan ook van die aspecten van de kerk waar je als horende misschien niet altijd bij stilstaat, maar die voor doven of slechthorende wel lastig zijn?
1: Ja, één ding is dat we sowieso in de kerk heel erg talig gericht zijn. Dat realiseren we ons niet zo. Daar ben ik door dit werk heel erg van bewust geworden. En wat voor horende mensen heel belangrijk is om te weten van, vaak vinden horende mensen het toch ook eng om met dove mensen te praten. We moeten toch echt over een drempel heen. En het gevolg is dat dove mensen toch vaak een beetje genegeerd worden. Dus het allerbelangrijkste is van, ga gewoon het gesprek aan met dove mensen. Zij helpen je wel als je de communicatie lastig vindt.
0: Oh, maar dat is wel, dat zou ik zelf ook wel spannend vinden om het gesprek aan te gaan. Want hoe ga je zo'n gesprek aan?
1: Ja, dat vond ik in het begin zelf ook spannend hoor. Maar het gesprek gewoon aangaan. Als je rustig praat, kom je al heel ver. Want dove mensen kunnen heel goed spraak afzien. Je kan even iets opschrijven als een dove jou niet begrijpt of omgekeerd. Spraak-apps tegenwoordig kunnen heel goed helpen. Er zijn best heel veel mogelijkheden.
0: Ja.
1: Maar je moet het vooral gewoon doen.
0: Ja. Ja. En hoe gaat het dan over... In een kerk praat bijvoorbeeld ook veel over Gods stem verstaan. Is dat voor mensen die doof zijn, is dat nog anders? Zeg maar, de geloofsbeleving tijdens een dienst?
1: Kijk, dove mensen zeggen van... wij kunnen gewoon horen, maar dat doen we met onze ogen. Dat is één. En kijk, gebarentaal is voor dove mensen echt belangrijk, ook in de kerk. Want gebarentaal, dat is echt de taal van hun hart. Dus je merkt ook in de kerk, als ik een kerkdienst in gebaren doe... dan komt de stem van God via de gebaren bij de dove mensen ook goed binnen. Dus op die manier, dove mensen zelf zeggen vaak, we kunnen alles. Ja, goed, alleen niet horen.
0: Nee.
1: Maar daarom ook in het geloof is de gebarentaal, dat helpt ze echt enorm, enorm.
0: Ja. En zingen, want dat is vaak ook nog een belangrijk element in een kerkdienst.
1: Ja, nou ja, zingen en muziek, daar hebben de dove mensen... De meeste dove mensen hebben daar niet zoveel mee. Maar die missen dat ook niet, zeker niet als ze van jongs af aan doof zijn. Nee, dus wij vinden dat soms heel jammer voor ze... maar daar hebben ze zelf over het algemeen weinig last van.
0: Ja. Okay. Ja. Nou, ontzettend interessant om even zo te horen vandaag. Ja, gelegenheid vandaag is dat het Internationale Dag van de Gebarentaal is. Maar eigenlijk goed om niet alleen vandaag erbij stil te staan... als ik je goed begrijp, Martin, maar het hele jaar door ook... zeker oog hebben voor mensen die slechthorend of doof zijn.
1: Zeker, we zijn samen kerk, dus dat is echt heel belangrijk. Ja.
0: Nou, dank voor deze uitleg. Hartstikke interessant. Gebarendominee Martin Visser was dat.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl

0: I Am Day met Promises. Daarvoor Lauren Daigle en Turn Your Eyes Upon Jesus. 1:08. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De hoge vrachtwagens die niet door een tunnel kunnen zorgen steeds vaker voor files. Gemiddeld gaat het elke dag 24 keer mis, zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Het plan van het kabinet om de WW-uitkering te verkorten helpt wel iets, maar niet veel, heeft het Centraal Planbureau uitgerekend. Het levert 8000 banen op, dat is relatief maar heel weinig. De groep hackers die eerder toesloeg bij Odido zegt nu ingebroken te hebben bij de Amerikaanse FBI. De cybercriminelen van Shiny Hunters claimen de gegevens te hebben van FBI-personeel en mensen die daar gesolliciteerd hebben.
2: Groot nieuws update.
0: De 13-weken-echo moet voorlopig geen vast onderdeel worden van de zorg voor zwangeren. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Met die echo wordt vroeg in de zwangerschap gekeken of een kindje een afwijking heeft, zoals een open rug. Zwangeren die konden de echo tot nu toe als een proef laten maken, maar volgens de raad werd die nog niet goed genoeg, omdat de uitslagen te vaak niet klopten. De proef die loopt nu nog tot 2028. En eind dit jaar beslist de minister hoe het daarna verder gaat. En de SGP die waarschuwt het kabinet dat de kans op samenwerking snel kleiner wordt. Aanleiding zijn de antwoorden van de minister over een pilot waarbij ziekenhuizen vaker late abortussen gaan uitvoeren. En dat zou dan gebeuren bij zwangerschappen van 22 tot 24 weken. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk noemt die antwoorden heel bedroevend, schrijft de Telegraaf. Het CDA, de PVV en de ChristenUnie zien daar een verruiming van de abortuspraktijk in. Komende week praat de SGP met het kabinet over de begroting. En bij Putten staat een groot LED-scherm met elke dag een andere bijbeltekst pal langs de provinciale weg. Nou, dat bord hoort bij de hersteld hervormde gemeente, maar een inwoner van Putten die er dagelijks langs rijdt, die wil van dat bord af. Hij vindt dat de openbare ruimte neutraal hoort te zijn en dat zo'n scherm weggebruikers afleidt. De gemeente wilde zijn bezwaar niet behandelen omdat hij ook een andere route kan kiezen en dus geen belanghebbende zou zijn. Daar is de man het niet mee eens en daarom stapt hij naar de rechter. Die doet binnen 6 weken uitspraak. Dan nog het Gronings Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag de meeste bewolking in het noorden, met vanmiddag ook daar een klein beetje regen. De meeste zon die zien we in het zuidoosten en er wordt 19 tot 22 graden. Verkeersinformatie dan van de ANWB.
3: De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Empel, 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 naar Europoort bij de Zuurhofbrug, 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 6 kilometer. En je bent er zo'n 10 minuten langer onderweg.
0: Goedemorgen op deze woensdagochtend. De overdenking van Kees Posma hoor je zometeen om 7:45. Oh, muziek van Rant Collective. Zometeen na de opwekkingband.
2: De nieuwe morgen.

Brand Collective en Rescuer hier op Groot Nieuws Radio. De Nieuwe Morgen, waar je zometeen de overdenking van Kees Posma hoort. Eerst muziek van Jamie McDonald.

0: Wonderschoon gezongen door Jamie Mac. Dan had Left It in the River. Het verhaal wat plaatsvond met haar doop Left It in the River. Jamie McDonald. Het is 7:43. Tijd voor de overdenking van Kees Posma. Hij is betrokken bij ECM Nederland, ook schrijver van het boek Doen als Jezus. En deze overdenking die heet Jezus is alles.
1: Als je huis in brand zou staan en je zou nog 30 seconden hebben om een paar dingen te redden van de ondergang, wat zou je dan gaan halen? Je antwoord daarop zegt iets over de waarde die je aan iets toekent. Natuurlijk zou ik mijn vrouw en mijn kinderen redden. En als ik echt in een hele goede bui zou zijn, ook nog één of misschien wel allebei onze cavia's. Maar naast alle levende items thuis zou ik het eigenlijk niet weten. Misschien mijn Epiphone-gitaar die ik vorig jaar kocht. Of de favoriete knuffels van mijn kinderen misschien. Die al hun hele leven overal en nergens mee naartoe gaan. Dit laat meteen zien dat waarde toekennen aan iets subjectief is. De knuffels hebben namelijk nog geen 5 euro gekost. En die gitaar meer dan 1000. Toch zijn Mickey en Minnie Mouse meer waard in huizen Posma dan een zwart gelakt snaarinstrument. Zeker in de ogen van mijn jongste kinderen. Mijn vrouw zou wellicht voor de fotoboeken gaan met een intrinsieke waarde van een paar tientjes. Eigenlijk is het zo dat de kans dat de duurste dingen thuis gewoon in vlammen zullen opgaan heel groot is. Als je kijkt naar je leven, wat is daarin dan van de allergrootste waarde voor jou? Waar leef je voor? Voor wie leef je? Waar gaan je gedachten naartoe in een onbewaakt ogenblik? Over wie of wat kun je eindeloos mijmeren als niemand anders om je aandacht vraagt? Je antwoord hierop zegt iets over de waarde die je bewust of onbewust toekent aan mensen of dingen. Al zo'n 18 jaar lees ik mijn 4 kinderen korte geïllustreerde Bijbelverhalen voor. Stories Jesus told. Verhalen die Jezus vertelde is mijn en hun favoriet. Het verhaal over de bijzondere parel is daarin het meest geliefd. Een rijke man verkoopt zijn grote huis, zijn mooie meubels, 3 koelkasten vol met knakworsten en zijn mantel om 1 prachtige parel te kopen die hij ergens in de vitrine heeft zien liggen. Bij het afrekenen gooit hij zakken vol munt en papiergeld op de balie, maar dan blijkt dat hij 100 euro tekort komt. De zaken die hem het meest dierbaar zijn, namelijk zijn goudvis en een hoed met een veer erop, levert hij dan ook nog in. En daarna gaat hij met zijn parel juichend en dansend in alleen een nachthemd over straat. We lezen die verhalen vaak op ons bed. De jongste wil dan nog altijd even blijven liggen. Ik kriebel haar dan wat op haar onderarm in de hoop dat ze snel in slaap valt. Vaker nog gaat ze zelf na een half uur weer naar beneden. Mem, wil Mem mij op bed brengen? Hij is weer in slaap gevallen, zegt ze dan. Boeken schrijven is zwaar werk, lieve mensen. Overdenkingen inspreken trouwens ook. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij 1 parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. En hij kocht hem. Dit is de tekst die de basis vormt voor het verhaaltje voor het slapen gaan. Parels werden destijds door duikers opgevist in bijvoorbeeld de Rode Zee en door kooplui opgekocht die ze als sieraden weer doorverkochten. Wat voor ons nu diamanten zijn, waren voor hen destijds parels. Sommigen waren van onschatbare waarde, het mooiste en meest waardevolle dat iemand bezat. Wat Jezus zijn volgelingen met dit verhaal wil leren, is de alles overtreffende waarde die hij en zijn koninkrijk vertegenwoordigt. Zeker vergeleken met al het andere materiële en immateriële dat deze wereld ons heeft te bieden. Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen en je met je heel je ziel en zaligheid aan hem verbindt.

0: Josiah Queen, Brandon Lake. Afgelopen week was hij nog in Ahoy, Rotterdam. Josiah Queen, dus je hoorde net met Can't Steal My Joy in de Nieuwe Morgen op Grootnieuws Radio. Gert-Jan en Ellie die stuurden een berichtje. De groeten vanuit Schiplaken, waar we hebben overnacht op de terugreis naar Braise in Frankrijk. En momenteel lekker aan het luisteren. En Jeannette is ook wakker. Ze kan op haar vrije dag naar Grootnieuws Radio luisteren. En ze wil graag de groeten doen aan haar man Gerard. Momenteel onderweg naar Zeels-Vlaanderen. En hij luistert ook naar Grootnieuws Radio. Nou, die zijn bij deze overgebracht. Ook Sjoerd, die is hier nog een berichtje.
1: Goedemorgen allemaal. Ik ben onderweg vandaag richting Farmsum. Een brugdeelwaarde voor Noordhorn. Lauwersmeergebied. Mooi zonsopgang hier, mooi kleuren weer. Maak er een mooie dag van en ga maar gat.
2: En verder vandaag?
0: En verder vandaag gaat het op Grootnieuws Radio over, je raadt het nooit, Jezus. Willem de Vink die schrijft al 25 jaar over hem. En nu komt hij met, ja, zoals hij het zelf noemt, een opschepboekje over Jezus. Want hij is volgens Willem de beste influencer die er is. Nou, waarom hij een boekje schreef en wat erin staat, dat vertelt hij tussen 10 en 12 bij Thijs en Jorieke. En een liedje schrijven over Job, dat is niet bepaald het makkelijkste Bijbelboek. Daarmee ook niet per se de makkelijkste opdracht. Toch deed Sira Noah het. Het staat op haar nieuwe EP die ze komende vrijdag presenteert in Apeldoorn. Hoe pak je zoiets aan? Dat vertelt ze vanmiddag tussen 2 en 4 in Backstage.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
5: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
6: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Weet wat te doen.
10: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
16: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
17: Grootnieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 8 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vrachtwagens zorgen voor steeds meer files. Door afsluitingen moeten ze vaker omrijden. En op de omleidingsroutes gaat het daarna mis. Daar stranden vrachtwagens voor te lage tunnels, zegt Rijkswaterstaat in de Telegraaf. Elke dag moet er daardoor ruim 20 keer een tunnel dicht. Om mensen sneller aan het werk te krijgen wil het kabinet de WW verkorten. Maar het Centraal Planbureau heeft twijfels of dat wel gaat werken. Het CPB heeft berekend dat er dan 8000 banen bijkomen. Dat is relatief gezien niet veel. Een kortere WW-periode levert wel veel geld op, 1,3 miljard per jaar. In Amsterdam-Zuidoost en in Diemen zijn mensen vanmorgen wakker geworden in de stank. Het heeft te maken met een berg mestafval die in brand is gevlogen. Een paar kilometer verderop, in Apeldoorn. De rook is naar het zuidoosten van Amsterdam getrokken. Daar krijgen mensen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk, zoals gebruikelijk op woensdagmorgen. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en

0: Geldermalsen en Zaltbommel 6 met daar ruim een kwartier op onthoud. Er staat een auto in brand, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 7 kilometer. En de vertraging is ruim 10 minuten.
1: Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend. Zometeen een lied dat gebaseerd is op Openbaring 4. Er staat: elk wezen had 6 vleugels. En elk wezen was van binnen en van buiten vol ogen. Dag en nacht riepen ze zonder ophouden: heilig, heilig, heilig is de Heer God de Almachtig. Die was en die is en die komt. Zometeen hoor je Amy Grant met een lied daarover.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Hé, hey, sta op, mooi mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl.
19: De Nieuwe Morgen.
20: Met Joeri van der Geest.
19: Het christelijke radiostation.

0: Openbaring 4, vers 8. Ja, ik zat even te denken, hoe kun je nou het woordje heilig met je handen zeggen in gebarentaal? Nou, dat doe je als volgt. Je houdt je handen plat en beweegt ze dan rustig omhoog en naar buiten in een soort boog. Alsof je iets heel moois heel voorzichtig omhoog tilt. Zo beeld je heilig uit in gebarentaal. En dat komt niet zomaar bij me op, want vandaag is het de dag van de gebarentaal. Ja, sommige gebaren die zijn heel mooi bedacht. Ik sprak er vanmorgen over met een gebarendominee. Bijvoorbeeld met Jezus, dan tik je met je vinger in je andere hand en dan andersom. En dat dan drie keer, eigenlijk ja, precies op de plek waar dan de spijkers zaten. En zo beeld je dan Jezus uit, bijvoorbeeld. Nou, vandaag begint ook de herfst en misschien denk je, nou, dat is nog altijd op 21 september. En ja, dat klopt ook wel deels, maar niet ieder jaar, want de aarde doet er net iets langer dan een jaar over om rond de zon te draaien. Een paar uurtjes verschil, maar als je die optelt, nou, dan schuift het ene jaar zeg maar de datum op waarop de herfst begint. En vandaag dus op 23 september. Ja, en met de herfst begint ook meteen een nieuw seizoen in de tuin. En denk je, nou, wat moet ik nou weer eten vanavond? Als je dan helemaal een herfstmaaltijd wilt, dan doe je gewoon lekker een pompoensoepje, een herfststampel met spekjes en als dessert een lekkere appeltaart.
1: De dagtekst.
0: Ja, echte herfstgroenten zijn dat. De appels en de peren en de vijgen en de pompoenen. Het hoort helemaal bij dit seizoen. Dus die tip die pak je ook maar even mee. Goed, een nieuwe dag betekent ook een nieuwe dagtekst. Vandaag Efeze 4, vers 3. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. De dagtekst van vandaag is Efeze 4, vers 3.

0: Mosaic Worship en Kees Krijnoord gaan binnenkort op tour met Mosaic. Maar moet ik misschien Kees maar een keertje overbellen deze week. Je hoorde één heer in de nieuwe morgen. Het is 23 september en in deze week staan verschillende kerken stil bij het thema vrede. Nou, Tirza Kunnen is betrokken bij 24/7 Prayer Rotterdam en ook bij Missie Nederland. Ze schreef speciaal daarvoor een gebed. En als voorzitter van de themagroep Vrede en Verzoening bij Missie Nederland benadrukt ze vooral dat belang van bidden. Maar ja, hoeveel zin heeft het eigenlijk om te bidden voor vrede als de wereld steeds onrustiger lijkt te worden? Nou, kan ik maar aan één iemand vragen. En dat is Tirza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, of kan ik beter groeten met de vrede?
1: Ja, die groet krijg ik niet zo vaak, maar dat mag zeker.
0: Oké, nou, vrede Tirza. Ja, je bent voorzitter van een themagroep bij Missie Nederland rondom het thema vrede en verzoening. Vertel, waar hebben jullie het over dan?
1: Missie Nederland is een evangelicale koepelorganisatie die christenen, organisaties en kerken verbindt. En ook vertegenwoordigd. En wij willen eigenlijk sowieso bijdragen aan eenheid in de kerk. En ook als, aan de kerk als vredebrengende en verzoenende beweging in de wereld. Dat zijn best wel grote woorden. Maar ik geloof dat Jezus ons een duidelijke opdracht heeft gegeven om één te zijn. En om verzoening uit te leven. En ik geloof ook dat onze wereld dat op dit moment die plek van vrede echt meer dan ooit nodig heeft. Yeah. En door middel van de themagroep Vrede en Verzoening willen we eigenlijk kerken en christenen inspireren om vredestichters te worden. In hun kerk, in hun omgeving. En we hopen mensen bij elkaar te brengen die je hart voor hebben. En we verzamelen en we delen materialen die jou en je kerk hierbij kunnen helpen.
0: Vrede kan ook best abstract klinken, hè? Wat leeft er in jouw gedachten als je daarom bidt? Bid om vrede?
1: Ja, nou als ik eerlijk ben, denk ik dat mijn idee van vrede vaak heel anders is dan Gods idee ervan. En ik geloof dat gebed in essentie gaat over in verbinding en aanwezigheid van God zijn. Ik ben het eens met wat Henry Nouwe zei, dat gebed eigenlijk de meest radicale vredesactie is die je kan doen. Ik geloof dat we als kerk en christenen echt gebed nodig hebben om niet opgeslokt te worden door de onrust en verwarring in deze tijd. En gewoon door geworteld te zijn in hem kunnen we echt een plek van vrede zijn in die onvrede van de wereld. Daar verandert hij, denk ik, gewoon ons hart, maar ook echt ons perspectief. In ieder geval, wat gebeurt er bij mij als ik bid? Dan verandert hij ook mijn perspectief op dat waar ik voor bid. Dus ik hoop dat we dat als kerk ook echt gaan doen, dat we geworteld blijven in hem, te midden van onvrede. Want ik geloof dat we dan echt herkenbaar zullen zijn als zijn lichaam. Ja. Maar dat we tegelijkertijd ook echt onrustig worden voor wat God onrustig maakt. Dat we ook vanuit gebed vrede gaan uitleven in de wereld.
0: Ja. Mooi, Tirza. Wordt er natuurlijk ook vaak gezongen. Vrede op aarde. Ook als je dan kijkt naar het nieuws, dan denk je, ja, ik bid iedere keer om vrede. Misschien al mijn hele leven, tientallen jaren, bid ik al om vrede op aarde. En dan hoor ik het nieuws en dan denk ik, wat heeft het nou eigenlijk gedaan? Wat zou je tegen iemand willen zeggen die misschien toch een beetje moedeloos wordt van de situatie om de wereld of een beetje pessimistisch?
1: Ten eerste begrijp ik dat heel goed. En zoals ik net al zei, denk ik dat God dat Gods perspectief heel anders is dan dat van ons. En dat Jezus volgen ook betekent dat er verdrukking is. Maar dat gebed dus wel maakt, zoals ik net zei, dat we leren om te midden van onrust een plek van vrede te zijn. En tegelijkertijd geloof ik ook echt in de kracht van gebed. En dat die verder reikt dan wij soms denken. Of dat God onze gebeden veel serieuzer neemt dan wij soms denken. Er zijn in de geschiedenis talloze voorbeelden van hoe God het lot van naties heeft veranderd door gebed. Dus ik geloof echt dat gebed impact heeft. En dat er heel veel zou veranderen als we als kerk massaal zouden gaan bidden. Dat is ook vanuit die overtuiging werk ik ook bij 24/7 Prayer. Net als dat God ook zijn gedachten veranderde door het gebed van Mozes, dat wij ook dat ook kan gebeuren als wij gaan bidden. Dus dat geloof ik wel echt. Maar ik geloof ook dat het andersom gebeurt. Dat God mijn wil en mijn ideeën soms verandert als ik bid. Dat is denk ik ook het verrassende aan bidden en aan in verbinding met God leven.
0: Ja, en dat we de uitkomst niet altijd zien of doorhebben. Dat het ook ver boven ons verstand kan uitreiken. Klopt, Tirza. Je had een gebed geschreven voor deze week. Dat gaat over bidden. Wat is de gedachte achter? Waarom heb je speciaal voor deze week een gebed geschreven?
1: Omdat het dus Vredesweek is. En Nou, het thema is niets doen is geen optie. En ik denk, als we in actie komen, is allereerst dus ook gebed nodig. Omdat we vanuit gebed ook Gods wil gaan zien en daarin gaan zijn. En ik wilde gewoon Kerkel helpen om hiervoor te bidden. Omdat ik ook begrijp dat het een moeilijk thema is. Dus ik hoopte dat dit gebed Kerk in kan ondersteunen.
0: Ja, ja. Nou, Tiersen Kunnen, betrokken bij 24/7 Prayer en Missie Nederland. Ik zou dan eigenlijk willen vragen, zou je dat gebed dan willen voorbidden voor ons?
1: Ja, zeker. Mooi.
0: Okay. Nou, dan kunnen we de handen vouwen. Ja, misschien niet als je achter het stuur zit, dan is het niet zo handig. Maar en anders in gedachten.
1: Ja, grote God, vredevorst, u die de bron van vrede bent, geef ons uw vrede. Help ons om het pad van uw vrede te bewandelen. We verlangen naar uw koninkrijk in deze wereld. Waar geweld heerst, laat uw wil gedaan worden. Waar haat regeert, laat uw vrede zegevieren. Help ons uw rechte weg te bewandelen, zodat we uw vrede kunnen binnengaan. Uw wegen zijn niet onze wegen. Leer ons uw wil te doen en voor uw vrede te kiezen. Vergeef ons waar we ons hart hebben afgesloten voor hen die lijden. Open onze ogen en breek ons hart opnieuw voor verdrukking en onrecht. Doe recht waar onrecht heerst. En laat de vrede van uw kerk een diepe vrede zijn, Jezus. We bidden voor uw kerk, Heer. Leer ons om in uw waarheid te blijven. Leer ons om uw waarheid onder ogen te komen en te spreken. Help ons om niet mee te gaan in de verwarring die heerst in de wereld, maar te wortelen in uw waarheid. We zijn uw lichaam, Jezus. Laat ons zichtbaar zijn in de wereld, zodat we herkenbaar zijn als een plek van vrede en eenheid. Als een vaste rots wanneer onrust heerst. Een vindbare plek voor hen die verdrukt worden. En help ons, Jezus, om die plek in te nemen die u voor ons heeft. Leer ons wat uw vrede is. Amen.

0: There is no one else for me, none but Jesus. Je hoorde Hillsong. En dat maakt het 8:58. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het gebeurt steeds vaker dat een vrachtwagen strandt voor een te lage tunnel, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld 24 keer per dag en dat komt door wegwerkzaamheden. Vrachtwagens moeten dan een alternatieve route nemen. Afgelopen nacht is een automobilist in Delft opgepakt nadat hij was ingereden op een motoragent. Het ging net goed, de agent is niet gewond geraakt. Asielzoekers en statushouders in ons land moeten sneller aan het werk kunnen, staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat ze aan de slag gaan, omdat er veel aandacht is voor een inburgering.
2: Groot nieuws update.
0: De 13-weken-echo moet voorlopig geen vast onderdeel worden van de zorg voor zwangeren. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Met die echo wordt vroeg in de zwangerschap gekeken of een kindje een afwijking heeft, zoals een open rug. Zwangeren die konden de echo tot nu toe als een proef laten maken, maar volgens de raad werd die nog niet goed genoeg, omdat de uitslagen te vaak niet klopten. De proef die loopt nog tot 2028 en eind dit jaar beslist de minister hoe het daarna verder gaat. En de SGP die wil opheldering over de arrestatie van 12 christenen in Algerije. De politie die viel door begin deze maand een opvanglocatie binnen waar de groep een kerkdienst hield en nam toen telefoons, identiteitskaarten en christelijke boeken in beslag. Ze worden ervan beschuldigd een verboden niet-islamitische samenkomst te hebben gehouden. De SGP die vraagt de minister van Buitenlandse Zaken of Nederland de Algerijnse overheid hierop kan aanspreken en of ons land de opgepakte christenen kan helpen met rechtsbijstand. En verschillende ziekenhuizen willen abortussen gaan uitvoeren bij zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Dat laat de minister van Volksgezondheid weten aan de Tweede Kamer. Nu kunnen vrouwen daarvoor nergens in Nederland terecht en wijken ze vaak uit naar het buitenland. Volgens de minister wordt abortus hiermee niet verder toegestaan. Deze zorg wordt alleen beter over het land verdeeld. Toch ligt het plan gevoelig, want bij een zwangerschap van deze duur wordt een kind soms nog levend geboren. De SGP die noemt het zeer onwenselijk en de PVV zelfs verwerpelijk. En vandaag is het de internationale dag van de gebarentalen. Voor veel dove mensen en slechthorenden is Nederlandse gebarentaal onmisbaar, ook in de kerk. Martin Visser is gebarendominee, een predikant die preekt in gebarentaal. En vanmorgen vertelde hij wat horende kerkgangers daarbij vaak over het hoofd zien als het gaat om dove en slechthorende mensen in de kerk. Ja, deze mensen die voelen zich vaak buitengesloten, zeker na een dienst als ze niet worden aangesproken.
3: Vaak vinden horende mensen het toch ook eng om met dove mensen te praten. Ze moeten toch echt over een drempel heen. Het gevolg is dat dove mensen toch vaak een beetje genegeerd worden. Dus het allerbelangrijkste is van ga gewoon het gesprek aan met dove mensen. Zij helpen je wel als je de communicatie lastig vindt.
0: Ja, volgens deze gebarendominee kon je met rustig praten al een heel eind. Lukt dat niet, dan kun je iets opschrijven of een spraakapp gebruiken. En dan nog het Grootnieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vandaag is in het zuiden en oosten veel zon, maar het westen en noorden blijven bewolkt en hier en daar valt vanmiddag een kleine regenbui. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
4: De ochtendspits verloopt niet al te druk. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 5 tot 10 minuten extra reistijd. De wat langere files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een kwartier vertraging. Reken ook op een kwartiertijdverlies op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 13 kilometer file met daar een half uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum, daar staat file door een ongeluk tussen knooppunt Rijnsweert en Nieuwegein 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht.
5: Van de Geest.
0: Goedemorgen op deze woensdagochtend. Zometeen hoor je de overdenking van Kees Posma over Jezus die alles is. Zometeen om 9:15.
2: De Nieuwe Morgen.
5: Het christelijke

0: zo ontzettend mooi vind ik dit lied. Een lied dat gaat over de ware vrede, liefde en de diepe vreugde die alleen van God kan komen. You're the only from you, Jason Upton. Martin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je wilt het hebben over bijbelstudie in de kerk.
1: Ja, we gaan natuurlijk richting eind september. En de startzondag hebben we al achter de rug. De eerste berichten zijn misschien al verschenen in je kerstcommissie groepsapp. En waarschijnlijk is in jouw kerk ook het kringseizoen weer van start gegaan. Of misschien al in vol losgebarsten. Nou, misschien kom je al 20 jaar samen in dezelfde samenstelling. En misschien haak je voor het eerst aan bij een bijbelkring. Nou, om goed dat nieuwe seizoen in te gaan, bereid ik je graag goed voor. Daarom vandaag een nieuwe top 5 met mijn persoonlijke favoriete herkenbare deelnemers aan een bijbelkring.
2: Nummer 5.
1: De Martha. Ja, deze persoon rent een groot deel van de avond heen en weer, zorgt dat iedereen koffie, thee en gebak heeft en schuift er een extra stoel bij voor die onverwachte gast, wat maar een heel klein beetje extra stress geeft. Nou, deze persoon krijgt niet altijd alles mee van de studie, omdat ze zich afvraagt of het mogelijk is om in stilte die vergeten stapel speelgoed in de hoek op te ruimen, maar wil vooral dat iedereen zich thuis voelt. Ja, dit zijn helden.
2: Nummer 4.
1: De Bijbelnerd. Ja, deze kringgenoot heeft de Bijbel al 20 keer van voor naar achter gelezen, weet de meest ingewikkelde en bijzondere verbanden te leggen, lijkt er soms zelf een paar ontdekt te hebben. Je herkent hem of haar aan de neiging om terug te gaan naar de brontekst of zo casual mogelijk een Hebreeuws of Grieks woord uiteen te zetten. Nou, koester deze Bijbelnerds, geen kring kan zonder ze.
2: Nummer 3.
1: De Worshipper. Ja, deze persoon laat de hele avond zijn gitaar niet los. Die wil eigenlijk alleen maar de hele avond zingen. En als je niet uitkijkt, begint hij of zij op een emotioneel moment heel subtiel te pingelen om je verhaal een beetje kracht bij te zetten. Of barst hij spontaan uit in een lied tijdens het gebedsmoment. Ja, heerlijk.
2: Nummer 2.
1: De wandelende boekenkast. Hij of zij is een schat aan kennis en heeft eigenlijk overal wel iets van gelezen. Dat kan soms ook 2 bladzijden uit Augustinus' belijdenissen zijn of een ingewikkelde wikipagina over eschatologie. Maar een kniezoor die daarop let, deze persoon is niet snel aan het woord, maar je weet, als hij of zij iets zegt, moet je opletten.
2: Nummer 1.
1: Het gezelligheidsdier. Ja, dit kringlid komt vooral voor de community, het wij-gevoel. Hij of zij gebruikt regelmatig ook woorden als fellowshippen, weet van iedereen hoe het gaat en is de meest getrouwe in gebedspunten bijhouden en er daadwerkelijk voor bidden. Zij smeden de groep samen en zijn goud waard. Nou ja, ze zijn eigenlijk allemaal even leuk. Als je meedoet, sta je sowieso op nummer 1. Nou, welk van deze kringleden ben jij of heb ik er nog één gemist? Laat het vooral even weten via de app.
0: Dit is Grootnieuws Radio, de nieuwe morgen, met zometeen de overdenking van Kees Posma, die het aangrijpende verhaal vertelt achter het lied I Have Decided to Follow

0: uit de bundel van Johannes de Heer. Ik wil zingen van mijn heiland Jokebuis. 8:15, daarmee tijd voor de overdenking van Kees Posma. Hij is betrokken bij ECM Nederland, schreef een boek Doen als Jezus. En deze overdenking die heet Jezus is alles.
1: Eerder vanochtend overdacht ik met jullie dat Jezus alles is. En ik deed dat vanuit de gelijkenis van de akker en de parel van grote waarde. Dit alles doet mij denken aan een van mijn favoriete christelijke liederen. I have decided to follow Jesus. Ik heb besloten om Jezus te volgen. De tekst van dit lied is gebaseerd op de laatste woorden van een man uit India. Ongeveer 150 jaar geleden kwamen er duizenden mensen tot geloof in Wales. Als gevolg hiervan trokken vanuit het Britse eiland veel zendelingen naar Noordoost-India om mensen op te roepen om te doen als Jezus. Een regio die bekend stond als Assam bestond uit honderden stammen die primitief en agressief waren. In deze vijandige en gewelddadige gemeenschappen arriveerde een groep zendelingen met de boodschap van liefde, vrede en hoop die er te vinden is in Jezus Christus. Ze werden uiteraard niet met open armen ontvangen. Eén zendeling slaagde erin een man, zijn vrouw en hun twee kinderen tot geloof te brengen. Het geloof van deze nieuwe bekeerling bleek aanstekelijk te zijn en veel dorpsbewoners begonnen Jezus te volgen. Woedend riep het stamhoofd daarom alle inwoners bijeen. Hij liet vervolgens het gezin dat als eerste tot bekering was gekomen naar voren komen en eiste van de man, de vrouw en hun kinderen dat zij hun geloof publiekelijk zouden afzweren. Want anders zouden ze gedood worden. Geleid door de Heilige Geest antwoordde de man en vader van het gezin: ik heb besloten Jezus te volgen. Woedend over de weigering gaf de leider bevel aan zijn boogschutters om de twee kinderen te doden. Terwijl de beide kinderen stuiptrekkend op de grond lagen, vroeg de leider: zul je nu je geloof verloochenen? Je bent je kinderen al kwijt. Je zult ook je vrouw verliezen. Maar de man antwoordde: al gaat niemand met mij mee, toch zal ik volgen. De dorpsleider, buiten zichzelf van woede, gaf bevel om ook de vrouw te doden. En toen vroeg hij voor een derde en laatste keer: ik geef je nog één kans om je geloof te verloochenen en te blijven leven. In het aangezicht van de dood sprak de man zijn laatste gedenkwaardige woorden: het kruis voor mij, de wereld achter mij. Ik keer niet terug. Hij werd net als zijn vrouw en kinderen door pijlen gedood. Maar na hun dood vond er een wonder plaats. De dorpsleider die de moorden had bevolen werd geraakt door het geloof van de man en zijn gezin. Hij vroeg zich af waarom deze man, zijn vrouw en zijn kinderen zouden sterven voor een man die 2000 jaar geleden duizenden kilometers verderop op een ander continent leefde. Hij realiseerde zich dat er een bijzondere kracht achter het geloof van deze familie moest zitten en hij wilde dat geloof ook zelf ervaren. In een spontane geloofsbelijdenis verklaarde hij: ook ik behoor Jezus Christus toe. Toen de dorpelingen dit uit de mond van hun leider hoorden, bekeerde het gehele dorp zich tot Christus. Voor mij persoonlijk belichaamt Nok Seng, de man wiens geloofsuitspraken het lied vormen, de gelijkenis van de parel van grote waarde. Hij had Jezus lief en peinsde er niet over om zijn geloof te verloochenen. Zelfs niet toen hem dat zijn leven kostte. Hij stierf zodat anderen God konden leren kennen. Nok Seng deed op zijn manier wat Jezus deed: sterven, zodat de weg naar God zichtbaar wordt. Ik wens jou, mijn luisteraar, niet de weg van Nok Seng, wel zijn onderscheidingsvermogen om in je leven te ontdekken wat werkelijk waarde heeft.

0: Megawoods, Send the Truth. Daarvoor de overdenking van Kees Posma. Vandaag een tweedelige overdenking die je zometeen kunt terugluisteren op het podcastkanaal Preken en Overdenkingen. Je favoriete seizoen, Tim?
1: Dat is wel moeilijk. Ik vind echt heel veel seizoenen vind ik leuk.
2: Ja.
1: Ik vind herfst heel gezellig met al die bruine blaadjes.
0: Dat durf ik bijna niet te zeggen. Heel veel mensen zijn van de zomer.
1: Schemerlampjes aan.
2: Ja.
1: Winter vind ik ook heel erg leuk. Als het dan gaat sneeuwen, we gaan lekker naar buiten. Weet je wel, sneeuwballen gooien en dat soort dingen. Dus daar zit ik de hele winter eigenlijk op te wachten. Wanneer gaat het sneeuwen?
0: Ja.
1: De lente, ja, dat is mooi natuurlijk. Hè? Want dan, je kent het wel. De bloemetjes en de schaapjes.
0: Schaapjes?
1: Oké.
2: Okay. En dan de zomer.
0: Ja, man. Oké, jij bent een man van alle seizoenen. Nou, ik ook. Maar vandaag is dus officieel de start van de herfst. Zo meteen vanaf 9 uur dan de blessings. En daarin komen natuurlijk ook alle seizoenen van het leven voorbij.
3: De eerste blessing van de dag.
1: Ja, dat zeg je heel goed vandaag zeker. De eerste blessing gaat naar Alinda Koerts uit Zuidwolde. Een persoonlijk radiobericht en muziek om een bijzondere mijlpaal te vieren. Op voorhand wil ik alvast iedereen bedanken voor het kleurgeven aan de playlist van vandaag. Vreugde en verdriet en alles daartussenin komt voorbij. En kan ik ook iets voor jou draaien? Dat is even de vraag die ik bij je neerleg. En zie maar, ik hoor het wel.
0: Via de Grootnieuws Radio App. Zometeen vanaf 9 uur de blessings met Tim Hendricks.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
7: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
9: gigaveel.
7: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
12: Nu halen, dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
14: Aldi. House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
15: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
16: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
17: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
18: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.
19: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
11: Zeg het!
19: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
5: Het ANP-nieuws van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Delft is afgelopen nacht een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op een motoragent. Volgens de politie ging het net goed en is de agent niet gewond geraakt. De bestuurder is aangehouden voor poging tot doodslag. Het komt steeds vaker voor dat vrachtwagens niet verder kunnen omdat ze voor een te lage tunnel stil komen te staan. Vooral op omleidingsroutes die ze moeten nemen, omdat op andere stukken van de weg werkzaamheden zijn, schrijft de Telegraaf. Gemiddeld stranden elke dag 24 vrachtwagens bij tunnels. Er moet bij asielzoekers en gevluchte Oekraïners meteen worden gecheckt wat ze qua werk zouden kunnen doen, staat in een advies aan het kabinet. Nu duurt het vaak lang voordat asielzoekers aan de slag kunnen. Werk zou lastig te combineren zijn met de taallessen die ze krijgen en hun verplichte inburgering. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB. De ochtendspits lost op de meeste plaatsen vrij snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nog 11 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Er is een ongeluk gebeurd tussen de grens en Zevenaar. Nu 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Al het verkeer gaat daarlangs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Almere naar Gorkum. Daar staat file na een ongeluk tussen Bilthoven en Nieuwegein. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Almere kan omrijden via Amsterdam over de A6, A1, A9 en de A2. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Hoevelaken, 7 kilometer file met zo'n 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
1: Dankjewel en laat je het komende uur weer meenemen door de blessings. Maar eerst aandacht voor jouw luisterstatus. Wie ben je, waar ben je en wat houdt jou bezig op dit moment? Laat even weten hoe de vlag erbij hangt. En geniet zometeen van Matt Redman en How Great Thou Art.
22: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.

0: uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
11: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
14: Dames en heren, de daluren beginnen.
15: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
16: God maakt vrij.
17: EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
19: Fans van Voordeel,
18: Aldi.
10: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
19: Fans van Voordeel,
18: Aldi.
7: Met Tim Hendricks.
4: Het christelijke radiostation. Ja.

0: Fred Redman en How Great Thou Art. En dit is Gijsbert.
1: Hey, goedemorgen Tim. Ik ben er ook weer bij. Laag onderweg. Ja, maar een klein stukje. Richting Heerenveen. En dan weer door naar de volgende klant. Nou, joe, succes.
0: Helemaal goed, man. Yo, Gijsbert. Fijn dat je erbij bent.
2: Goedemorgen, zit je erbij? Nou, ik zit in mijn eigen auto. En dankzij mijn cadeautje kan ik nu via de Bluetooth mijn Groot Nieuwsradio luisteren. Ik ga een lekkere buitendijk maken. Ik ben lekker een dagje extra vrij. Dus ja, ik ga dadelijk onder water. Ja. Maar daarna ga ik weer naar jullie luisteren. Groetjes van Miranda uit de Zevenhuis op Las. Doei.
0: Hartstikke goed. Groetjes terug.
3: Goedemorgen Tim. Ja, de luisterstatus. Ja, op een hele leuke snelweg. De Hunebed Highway. Onderweg naar Giet eventjes lossen. En dan nog Oosterwolde en Bijlen. Allemaal gezellig vandaag. Hoi hoi.
0: Joe. Ja, en bonjour Tim, zeggen Hans en Gerda. Wij doen jullie de groeten vanuit Fréjus. Zegen gewenst voor alle luisteraars. Treinco laat weten, ben onderweg met 20 rollators en andere hulpgoederen voor Oekraïne. Ik breng ze naar het inzamelpunt in Houderwijk bij de Friese Rijders. Goedemorgen, wie je ook bent, waar je ook luistert en wat jouw status ook is. Dit zijn de blessings van woensdag 23 september in het jaar 2026. De platen die we draaien zijn voor jou. Geniet ervan. En Alinda Koorts uit Zuidwolde. We mogen de volgende plaat aan jou opdragen. Namens Zwaantje en Brenda, die laten weten, lieve Alinda. Afgelopen maandag mocht je je verjaardag vieren. Dit is een bijzondere mijlpaal voor jou en voor je gezin. Afgelopen jaar was een zware tijd voor jou en je gezin. Tijdens je ziekte en zware behandelingen. Je hebt je tijdens deze periode heel dicht bij God gevoeld. En wij vinden je zeer dapper en moedig. En een voorbeeld voor ons. Zelfs in je ziekte bleef jij getuigen van Gods liefde. Ja, liefs, Zwaantje en Brenda. En Linda voor jou. De Heer is mijn bevrijder.

bewonderd om je moed. En je bent een voorbeeld, een getuige van Gods liefde. Hoe mooi is dat als dat over je gezegd wordt. Alinda, de Heer is mijn bevrijder, mochten we voor je draaien. En Kees van Delden laat weten, zouden jullie hout vol willen draaien voor iedereen die bij onze vereniging Kiesleven betrokken is? We ervaren op dit moment veel geestelijke strijd rondom het thema abortus. En daarom namens Kees dus, voor jullie alle betrokkenen, Mosaic Worship en Hout Vol. Dit zijn de binnenkamersessies.

Goud vol muziek worship. En ik krijg een heel gaaf appje binnen van Peter. Peter die zegt goedemorgen. Ik heb nog een verlaten weekend blessing die ik graag zou willen delen. Afgelopen weekend mocht ik samen met mijn dochter Salome deelnemen aan het vader-dochter weekend van 4M. Woorden schieten tekort om te omschrijven wat dit voor mij en voor ons betekend heeft. Ik mocht in het weekend mijn dochter echt zien. Haar prachtige persoonlijkheid. Stukjes daarvan die ik nog niet eerder had gezien in de 13 jaar ervoor. En ik wil al die prachtige mensen van 4M die dit voor en achter de schermen hebben mogelijk gemaakt bedanken. Jullie hebben mij iets gegeven in de relatie met mijn dochter. Dank jullie wel en de Heere zegent jullie. Een liefdevolle groet van Peter. Ja, supermooi. En ik hoop dat dit dankje wel zo aankomt bij jullie. Mooi werk wat jullie doen. En dan heb ik hier het verzoek van... even kijken. Oh, dat moet ik eventjes checken. Ja, het is een beetje een spontane actie. Ik ga even de naam opzoeken. Ik ga in ieder geval het nummer Joy draaien. Dat is het idee. En daarvoor staat klaar Martin Smith. En dit nummer, ja, Peter Blok, jij vraagt het lied aan. Je zegt, graag wil ik mijn vrouw en kinderen... dit lied aan mijn vrouw en kinderen opdragen. Ik wil ze bedanken voor het cadeau van aanstaande zaterdag... nog voor mijn verjaardag. Varen op het Veerse Meer. Ja, dat is toch goud. Dank voor het fijne samen zijn, zegt Peter.

Joy op je radio, hier bij Blessings. Met muziek van Martin Smith. En we mogen een plaat draaien voor Jan en Arjan, het beste uit Groot-Ammers. Gaan we nu doen namens André en Rita Verhoef. Want, lieve Jan en Arjan, een blessing voor jullie op deze morgen. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in zijn kracht, gerust in zijn bescherming.

0: Speciaal voor jullie, Jan en Aria den Beste. En dit lied, zeggen André en Rita, is ons gebed voor jullie. We staan biddend om jullie heen in deze onzekere, moeilijke tijd van jouw ziek zijn, Jan.
1: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
2: Dus eigenlijk het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
3: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
1: In een gesprek over de Bijbel.
4: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
1: Of een bemoedigend lied.
5: This is a place. Quiet rest.
1: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

How good it is to sing praise to the Lord. Chris Tomlin hier op GrootNieuws Radio vanmorgen. De volgende plaat die we draaien is een lied om te gedenken. Maurits en Mathilde Vos uit Kootwijkerbroek. Dit lied is speciaal voor jullie aangevraagd. Hier zijn Erik en Wilma. Erik en Wilma Broekhuizen zeggen lieve Maurits en Mathilde. Het is alweer 25 jaar geleden dat jullie lieve Robin moesten teruggeven aan de Heer. Het blijft voor altijd zijn plekje. Hij blijft voor altijd zijn plekje hebben in jullie gezin. Maar het blijft ook een groot gemis. We denken aan jullie en we wensen jullie Gods zegen toe. Veel liefs van Erik en Wilma. En dit lied voor jullie. Yes Music met Dwars door alle tranen heen.

0: dag vandaag gemarkeerd. Maurits en Mathilde met het lied Dwars door alle tranen heen voor jullie.
1: Als woorden tekortschieten, zit er soms maar één ding op.
2: Vind de muziek die bij je boodschap past en schakel Blessings in.
1: Vraag een plaat aan.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Ja, Annieke die zegt goedemorgen. Ik luister altijd graag naar de Blessings. Met mijn dochter Jolijn, die zondag 10 wordt, samen in de auto naar Corpus. Heel leuk als voor haar even Trinity gespeeld kan worden. Nou, dat gaan we gewoon regelen. En alvast van harte gefeliciteerd, Jolijn. 10 jaar, dat is mooi. Ja, en dan ga ik deze plaat ook even draaien voor Marjolein en de kids. Want Marjolein laat weten, vandaag voor mijn oppaskinderen die vrij zijn van school, graag ook een mooi lied. We zijn aan het cupcakes bakken. Nou, terwijl jullie die cupcakes erin schuiven, draaien wij dus Trinity. Nog een keer Trinity, ook want Sandra Snippe die zegt goedemorgen, Grootnieuwsradio. Groep 8 van de Prinses Beatrix School uit Bodegraven gaat vandaag op kamp. Graag een mooi lied van Trinity. Want, zegt Sandra, lieve groep 8-achters, jullie vertrekken samen op kamp. Ik denk dat ik namens alle ouders spreek dat wij jullie een gezegende tijd toewensen. Dat jullie als groep hechter mogen worden. Geniet ervan met elkaar. Yes. Nou, een fijne kamp dus. Met natuurlijk, ja, een opblijfavond. Of misschien wel 2, of misschien wel 3. Ik weet het niet precies. Maar dit is in ieder geval Trinity wereldwijs.

Ja, ik zie die bus nu dus heen en weer gaan, hè, met alle groep achters die helemaal losgaan. Opblijfavond, ja, volgens mij staan alle ingrediënten voor een goed kamper ook wel in. Trini wereldwijs. En ja, ondertussen gaan ook de cupcakes de oven in. Dat is ook mooi om allemaal te zien. Dat gebeurt allemaal tegelijkertijd. Eens even kijken. Ja, dan mag het even wat zachter voor de volgende plaat. Want we gaan het liedje Meer dan een wonder draaien van King Abaan. Mirna Hakvoort Ruiten uit Kriel. Het is voor jou, want hier jouw vader en moeder. Ze zeggen lieve Mirna, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Alle goeds toegebeden voor het komende jaar, wat Deel voor Lente heel mooi zal worden. Jij en Pieter zijn in blijde verwachting van jullie eerste kindje. Veel liefs van je va en moer Ruiten.

dan een wonder voor Myrna. Ja, en zo ben je nog niet geboren. Moet dat nog gaan gebeuren? En zo ben je gewoon 21, Marijn. Marijn Kooijman uit Middelharnis. Er is van alles gebeurd in die 21 jaar. Ik weet niet of je dit al eerder is overkomen, maar je krijgt deze morgen een blessing mee. Een blessing van je moeder. Marjolein Kooijman zegt: lieve Marijn, afgelopen zondag ben je 21 jaar geworden. Alle dank aan de Heer. En we hopen dat je nog vele jaren bij krijgt. En dat je hem mag dienen in zijn koninkrijk. We houden van je. Liefst van ons. En Marijn, je hoort hem al. Deze mag ik voor je draaien. Glorious om je nieuwe jaar in te luiden. Dit is Damascus op Groot Nieuws Radio.

0: glorieus Damascus hier bij Blessings. En mag ik iedereen weer bijzonder bedanken voor het meewerken aan de Blessings. Je bent goud, je bent zelf de blessing. En wil je nog een blessing doorgeven voor de komende periode? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/blessings. Thijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik kan de drang bijna niet onderdrukken om een kerstplaat te draaien.
1: Oh.
0: Want wij zijn natuurlijk toch al een beetje hier bij Grootnieuwsradio aan het nadenken van hoe gaat kerst er een beetje uitzien? Hoe gaat dat klinken dit jaar? En we hebben een heel mooi pakket dat je kunt pre-orderen. Een adventspakket. Ik weet niet of jij hem al gezien hebt toevallig.
1: Ja, er zitten echt mooie dingen in. Hè? 25 momenten om te lezen, te luisteren. Ja, dingen die echt gemaakt zijn voor je een beetje toe kunnen richten op kerst. Er zit een prachtige poster in. Sluit ook weer mooi aan bij het thema van vandaag. Want met je poster kan je natuurlijk naar buiten toe uitstralen. Ik vier kerst. Voor mij is dat een belangrijke boodschap. Ik ben er enthousiast over. Ja, het is heel eenvoudig om dat pakket aan te vragen.
0: Ja, grootnieuwsradio.nl. En zo te horen, zit jij goed in de materie,
1: ja,
0: Thijs? Dat je allemaal weet wat het inhoudt.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, een hele mooie manier om even gewoon extra bewust richting kerst toe te leven. Dus nu alvast de voorbereidingen treffen door een pre-ordering.
1: Pre-ordering, grootnieuwsradio.nl/kerst. Je kunt een gift doen van €27,50. Maar je mag natuurlijk ook een ander bedrag kiezen. En je steunt dan sowieso het werk van Groot Nieuws.
0: Je mag gewoon een gift doen. Mag gewoon. Zijn ze ook gul hebben, Groot Nieuws.
1: Zo zijn we.
0: Thijs, zometeen. In jullie uitzending. En natuurlijk weer mooie gasten.
1: Ja, we hebben een echte opschepper in de uitzending zometeen. Ja,
0: daar kunnen we er nog wel een van gebruiken.
1: Ja, daar hadden we er nog genoeg collega's van al. Noem even geen namen. Maar
0: nee.
1: Hij zit hier in de studio. Maar Willem de Vink, die komt opscheppen over Jezus. Hij is al zijn hele leven heel enthousiast over Jezus. En het leuke is, hij zegt, ik kan elke keer wel iets anders bedenken van waar zou ik het nu eens over willen hebben in mijn kunst. Ik kom altijd weer bij Jezus uit. Hij is degene waar eigenlijk alles over moet gaan.
0: Nou, Jezus centraal, is dat even duidelijk.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Wat begon met één kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Possico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser & Visser.

0: Even erin of doneer.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de politie komen per dag 600 meldingen binnen over verwarde personen. En dat is een record, schrijft het AD. Veel van die mensen hebben psychische problemen, maar de woningnood is ook een oorzaak. Voor mensen die uit de gevangenis komen, zijn niet voldoende sociale huurwoningen beschikbaar. In Delft is iemand die is ingereden op een motoragent zelf gewond geraakt. De agent zou bezig zijn geweest met een snelheidscontrole toen ineens een auto op hem afkwam. Hij kon die net ontwijken, terwijl de auto daarna tegen de vangrail botste. De bestuurder is aangehouden en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Adviseurs van het kabinet vinden dat asielzoekers eerder aan het werk moeten kunnen. Bijvoorbeeld in sectoren waar ze zitten te schreeuwen om personeel, zoals in de zorg. Nu is er vooral veel aandacht voor het inburgeren van asielzoekers. Maar eigenlijk zou de gemeente ze meteen moeten helpen bij het vinden van een baan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmorgen is het droog en vooral in het zuiden wordt het zonnig. En vanmiddag ontstaan in het noorden een paar buien. Het wordt 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: De files worden nu snel korter. Er zijn nog wel wat uitzonderingen. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog file tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk, 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A18 Varsseveld richting Zevenaar tussen Wiel en knooppunt Oudijk, 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een aanrijding op de A12. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Lunetten en Nieuwegein, een uur vertraging door een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Omrijden kan vanaf knooppunt Almere via Amsterdam over de A6, A1, de A9 en de A2. Dan de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Strand Nulde en Hoevelaken. Ruim een half uur vertraging door een ongeluk. Maar de weg is daar wel weer vrij.
4: Zometeen
3: Thijs en Jorieke.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Goedemorgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Warme variaties in vuur en vlam? Het Kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stook. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede. Of kijk op kachelhuis.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse

0: Baskerville in Schladming-Dagstein.
1: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.

0: vanaf 12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf 1,29. Dat doe je goed. Vibra.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Thijs en Jorieke, het christelijke radiostation.

0: aangedaan of totaal niet. Ben ik een Karen of stond ik op voor onrecht?
1: Oké.
0: Okay. Het is aan jullie. Ik was met de kindjes buiten uit school. Ga ik vaak meteen lekker naar buiten. Natuurlijk twee van de jongens. Ik dacht, lekker buiten, dat is altijd goed natuurlijk. Gaan we wat speeltuintjes af, weet ik veel. Nu gingen we ook naar de blokken. Dat is toch wel een fenomeen in Zeewolde. Het zijn gewoon wat blokken en rekken waar je lekker kan klimmen en klauteren.
1: Ja.
0: Het stond nu naast het circus, waar ook kamelen staan.
1: Wij noemen de blok altijd het freerun parcours.
0: Oh, wij noemen het gewoon de blokken.
1: Dat klinkt wat verheven, hè? Maar goed, daar was jij.
0: Ja. Wij waren bij de blokken. Daarnaast was het, want het circus is in town.
1: Ja.
0: Dus het was de kamelen, veel te zien. Dus wij gingen daar lekker spelen. Toen stond daar, het is ook vlakbij een skatebaan, atletiekbaan, fietspad. Op dat fietspad stond een grote groep kinderen van, ik schat ze een jaar 10.
1: 10. En de grote groep is hoeveel?
0: Een basisschool.
1: Ja.
0: Denk, nogal basisschool. Ik gok basisschool groep 7 of zo.
1: Ja.
0: Geen idee, dat weet ik niet. Een grote groep. Toch wel een stuk of 11. 10, 11. En een harde kern zat erbij, van jongens vooral. Want meisjes zaten er een beetje eromheen. En er waren elke keer één of twee jongens die kwamen bij de groep en gingen weer weg. Het ging er lelijk aan toe. De hele tijd zaten ze die groep, met echt zo één iemand was echt dan degene die de voortouw nam. Een paar van die meelopers, die ook een beetje stoer doen. Heb je het beeld?
1: Ja, klein, ja.
0: Nou, die gingen het een beetje zo lelijk doen tegen die op de fiets.
1: Tegen twee jongens?
0: Twee jongens, ja. Vooral tegen één jongen. En maar een beetje schreeuwen. Gewoon echt gewoon dat je denkt, gewoon zo lelijk de hele tijd. Ik snap ook niet waarom ze elke keer weer teruggingen er naartoe. Die dynamiek snap ik dan ook niet.
1: Ik voel al een beetje waar dit heen gaat. je hebt gewoon je mond gehouden en bent weggefietst.
0: Ja, precies. Dat ben ik. Ik dacht, je hoeft niet meteen hier wat. Ik was er niet zo dichtbij. Je hoeft niet hier meteen wat van te zeggen. Okay. Het zijn ook gewoon kinderen.
1: Ja.
0: Goed, maar dat ging maar door en ging maar door. Maar op een gegeven moment vond ik echt bijna te lelijk worden. Toen ging ik echt tegen één jongen.
1: Maar wat deden ze dan? Maak het even concreet.
0: Ja, gewoon lelijke dingen zeggen. Ja, dat kan ik hier niet zeggen. Dat is niet netjes.
1: Okay.
0: Gewoon stomme dingen. Ik vond het
1: gewoon echt uitschelden. En,
0: daar riekte het wel zeer naar. Ja.
1: Okay.
0: Gewoon iemand expres lelijk doen. Nu zat er daar ook, moet je even voor het plaatje. Zat daar ook nog. Je hebt ook nog een soort, niet echt een bankje, maar nog wat stenen staan. Daar zat ook gewoon een man gebogen. Van een jaar of in de 30. Die zat gewoon een beetje daar. Zat ook gewoon een man te zitten. Maar die was totaal niet. Hoorde totaal niet bij die groep.
1: Nee.
0: Die zat daar gewoon. Dus, op een gegeven moment lelijker en lelijker. Toen gebeurde er dat één jongen, die nu eens eentje was met die andere jongen, gingen vechten.
1: Oké.
0: Nou, toen kwam bij mij het woord naar
1: binnen. Een beetje duwen?
0: Ja, het begon met duwen. Ja, het ging
1: zo begint
0: meteen.
1: Het altijd.
0: Het begon met duwen. Toen kwam bij mij, dacht, nu ben ik er klaar mee.
1: Ja, jouw grens was bereikt.
0: Mijn grens was bereikt. Ik hoorde een beetje dat Henk-Jan Kamp zeggen, die noemde het dat Popeye moment. Ik hoorde een soort van, I cannot stand it.
1: This is all I can stand it no more.
0: Dat kregen. Ja. Dus ja, ik loop er naartoe.
1: Jij spinazie, naar die hele groep. Spinazie naar binnen. Ja.
0: Ik loop de hele groep. Ik zeg, nou jongens, en nu is het even klaar. Jullie zitten nu al de hele middag, zolang ik hier ben.
1: De hele middag.
0: Ja, of de hele tijd, zeker niet veel. De hele tijd zitten nu al lelijk te doen. Ik ben er een beetje klaar mee.
1: Ja.
0: Nu ga je ook nog vechten ook.
1: Ja.
0: Zo zijn jullie denk ik niet. Toen zei voor me ook nog, dit hebben jullie niet geleerd, om zo met elkaar op te gaan.
1: Zo.
0: Klaar. Maar het waren best een grote groep. Dus ik eigenlijk een beetje trillen. Ik denk, joh, wat doe je nou? Maar ze keken toch maar een beetje aan van stoer, maar toch bang.
1: Hoe reageerden ze?
0: Ja, een beetje stil van, maar ze waren toch onder de indruk. Toen dacht ik, hey. Ik heb autoriteit.
1: Ja.
0: Dat wist ik niet van mezelf. Maar toen zei ik, alleen toen ging ik een beetje te ver. Toen zei ik, één jongen die keek me wel echt heel brutaal aan. Toen zei ik, jij helemaal.
1: Zo.
0: Jij bent hier eens mee aan het beginnen. En toen kwam de man die daar constant zat, die stond op en zegt, heb je tegen mijn zoon?
1: Zo.
0: En toen dacht ik,
1: blijkbaar wel.
0: Toen dacht ik twee dingen. A, jij zit hier dus constant bij als vader, terwijl jouw kind super lelijk en aan het pesten is.
1: Je steekt geen vinger uit.
0: Geen vinger uit. En nu word je boos omdat iemand jouw zoon wat zegt.
1: Nee, maar wat dacht jij? Want dit is natuurlijk wel.
0: Ja, twee dingen. Dus ik dacht, jemig, wat ben jij een lapswans?
1: Ja.
0: Maar ik dacht, ga ik niet hardop zeggen. Het was een ruige man. Ik zo, nou, hij was ook behoorlijk brutaal, zei ik.
1: Ja.
0: En toen liep ik maar weer weg. En toen, toen ging iedereen weer uiteen.
1: En verder ging die man niet nog het gesprek aan met jou?
0: Nee, maar ik was echt bang dat hij, weet ik, ik was echt, hij kan me nu van alles me aan gaan doen.
1: Ja. Oh,
0: dat deed hij dus niet. Dus ik denk dat hij toch door dat het een klein beetje een lapswans was.
1: Was zo. Maar dat verwacht je niet, dat die man erbij hoorde.
0: Die zat er gewoon, nee.
1: Ja.
0: Die zat... Nee, ik was helemaal perplex. Ik zo, hoor jij... Ik zei wel, volgens mij zei ik, hoor jij hierbij? Ja. Ik zo, ze zijn aan het vechten. Ja, een duwtje. Dacht, ja, ja, je kind zat echt het andere kind te pesten. Maar goed, jij noemde mij daarna, yo, ben je een Karen geworden? Hè? Dat staat een beetje voor een soort moedermafia. Ik denk, nee. Ja, maar als het, dit is toch ook een beetje die week van... Ik hoor hier heel veel berichten komen over pesten en zo. Moet je dan als omstander maar gewoon kinderen... Nou, maak elkaar maar af. En je vet oneerlijk. En ik ga een beetje staan te kijken. Nou,
1: ja, ik wil weten wat luisteraars hiervan vinden. Oh, of ze dit misschien herkennen. En ik moet wel zeggen, het kan nooit lang duren of er duikt hier een filmpje van op.
0: Ja, dacht
1: want als je zo'n, als je zo'n groep jongeren... En die gaan dat natuurlijk ontzettend ongunstig voor jou knippen.
0: Ja, klopt.
1: Dus even wachten tot je gecanceld gaat worden.
0: Ik zei tegen jou, ik kom op TikTok. Kan niet anders. Ik kom op TikTok.
1: Het kan ook je doorbraak zijn. Hè? Dat kun je ook even... Hè?
0: Ja. Maar jij zegt, had ik het wel of niet moeten doen?
1: Ik ga zo meteen een oordeel erover vellen. Ik ga hier even over nadenken. En ik wil wat input van luisteraars.
0: Ja, maar spaar mee, jongens. Het was voor mij een I could not stand it anymore moment. Hè? Het was echt vanuit uit mijn tenen. Ik stond te trillen op mijn benen.
1: Heb je het tegen mijn zoon? Ja. Oei. Oké.
0: Okay. Ja, maar wat jongens. Maar goed, benieuwd. Er komt er van alles binnen. Ik ga het niet naar kijken, want ik ga vertellen wat we dus nog verder hebben. Kun je na tientallen jaren geloven nog steeds nieuwe dingen in Jezus ontdekken? Volgens schrijver en kunstenaar Willem de Vink wel. Hij schreef daarom trots op Jezus een heus opschepboekje over degene die hij zijn vriend, held en grote broer noemt.
1: En ook daarin vinden we het tof als je met ons meepraat. Reageren via de app of grootnieuwsradio.nl/Thijs en Jorieke. Is jouw liefde voor Jezus ook steeds groter geworden? Of zijn er dingen waarvan je denkt, ik kan wel wat input van Willem gebruiken?
0: De lijnen staan wagenwijd open. Er komen al heel veel appjes binnen. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het toch wel spannend wat de luisteraar ervan vindt. Het wordt echt een thriller, mensen.
1: Nou, ik weet wel wat de luisteraar daarvan vindt, hoor.
0: Nee, ja, een Karen waarschijnlijk. Nee. Ik weet het niet. Oh, jongens, ja. Ik ben ook bang dat die man opeens bij mijn huis staat, namelijk.

0: Zach Williams en Chain Breaker.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Gaat een hele mooie ochtend gaat het worden. Hopelijk zijn wij aan het einde van de ochtend nog meer onder de indruk van Jezus, dat je misschien al wel of niet bent. Maar eerst, Thijs, jij en de luisteraar, jij, je mag een oordeel hierover vellen. Heb ik er goed

0: Mosaic Worship en een hemels vuur. Ik vertelde net het verhaal dat ik een I could stand it no longer moment had. En gewoon op een hele groep kinderen af ben gestapt. En zei, nu is het klaar. En daar zat dus een man en dat bleek een vader te zijn. Ik moet nog wel zeggen, als ik dus wist dat er een ouder bij zat, zou ik dit nooit doen.
1: En waarom niet dan?
0: Ja, ik ga niet lopen opvoeden waar andere ouders bij zijn.
1: Maar zou je dan die vader erop hebben aangesproken of dat ook niet?
0: Nou, het was echt een hele ruige man.
1: Ik zie nu echt allemaal tatoeages zo vormen. Ja,
0: niet waar ik normaal, dat zeg niet. Nee, dat zou ik echt niet durven.
1: Terwijl dat uiteindelijk dus ook nogal weer meeviel. Want het was niet dat hij dan een hele discussie met je aanging.
0: Nee, maar die vibe had hij. Nee, omdat hij denkt gewoon niet. Ik denk eerder dat ik het. Ik zou niet bang zijn voor discussie, eerder voor een klap.
1: Ik vind het dus ook al.
0: Ik vind wel eigenlijk.
1: Ik vind wel veel zeggen dat zo'n kind dan waar de vader bij is, dan ook nog wel eens een grote mond geeft. Dat zouden mijn kinderen ook echt niet in hoofd halen hoor.
0: Nee.
1: Zou dat eerder doen als ik niet in de buurt ben.
0: Nee, de rest had ik allemaal die geschrokken gezichtjes. En daarna natuurlijk stoeren.
1: De luisteraar is even losgegaan hierop. En ik kan wel zeggen, het is een unanieme reactie. Wat dapper, Jurieke. Je bent een powervrouw. En die vader een lapswand. Dat heb je nog netjes gezegd. Het is heel herkenbaar. En helemaal mee eens dat het niet kan. En wij als volwassenen hier wat van moeten zeggen. Die man had al lang moeten ingrijpen. En dit kan echt niet. Wat goed dat je ingreep. Ik deed dat vroeger ook altijd. Er was wel iemand die zei, ja, één iemand apart aanwijzen, dat wil misschien niet zo helpend zijn.
0: Dat was ook mijn fout. Ik was dus bezig met de groep. En toen ging hij dus nog echt. Ik was te boos in mezelf. Dat was absoluut mijn fout. Ja. Ik had het bij de groep moeten doen.
1: Ja.
0: Maar werd zo dat ik dacht, oh, je hebt het zo hier nu echt verrekte aanstichter. Maar klopt dat, daar heb je helemaal gelijk in. Dus ik blijf voortaan de groep aanspreken. Dat was het belangrijkste. Dat had ik meteen ook door. Ik dacht, ja, dat was ook niet goed van me.
1: Heb je nou ook, want ik heb dat ook wel eens, dat ik mensen op dingen aanspreek en dat je dan een confrontatie mee hebt. Dan zie je de volgende keer, als je dan weer op diezelfde plek bent of die omgeving, je toch een beetje extra om je heen kijkt.
0: Zeker.
1: Want dan is die ruige vent nog in de buurt. Heb je dat ook?
0: Ja, zeker. Mijn man zei ook, ja, heel goed, maar weet hij waar we wonen? Of,
1: Ja, want dat zei iemand anders ook nog. Ja, als man is dat misschien, kun je ook nog een paar klappen krijgen als je ermee bemoeit. Maar als vrouw kun je dat dan weer wel makkelijker doen.
0: Ik wist echt niet dat een vader was, maar wel. En ergens vind ik ook jammer dat dit gebeurde, want ik had niet de persoon zelf moeten doen. Ik dacht achteraf, oh ja, ik had ook gewoon vooral moeten zeggen, wat ik ook tegen mijn eigen kinderen zeg, zouden jullie zo behandeld willen worden?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk van hoe weet je, dan had je nog iets pedagogischer, maar daar kwamen we nu niet aan toe. Maar het stopte wel.
1: Oké. Ja, dan heb je je doel bereikt.
0: Maar ja, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe het is nu voor de jongen natuurlijk, die een beetje de sjaak was.
1: Ja, maar er kwamen ook al mensen binnen. Er zit ook een hele groep omheen, hè, die het ook goed is dat die dit meemaken. Want die weten waarschijnlijk ook al.
0: Dit schrokken zich echt, hoor. Jullie zijn er hier een beetje die meekijken.
1: En die weten dat dat niet normaal was. Dus,
0: tegelijkertijd dacht ik ook nog, Thijs, misschien luisteren nu ook al mensen die mij van vroeger kennen. Die denken, ja, maar jij was vroeger net zo, hè? Ik bedoel.
1: Ja, maar je bent ook opgevoed.
0: Nee, ja, klopt. Maar ik bedoel, het is niet dat ik vroeger natuurlijk heb daar natuurlijk ook absoluut steek in laten vallen. Ja,
1: maar goed, we zijn allemaal geen heilige boontjes. Maar
0: nee, dat wil ik toch even gezegd hebben. Ik nu een of andere.
1: Heilige
0: wat is nou? Jij had nog een observatie.
1: Nee, ik ben het helemaal eens. We moeten elkaar opvoeden. We hebben die gemeenschap nodig. En als we dat als volwassenen niet meer durven, dan kunnen we ook niet gaan klagen als de jeugd afzakt.
0: Nee, maar dat dacht ik ook. Ik dacht, oh ja, maar als jouw vader hierbij zit, terwijl je dit gedrag laat vertonen, is eigenlijk superzielig.
1: Ja.
0: Want dat kan. Ja, dus eigenlijk eindig ik dat ik dacht, en met trillende handjes en met medelijden.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid.

0: Martijn Bewalda en Altijd Weer Licht.
1: Thijs en Jorieke.
2: Bij Groot Nieuws Radio.
0: Schrijver, illustrator en kunstenaar Willem de Vink heeft in zijn leven al heel wat werk over Jezus gemaakt. Zijn stripboek Jezus Messias verscheen zelfs in meer dan 300 talen. Maar blijkbaar was hij nog lang niet over Jezus uitgepraat. In zijn nieuwe boek Trots op Jezus noemt hij Jezus zijn vriend, held, grote broer en de grootste kunstenaar die ooit heeft geleefd. Het is, zoals Willem het zelf noemt, een opschep. Boekje. Nou, we horen waarom hij na al die jaren nog altijd zo enthousiast is over Jezus. Wat Jezus hem persoonlijk heeft gebracht. En wat er gebeurt als je niet alleen gelooft in Jezus, maar ook werkelijk naar hem kijkt. Willem, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heel erg leuk dat je vanochtend bij ons bent. Ja. We hebben je boek natuurlijk gelezen. Het opschepboekje over Jezus. En ik zei, heb je hem nu ook al fysiek mee?
3: Ja, ik heb hem wel bij me, maar hij zit nog in het karton.
0: Je hebt hem ook nog niet gezien?
3: Nee joh, ik heb hem van de uitgever vanochtend meegenomen. En ik ga nu dat karton openmaken.
0: Hoe voelt dat? Dat is altijd een beetje spannend moment.
3: Ja,
0: toch?
3: Ja, dit is spannend. Dit is echt spannend. Oh, er zitten er 3, 4 zitten erin. Oké, kijk nou.
4: Oh, het ziet er goed uit. Ja, ja. Dat is spannend. Kan er iets misgegaan zijn bij het drukken natuurlijk.
3: Ja, nou, de voorkant ziet er prachtig uit.
0: Willem de Vink, Trots op Jezus, een opschepboekje. Met allemaal met 4... handen in de
3: Ja, trots op Jezus. Hè. Dat betekent dat je je handen omhoog steekt en zegt van hij is mijn held. Het betekent ook dat je dat samen doet. Dus dat je hem kunt aanbidden. Het is ook van hij is er voor mij. En het zijn allemaal hele verschillende handen zoals je ziet. Dus het kan in alle culturen, alle leeftijden kan dat zo zijn. En ik heb hem oranje gemaakt, zie je dat?
0: Ja, waarom oranje?
3: Ja, dat is toch wel de kleur van onze trots, of niet?
4: Ah, natuurlijk. Ah. Ja. Oh, wat goed.
0: Oh, kijk, ja, je bent een kunstenaar. Je denkt natuurlijk, overal aan. Is het nu ook omdat we nu... ik zie een paar exemplaren liggen, dat we er één mogen weggeven aan de luisteraar?
3: Ja, ik heb er één extra over. Ik heb er één voor mezelf, één voor jullie. En dan heb ik er nog één.
0: Oh. Ja, ik vraag het gewoon.
4: Dan gaan we dus meteen, als je vandaag reageert, dan maak je automatisch kans op Trots op Jezus.
0: Ja. Willem, zou je kunnen zeggen dat al jouw werk eigenlijk over Jezus gaat?
3: Ja, ik denk, ik heb er ook heel bewust keuzes in gemaakt. In het verleden, regelmatig. Want je wordt ook soms verleid. Of soms is het ook nodig om commercieel werk te maken. Of als kunstenaar om andere dingen op te pakken en uit te drukken en mooi te maken. Mm-hmm. Maar er gaat voor mij echt niets boven Jezus. Dus ik besteed steeds mijn talenten, mijn aandacht en mijn focus aan het uitdrukking geven aan mijn bewondering voor Jezus. Ja, dat is een levenstaak.
0: En ook als je natuurlijk werk over Jezus maakt, kan je nog steeds natuurlijk allerlei kanten op. Waarom is het een opschepboekje geworden?
3: Nou, weet je, ik denk dat wij veel te bescheiden zijn over Jezus. Wat mij betreft, Trots op Jezus zou best een beweging kunnen zijn. Ik zou eigenlijk vinden dat de opwekking daar gewoon grote vlaggen voor moet maken en moet zeggen van jongens, wij zijn trots op Jezus. Al die duizenden mensen. En het grappige is, ik denk dat als dat echt naar buiten komt, dat heel veel mensen aanhaken en zeggen, ja, maar zo is het eigenlijk ook. Maar op de een of andere manier laten we ons intimideren door allerlei ideeën over Jezus die eigenlijk helemaal niet ter zake doen. Dan gaat het erover dat we ons over andere dingen moeten bekommeren die ook belangrijk zijn. Maar wat daaronder zit, de kracht van Jezus en waar we nou echt in geloven, dat komt vaak helemaal niet naar buiten.
0: Maar hoe komt dat?
3: Ja, ik denk dat we afgeleid worden. Hè? Dus dat zaken die moeten gebeuren belangrijker zijn dan zaken die we geloven. Hè? Dus waar diep van binnen onze innerlijke overtuiging zit.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen? Hoe moet ik het voor me zien?
3: Kijk, je kunt met milieu bezig zijn. Je kunt met discriminatie bezig zijn. Dat zijn dingen waar Jezus allemaal wat over te zeggen heeft. Arm en rijk. En dat moet ook, hè? Honger in de wereld, natuurrampen waar je bij wil helpen. En dat is heel belangrijk dat we daar ons voor inzetten. Maar daaronder zit onze innerlijke motivatie. En als we die niet blootgeven, dan heb je eigenlijk ook niet iets te zeggen over hier geloof ik in en daar doe ik het om. Dus zeg maar het geloof in Jezus, het feit dat je door hem gemotiveerd wordt en dat hij je drijfveer is en je voorbeeld en je kracht, je innerlijke kracht. Ik denk dat we dat veel meer naar buiten moeten brengen.
0: Moeten we dat meer naar buiten brengen of zit dat er gewoon niet heel erg in?
3: Nou, dat kan ook, maar dat is dan heel jammer natuurlijk. Hè? Ja, ja, Ja, daar word ik een beetje stil van als je dat zegt. Want dat zal ook gebeuren. Ja.
0: Dat we wel, we geloven in Jezus, maar misschien zijn we niet op die manier heel erg ermee bezig. Of...
3: Nee, vaak is het opvoeding nog of zo. Maar je wordt wel gedwongen om in deze tijd te bedenken van waar geloof ik nou eigenlijk in. En zeker in alle spanningen die er zijn. Hè, en we spreken tegenwoordig over kantelpunten. Hè, er gaan dingen veranderen in de wereld. Word je teruggeworpen op waar vind ik kracht in? Hè, waar hou ik mijn rug recht in? En dan komt Jezus die een soort innerlijke overtuiging geeft van ik kan iets waarin hij mij helpt en waarin ik op hem mag lijken. En dat maakt dan heel veel uit.
0: Ja, maar dat drijft je dan ook op welke keuzes je maakt.
3: Ja.
4: Misschien
3: ja.
4: dat het ook wel een beetje is dat we mee zijn gaan in dat frame van geloven doe je achter de voordeur, dan moet je niet de ander mee lastig
3: vallen. Ja, absoluut. Ja. En dat is natuurlijk puur politiek. Hè? Dat heeft niks met het getuigenis van Jezus te maken, maar alles met een soort gedrag waarin je elkaar vrij moet laten, maar daarin ook een soort onverschilligheid kweekt.
0: En niet meer zo, ik ben trots op Jezus. Ja, dat klinkt inderdaad bijna, in ieder geval voor, denk ik, onze generaties een beetje, ja.
3: Ja, je mag nergens meer trots op zijn, totdat je het over voetbal hebt.
0: Jij schrijft eigenlijk ook heel stellig, niemand is zo goed als Jezus.
3: Mm-hmm.
0: Niemand.
3: Ja.
0: Is dat besef na al die jaren alleen maar sterker geworden?
3: Ja, ik lees veel, ik studeer veel. Ik lees ook biografieën. En het wonderlijke is dat ook mensen die wij groot gemaakt hebben in de geschiedenis, vanaf de Griekse denkers toe, hè, Plato, Aristoteles, weet ik wat, Odysseus, die nu weer heel erg in is, hè, een geweldige held.
0: Inderdaad.
3: Als je het even hebt over literatuur, Jezus is ook literatuur. Hè. In de literatuur is er niemand zo uniek als Jezus. In de geschiedenis is er niemand zo krachtig aanwezig, tot op de dag van vandaag, als Jezus. In de psychologie is er niemand die zo evenwichtig en wijs is, zo streng, maar ook zo veilig, hè, als Jezus. En ook als kunstenaar, hè, iemand die zo zulke kleine verhaaltjes maakt. Hij is een woordkunstenaar. En dat zo sterk neerzet dat die verhalen gewoon nog steeds rondgaan. Al 2000 jaar. Er is niemand die dat gedaan heeft.
0: Nee, als je dat zo zegt, denk je, ja, inderdaad. Bij wie is dat inderdaad nog?
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk ongelooflijk.
3: Ja.
0: Wat ontdekte je recent over hem? Wat je 20 of 30 jaar geleden eigenlijk minder scherp zag?
3: Nou, dat is een heel verhaal, hè, want ik blijf maar met hem bezig. En dit boekje is natuurlijk een soort samenvatting. Hè. Daarom is het ook een boekje, een opschepboekje. Maar ik ben nu bezig met een studie over dat Jezus mij leert wie mijn vader is. En dat is niet mijn aardse vader, maar dat is God de Vader die mij altijd al gewild heeft. En die daardoor mij ook waarde geeft. En van daaruit ook eigenlijk mij laat zien van, kijk, Jezus is mijn zoon, hè, de zoon van God. Maar die vader zegt, jij bent ook zo'n kind als Jezus. En dat, ja, dat waardeert mij op. Dat geeft me veiligheid, hè, dat ik weet van, ik kan niet stuk bij hem.
0: Mm-hmm.
3: Het geeft me ook roots. Hè, dus ik kom ergens vandaan. En dat ligt al voor de geschiedenis. Dat is heel wonderlijk. Hè. Dus mijn bestaan is al gewild voordat de schepping er was. En het gaat voorbij het einde der tijden. Hè, voorbij wanneer de wereld eens een keer vergaat. Of wat dan ook. Want dan zal ik er nog zijn.
0: Dit is ook inderdaad echt meteen best wel de kern eigenlijk van jouw boek, hè, en wat je wilt vertellen. Daar komen we ook absoluut nog op terug. We horen al het enthousiasme dat je voor Jezus hebt en dat je daar gewoon je hele levenswerk heb je daarvan gemaakt. We spoelen de tijd ook even terug, want je enthousiasme over Jezus begon al heel erg jong. Je schrijft dat je na de scheiding van je ouders besloot, ik wil niet op mijn vader of moeder lijken, ik wil op Jezus lijken. Mm. Wat zag je toen in hem?
3: Ja, een held die goed was voor mensen, die vol liefde was. Maar misschien nog wel meer iemand die zijn leven voor mij over had. Waar mijn vader afwezig was, ik kreeg een ongeluk toen ik 9 was. Ik lag 3 weken in het ziekenhuis. Ik was een aantal dagen buiten Westen. En hij is me niet 1 keer komen opzoeken. Dus dan is er eigenlijk een afwezige vader in je leven. En dan heb je Jezus, nog concreter dan dat beeld van een vader die ik nu heb, hè, maar een vriend of een broer die zich wel om mij bekommert. En dat wist ik omdat dat thuis wel naar me toegebracht werd. Hè. Dus wij waren wel met de Bijbel bezig en met de persoon van Jezus. Maar ik moest me dat wel toe-eigenen. En dat speelde in mijn tienertijd heel sterk. Dus misschien ook wel omdat mijn ouders scheiden of gingen scheiden toen ik 12 was, had ik een hele intensieve tienertijd. Hè. Dus je gaat dan al heel jong nadenken van op wie wil ik lijken, wat wil ik worden en dat soort dingen. Wat zijn verhoudingen waard, wat zijn relaties waard.
0: Maar dat zijn wel echt best wel toch al diepe vragen voor een tiener. Ja. Dat jij daar zo.
3: Ja. Ik was jong volwassen toen ik. Ja. Als buffer in het bed van mijn moeder moest gaan liggen. Als buffer thuis voor mijn vader in het tweepersoonsbed. Ik zeg wel eens, toen ben ik volwassen geworden.
0: Zo.
3: Want dan ben je geen kind meer, maar dan ben je een partij in die spanningen die er zijn. Dus die volwassenheid kwam bij mij vrij jong. In een bepaald opzicht tenminste.
0: En ook dus die vraag, oké, hier wil ik niet op lijken. Ja, op wie wil ik dan wel lijken?
3: Ja. Ja.
0: Ik heb het gevoel dat die omslag niet per se altijd wordt gemaakt.
3: Nee, maar ik denk dat dat juist ook is de confrontatie met Jezus is. Hè? Die biedt iets aan. Die is niet een persoon in de geschiedenis, maar die biedt iets aan jou in een relatie die je met hem kunt hebben, waarin hij zegt van wie wil je zijn? Kun je dat zijn? En ga je dan met me mee? Hè? En wat hij dan aanbiedt is van kijk naar mij, je mag op mij lijken en ik ga je helpen. Om even terug naar die vader te gaan. Wie is je vader? Is dat je aardse vader? Is dat de maatschappij? Wij hebben heel veel vaders. Gewoon mensen op wie we vertrouwen, op wie we willen lijken, met wie we communiceren.
0: Veel influencers.
3: Ja, waardoor we gedreven worden. Allemaal dat soort dingen. En dan zegt Jezus, maar je hebt een andere vader. Als je mij leert kennen, dan begrijp je wie die is. En dat speelt eigenlijk mijn hele leven een rol.
0: En toch heb jij wel ook in die tijd wel echt ook aan God eigenlijk getwijfeld. En daar kwam wel, daar werd het eigenlijk nog daarna veel meer verankerd, eigenlijk volgens mij die wat Jezus voor jou betekent. Dat horen we na We the Kingdom en Jesus Does.

0: Kun je na tientallen jaren geloven nog steeds nieuwe dingen in Jezus ontdekken? Volgens schrijver en kunstenaar Willem de Vink wel. Hij schreef daarom Trots op Jezus. Een heus opschepboekje over degene die hij zijn vriend, held en grote broer noemt. Je vertelde hoe jij op Jezus wilde lijken. Juist door een alwezige vader. Dat je dacht, maar waar wil ik wel eigenlijk op lijken?
1: Nou, mijn vader was heel aanwezig. Met zijn agressie, hoor. Ja.
0: Maar emotioneel voor jou
1: emotioneel
0: totaal?
1: Emotioneel totaal afwezig.
0: Ja, je hebt heel veel meegemaakt met jouw aardse vader.
1: Ja. Ja.
0: Als ik dat al zo hoor. Mm. En je dacht, daar wil ik dus niet op lijken.
1: Ja,
0: waar wil ik wel op lijken? Toen kwam je bij Jezus uit. Hij werd een houvast in je tienertijd. Tegelijk kwam er later een periode waarin je juist enorm aan God twijfelde.
1: Ja.
0: Wanneer was dat en waarom?
1: Ik denk dat ik een jaar of 18 was. En ik werkte en leefde op in een leefgemeenschap waar ook een bijbelschool aan verbonden was. Daar tekende ik, daar schreef ik. Daar was ik al volop bezig met de uiting geven aan mijn liefde voor Jezus. Ik gaf daar ook les. En het wonderlijke was dat de studenten daar gewoon in de tuin zaten te zingen met gitaar en dat soort dingen. En dat ik me daar niet mee verbonden voelde. Er zat dus een soort emotionele leegte in me, denk ik. En dat bracht me heel erg aan twijfelen. Zo van, ja, maar ik hoor daar niet bij. En ik ken eigenlijk dat plezier om Jezus niet zo. Hè. Ondanks dus dat ik wel die keuzes had gemaakt. En had gezegd van, ik wil op Jezus lijken. Dat deed ik op mijn 13e al. Was er toch een groot gat van binnen. Hè. En dat was natuurlijk ook niet gevuld. Omdat dat thuis niet gevuld werd. Dus die twijfel ging ook naar God toe. Hè. Dat heeft dan eigenlijk ook iets te maken met wat je zelf mist. Dat projecteer je op wat God niet is. Hè. Hij was helemaal niet mijn vader. Jezus was wel mijn held. Maar verder ging dat niet. En dat was een crisis. Ik weet wel dat dat verergerd werd ook weer door die omgeving. Want dat was een confrontatie. Ik heb dat met niemand besproken. Want ik was naar buiten toen een heel populair jongetje. Maar naar binnen zat ik dicht. Ja, ik ben toen. Ik had een kamer boven in dat grote huis. En als je het uit het raam keek, dan zag je daar die dakgoten. En die waren nogal groot, het was een heel fors dak. Dus ik ben daarin gaan zitten, in die dakgoot. Niet één keer, maar regelmatig. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Kon niemand me ook vinden. En daar zat ik gewoon te mokken. Daar zat ik eenzaam en zielig te zijn. Want ik was depressief, denk ik ook. Ik was overbelast ook, denk ik, in die omgeving. Met verantwoordelijkheden en alles. Maar ik zat ook naar God te roepen, van binnen in ieder geval. Hè? Van wie bent u dan en waar bent u? En het wonderlijke is dat in de rust die ik daar kreeg, op die gekke plek, dat daar iets. Dat ik iets gewaar werd, dat er een soort innerlijke stem was, of een innerlijke rust, die zei, het is goed. En ik ben daar voor je. Hè? Waar je misschien denkt dat je eenzaam bent, of dat niemand er voor je is. Is er een liefde die je kunt ervaren, waar je op kunt vertrouwen. En dat ben ik. En ik heb me daaraan overgegeven. Hè? Dus ik ben eigenlijk. In dat proces ben ik meegegaan dat God zich aanbood, hè, als vader. Dat Jezus een vriend was die trouw zou zijn aan me. Dat zijn genade niet zou wijken. Hè, maar dat die onverdiende gunst er voor mij is. Ondanks wie ik ben en al dat soort dingen.
0: En had je dan nog van, nou Jezus, dan moet u dat nog maar even bewijzen? Of was dat gewoon een soort overtuiging?
1: Nou, weet je, het bewijs lag er al, hè? Dat wist ik wel. Hè? Dus het bewijs van 2000 jaar geleden is er op die plaats iemand voor mij gestorven. Hè? Dus tijd en plaats waren een soort rationeel bewijs voor mij. Ja, er is toen iemand geweest. Maar die overtuiging van hij houdt van mij, dat hoefde hij niet te bewijzen. Dat is iets wat. Dat werd een soort hartsovertuiging, denk ik. Ja. Daar in die dakgoot. En dat ging ook mijn gevoelens weer vullen. Hè? Ik weet nog dat vrij kort daarna dat ik leerde wat vriendschap is. Gewoon heel praktisch. Hè? Dat ik dacht van nou moet ik God gaan vragen om een vriend. Hè? Want ik wil ook wel eens een keer trouwen. En als ik niet weet wat een vriend is, kan ik ook nooit een vriend zijn voor mijn vrouw. Dus dat speelde toen ook. En die kreeg ik ook. En dat hielp mij ook. Ik ging me uiten naar die vriend toe. Die vriend zei, jij zegt nooit wat. Nou, toen ik zei een heleboel, hè, maar ik uitte mezelf niet. Dus die daagde mij uit. En dat heb ik heel goed kunnen gebruiken toen ik ging trouwen.
0: Dat heb je daar allemaal geleerd in die dakgoot, toen je dus ook echt Jezus liefde kon toelaten en kon
1: ervaren.
0: Ja,
1: die stem van je bent geliefd, dat was wel heel belangrijk. Ja.
0: Als wij willen weten wie iemand is, dan zoeken we altijd naar hokjes waar we iemand in kunnen stoppen. Is er een hokje te vinden waar Jezus in past?
1: Ja. Ja, een heel groot hok. Dat hok is groter dan de aarde of dan de kosmos.
0: Ah.
1: Groter dan de tijd.
0: Zo en, groot is hij.
1: Ja, nou ja, zo heet hij ook in de Bijbel. Hè? Hij is de alfa en de omega, het begin en het eind. Hij was er al voor de schepping, hij zal er altijd zijn. En dat is ook het leuke van Jezus, dat hij dus eigenlijk overal inpast. Hè? Hij kan een hippie zijn, hij kan een Chinees zijn, hij kan een Arabier zijn. Hij kan een kunstenaar zijn, maar ook een leraar, een professor of een sloerie, hè, een zwerver.
0: Ja, je schrijft ook, Jezus is niet links, niet rechts, ja. En zelfs niet van het midden. Hij is in geen enkel hokje te stoppen.
1: Ja. Ja.
0: Waarom vind je dat zo belangrijk om dat echt eruit te lichten?
1: Nou, ik denk omdat daarmee ook gezegd wordt waarom je trots op Jezus kunt zijn. Hè? Het is niet een individuele zaak of iets van iemand. Ik heb met dat stripboek gezien hoe dat stripboek wat ik over Jezus gemaakt heb, dat gaat de hele wereld over. Hoe multicultureel Jezus is. Hè? En het is ook niet alsof je een cultuur overdraagt. Nee, je draagt een persoon over die iedereen nodig heeft. Waar je identiteit in kunt vinden en daarmee ook je zekerheid dat je er mag zijn.
0: Dat is natuurlijk heel mooi, maar hebben wij niet toch dan de neiging om Jezus wel naar ons beeld te vormen, om hem toch in een hokje te stoppen wat voor ons lekker werkt?
1: Nou ja, dat mag ook. Totdat je hem echt toelaat, want dan merk je van hij is veel groter. En dan ga je reizen over de wereld en dan zie je, ja, maar diezelfde Jezus waar ik zo blij mee ben, is die persoon die er in een hele andere setting leeft. Hè, tot en met grote armoede toe. Ik heb ze meegemaakt. Of mensen met een enorme ziekte, die kunnen ook heel blij met Jezus zijn.
0: Want hoe voorkom je dat Jezus dus eigenlijk dat we hem eigenlijk kleiner maken, zodat hij in onze kerkelijke stroming past, of bij onze teksten past, in onze overtuigingen. Dat we hem dus eigenlijk een beetje vastzetten in, in ons beeld, in ons hokje.
1: Misschien moeten we wat meer over hem opscheppen. Want dan maak je ook dingen los bij anderen en dan moet je echt gaan nadenken over wie die is.
0: Dus daardoor wordt hij groot. Als we gaan opscheppen, wordt het hokje groter.
1: Nou ja, christenen zouden zeggen, we moeten hem meer aanbidden. Weet je, het gekke is dat als je opwekkingen bestudeert in de geschiedenis, hè, dus momenten waarop de kerk floreert en groot wordt en uit elkaar barst van enthousiasme, dat zijn altijd de momenten waarin er een nieuwe openbaring van Jezus is. Dus het sneeuwt onder en alles is belangrijk behalve Jezus. En het gekke is, dan is er een, ik weet niet hoe dat komt, hè, het zou de geest kunnen zijn, hè, dan is er een doorbraak van besef van, oh, dit is Jezus. Mensen worden er enthousiast over. Het gaat overstromen, ze gaan erover praten. En dat is overal in de wereld en in de hele kerkgeschiedenis zo geweest. En dan krijg je een opleving in de kerk, want dan worden mensen nieuwsgierig en gegrepen door waar het echt om gaat.
0: En waar gaat het dan echt om?
1: Om de persoon van Jezus die jou verandert, hè, en jou uit je besef van ik heb een aardse vader en ik moet de aarde redden en al dat soort dingen haalt. Hè. Dat is allemaal wel zo. Maar die je op een hoger plan brengt van je bent onderdeel van die vader die er is voor de hele wereld en voor alle mensen.
0: We kunnen dus over hem opscheppen, dat is belangrijk. Maar soms doen we denk ik ook wel onbewust of bewust dingen van Jezus met je wegpoetsen, omdat het juist niet goed uitkomt voor ons.
1: Ja, ja. Ja, nou zeker, zeker. Kijk, ik zei net al, hè, dat is een beetje een slogan. Hij is streng, maar hij is veilig. En streng is niet altijd leuk. Ja, maar als je weet, er zit genade achter. Hè, dus je zonden zijn je vergeven. Hij neemt het voor je op. Dan worden correcties die soms zijn in je leven, worden winstpunten. Want dan groei je naar dat beeld van Jezus toe.
0: We gaan zo meteen met elkaar verder in gesprek. Je hebt ook een opvallende titel, heb je ook. Dat is Hij is irritant.
1: Ja,
0: dat zeg je ook over Jezus. Nou, waarom dat horen, dat horen we zo. En een van de belangrijkste eigenschappen van Jezus is dat hij onze grote broer is. Nou, wat dat dus echt voor jou betekent, dat horen we ook na de klok van 11 uur. Praat vooral met ons mee.
2: Ja, want dan maak je kans op het boekje Trots op Jezus, waar we het over hebben, van Willem de Vink. Ja, het is nu nog exclusief hier te krijgen. Vanaf volgende week overal te vinden in de boekhandels. Maar ja, als je nu reageert, dan maak je kans. En kun je hem als een van de eerste in huis hebben.
0: Blijf erbij, heel graag. Tot zo!
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
7: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
10: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
11: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
12: Smin.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
12: Smint.
15: Boost yourself.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
20: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
21: Grootnieuws Radio.
22: Het christelijke radiostation.
21: Het ANP-nieuws van 11 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Ook al is er zoveel onrust in de wereld, het gaat volgens het CBS verrassend goed met onze economie. Die groeide in april, mei en juni harder dan waar het CBS eerder nog van uitging. Met 0,6%. Huishoudens konden meer uitgeven door een stijging van de lonen en hogere uitkeringen. Zometeen begint de rechtszaak tegen de man die het verkeersongeluk zou hebben veroorzaakt met fietsende kinderen in het Zeeuwse Vogelwaarde. In juni kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De bestuurder zou veel te hard hebben gereden en wordt verdacht van dood door schuld. Na een jarenlange strijd moeten de inwoners van Herwijnen in de Betuwe er toch aan geloven. Er komt een radarstation van het leger in hun dorp. De Raad van State heeft in de zoveelste procedure besloten dat het station er mag komen. Herwijnen was daarop tegen. De gemeente is bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB. Er staan voornamelijk hele korte files, behalve dan op de A28 Amersfoort-Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd is de vertraging een kwartier. Heeft te maken met een eerder ongeluk op de A27.
13: Zometeen
18: meer Thijs en Jorieke.
24: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
25: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
26: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
27: Fans van Voordeel.
26: Aldi.
28: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hansestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
26: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
27: Fans van Voordeel.
26: Aldi.
29: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
30: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
31: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
32: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
33: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
34: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
33: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
35: Hey, sta op. Mooi.

0: Weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl.
1: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
3: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation. Groot

0: Ron Canoli en Ancient of Days.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goede morgen.
2: Leuk dat je erbij bent.
0: Schrijver, illustrator en kunstenaar Willem de Vink heeft in zijn leven al heel wat werk over Jezus gemaakt. Zijn stripboek Jezus Messias verscheen zelfs in meer dan 300 talen. Maar blijkbaar was hij nog lang niet over Jezus uitgepraat. In zijn nieuwe boek Trots op Jezus noemt hij Jezus zijn vriend, held, grote broer en de grootste kunstenaar.

0: die ooit heeft geleefd. Het is, zoals Willem het zelf noemt, een opschepboekje. Best wel groot.
1: Dat is een mooie vondst, hè?
2: Ja. Leuk, hè? Ja.
0: Zal je natuurlijk altijd voelen, oh nee, je mag niet opscheppen of je mag niet...
1: Dit moet me een beetje denken aan de Jezus fanclub, die had Peter Schelen vroeger.
2: Ja, precies.
1: Dat vond ik ook zo mooi.
2: Ja, ja.
0: Was je daar lid van?
1: Nou, ik weet niet of je er echt lid van kon worden, maar ik was er wel enthousiast over.
2: Ik heb wel eens wat voor hem getekend, maar toen tekende ik poppetjes met hoge hakken van achteren. En dat was niet in de mode, dus dat moest ik overnieuw doen.
0: Ja, maar het voelt heel radicaal, zo'n boek.
2: Ja, ja. Nou, ik weet het niet. Ik weet niet of ik me onder de radicalen zou... Nou, misschien wel, want dat komt van radis, hè? Radix... roots, hè? Wortel. Dus in die zin, dit is wel de wortel van mijn bestaan. En van het christendom.
0: Ja,
2: dus als je het over het christendom hebt, moet je beginnen met Jezus. Ja.
0: En daar kom je gewoon daar kom je helemaal voor uit.
2: Ja.
0: Dat is wat je met dit boekje, boekje doet. En dat je zelf steeds meer enthousiaster weer over wordt.
2: Ja, zeker.
0: Over wie jij is en wat
2: hij betekent. Ik hoop ook dat het aanstekelijk is. Hè? Ik weet niet of ik dat al gezegd heb, maar... Het heeft een oranje omslag. En zo enthousiast als we over voetbal zouden kunnen zijn... zouden we over Jezus moeten zijn.
0: Want hij de grond is onder ons bestaan.
2: Ja, hij is de mens zoals een mens zou moeten zijn. Hè? Dus waar je aan op kan trekken.
0: Je hebt in het boek een hoofdstukje met de opvallende titel... Hij is irritant.
2: Ja.
0: Dat is die ook. Voor wie is Jezus irritant?
2: Voor mensen die... hij niet mee kan nemen in het besef dat ze geliefd zijn door God. Dus in zijn genade, in zijn goedheid. En daarin tegenstribbelen omdat ze eigenwijs zijn... en denken van wij weten het beter dan jij. Ja, daar is het irritant voor, want dan gaat hij ze... eigenlijk uitdagen van wat heb je. Weet je dat Jezus op een bepaald moment zelfs zegt... jullie vader is de Satan? Dat is wat. Ja. We hadden het net over, Jezus heeft God als vader. Hè, en daarom leeft hij zo sterk met het besef van wie hij is. Maar hij zegt gewoon tegen mensen die hem dwars zitten... of die niet mee willen in de gedachte van je hebt God als vader... zegt hij, ja, dan heb je een andere vader. Pas maar op. Dat is heel irritant om dat te horen.
0: En hij had ook eeuwenoude tradities onderuit... als die volgens hem niet meer dienen waar ze bedoeld voor zijn.
2: Ja, ja zeker. Zeker.
0: Irritant.
2: Eigenlijk alles waar wij op leunen, zeg maar, dat haalt hij onderuit. En aan de andere kant zegt hij ook van... je kan zo vrij leven, dat kijk maar eens naar de vogels... Hè, of naar de lelies in het veld... met die eenvoud heb je genoeg.
1: Ik heb dan ook wel dat ik denk... welke traditie zou Jezus vandaag de dag omverschoppen?
2: Nou, als hij zo rondloopt.
1: Noem er eens één.
2: ik denk waar wij allemaal mee worstelen. Hè? Dus de enorme welvaart aan de ene kant... en de armoede aan de andere kant. En alles wat vanuit die welvaart voortgekomen is... zonder dat we rekening hielden met de anderen. Ja, dat is heel kwalijk natuurlijk.
0: Maar dat is toch wel, hè, als je ook zegt van oké... Als we naar Jezus kijken, dan willen we op hem lijken. Maar dat je dus toch als christen soms op hele andere dingen uitkomt.
2: Hoe bedoel je?
0: Nou, je noemt even het stukje welvaart. We weten ook dat er heel veel in sommige stromen is juist welvaart enorm belangrijk.
2: Ja.
0: En die zeggen ook, wij willen op Jezus lijken.
2: Ja, ja. Nou, ik denk dat zegen heel belangrijk is. Hè? Dus dat God het goede met je wil. Alleen dat is om uit te delen. Dus ik geloof wel in een zekere zin in welvaart... als het gaat om zegen die jou goed doet. Maar hij zegt ook van, hierin is de vader, weer de vader, verheerlijkt. Dus God is blij met je als vader, als je veel vrucht draagt. Want zo is God, hè? Die heeft heel veel te geven, maar hij geeft het weg. En dat doet Jezus ook.
0: Maar dan nog eens natuurlijk wel... Dat is misschien weer dat stukje dat we het in ons eigen hokje stoppen. Want we denken, dit past mooi bij ons, hoe wij denken wat goed is in het leven.
2: Ja, want
0: dan
2: krijg je ook mensen die zeggen... jij hebt niet zoveel welvaart als ik, dus het zal wel niet goed met je zijn. En dat is natuurlijk heel kwalijk, want dan wordt het een meetlat... waarin je mensen gaat veroordelen.
0: En uiteindelijk zegt Jezus, leun dus niet op al die dingen.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: Jezus is vriendelijk, maar dus zeker niet altijd aardig.
2: Ja, hij kan streng zijn. Ja, absoluut. Ja, hij is niet alleen maar die lieve, goede herder. Hè, maar hij kan ook slaan met zijn staf. Hè, uw stok en uw staf troosten mij. Ja, waar gaat die stok en staf dan heen? Hè, naar de bescherming van jou. maar ook om van je af te houden wat je bedreigt. En soms doet dat pijn, want dan wil je het vastpakken. Dan krijg je tik op je vingers.
0: En dan denken wij, dit willen we niet.
2: Ja.
0: En dan is het eigenlijk ten goede.
2: Ja, ja.
0: Dat is mooi, hè? Dus we hebben die stok in die staf, maar wat gebeurt er eigenlijk mee?
2: Ja, precies.
0: Mooi om even over na te denken. Ja. Je beschrijft hem ook als een levensgenieter. Hij gaat naar feesten, eet met mensen, zit aan tafel. Is dat een kant die we soms vergeten?
2: Ja, denk het, of niet. Er zijn natuurlijk tegenwoordig heel veel levensgenieters, maar die koppelen dat niet aan Jezus. Het grappige is natuurlijk weer dat Jezus dat doet om onder de mensen te zijn en om het plezier met ze te beleven die zij ook hebben. Maar dan ook weer altijd erop uit is om te kijken van wat kan ik geven, hè? En dan wordt water wijn. Dus ja, hij geniet, maar hij is er ook altijd voor anderen.
1: Maar dat is ook voor ons weer een interessante spiegel. Want wij kunnen nog wel eens het gevoel hebben van ja, ik ben pas echt een goede christen als ik heel sober leef, het met weinig doe. Ja. En dat je wat schuldgevoel zou kunnen voelen als je dat wel allemaal daarvan aan het genieten bent.
2: Ja, ik denk dat dat een soort valse nederigheid is. Of ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Want Jezus nam het volle leven tot zich. Maar hij werd er ook door uitgescholden. Hè? Hij was een veelvraat. Dus mensen hebben heel snel het idee van dat mag niet. Maar dat mag niet is natuurlijk weer iemand de wet opleggen waar genade ruimte maakt voor het volle leven.
0: En hij trekt zich natuurlijk ook heel regelmatig terug.
2: Ja.
0: Er zit natuurlijk een hele balans in mensen opzoeken en weer in de afzondering gaan.
2: Nou ja, dat is het bijzondere van Jezus, waar we ook mee begonnen in dit verhaal. Dat hij eigenlijk al die dingen waarvan je zegt van dat is nou levenskunst beoefend. Waarvan we soms kijken naar oude voorbeelden die in een bepaald ding goed waren, maar in andere heel slecht. Ja, je hebt filosofen die een kant belichten, maar in hun eigen leven er een puinhoop van maakten. Maar Jezus was inderdaad, zoals je zegt, heel erg in balans. En kon daarin ook een voorbeeld zijn.
0: Ja, want hij is echt een voorbeeld, omdat hij dus in alles wat hij zei, zo is hij ook.
2: Hij is de mens zoals een mens zou moeten zijn.
0: Uit één stuk.
2: En daarom kun je ook altijd van hem leren. Dat houdt nooit op.
0: Wat we ook kunnen leren, je schrijft ook, Jezus is niet gehaast.
2: Ja, ja.
0: Waar zie je dat aan, dat hij gewoon nooit haast heeft?
2: Hij trekt zich druk, hè? Dat hebben we al gezegd. Hè? Hij heeft momenten dat hij zegt, nou ga je even niet de dorpen in. Hij trekt zich terug met zijn leerlingen ook. Hij gaat op vakantie. Hij gaat tot twee keer toe gaat hij op vakantie naar het noorden. Eén keer naar Libanon, zeg maar, de andere keer naar de bergen van Syrië. Dus er zijn allerlei momenten waarin die rust neemt. Ja.
0: Maar ook geen haast als ze zeggen toch van oh, je moet nu, kom nu naar mijn zieke kind.
2: Nee, hij is soeverein ook. Hè? Hij is ook in dat opzicht is hij niet gehaast. Hij bepaalt wanneer hij iets moet doen en wanneer niet.
0: Is haast een bedreiging voor liefde?
2: Is haast een bedreiging voor liefde? Ja. Liefde is aandacht geven. En liefde is trouw zijn. Hè? Liefde kun je meten aan de trouw die je hebt voor iemand. Dus dat betekent dat je ook met iemand in de pas loopt. Hè? Of terugkomt bij iemand en je eigen snelheid opgeeft. Ja, zeker.
0: Terwijl wij in 2026 superveel haast hebben.
2: Ja. Zij die geloven haasten zich niet, hè? Is een kreet. Kijk, het geloof zegt van God gaat doen wat hij wil doen en hij maakt het af. En vertrouw daar maar op. Dus meer vertrouwen geeft meer rust.
0: En dan kan je meer in de liefde blijven.
2: En meer aandacht voor elkaar. Ja. En ook voor jezelf.
0: Je hebt heel veel namen van Jezus verzameld. Hoeveel heb je er gevonden?
2: Dat was al voordat AI me zou kunnen helpen.
0: Goed dat je het zegt.
2: Ja.
1: Handwerk. Ja.
2: Dit was handwerk nog. Gewoon de Bijbel doorlezen. Ik kwam al ongeveer 250 namen van Jezus. En dat is ook weer interessant, hè? Want hoe belangrijker je bent, hoe meer namen je krijgt. Hè? Dat is in de geschiedenis ook zo. Hè? Bijnamen, titels en dat soort dingen. En bij Jezus is dat extreem.
0: En die zeggen allemaal iets over hem.
2: Ja.
0: Ongelooflijk veel. Dat zegt inderdaad over hoe
2: er zit ook hele leuke bij. Hè? Vriend van zondaars. Samaritaan. Hè? Dus buitenlander. Hè? Een scheldwoord. Ja, gewoon heel leuk.
0: We gaan er gewoon ook even eentje uitpikken die voor jou belangrijk is. Je noemde hem al even, namelijk Jezus als grote broer.
2: Ja.
0: Waarom raakt juist dat jou zo?
2: Nou, misschien vanwege thuis, omdat als je een kind van gescheiden ouders bent, dan heb je als broers elkaar ook niet zoveel te geven, want je bent altijd gefocust op, tenminste voor die scheiding al, gefocust op de spanningen thuis. Het is niet zo dat wij een complotje hadden samen of een bondje, maar je werd eigenlijk daardoor uit elkaar gedreven. En dat is ook een soort gemeenschappelijke pijn die je hebt. Dus je moet eerst door die pijn heen voordat je elkaar vindt als broers. En zus, ik heb ook nog een zus. Dus ik denk dat ik dat wel gemist heb, een broer. Ik kwam in die leefgemeenschap terecht waar ook een bijbelschool uit ontstond. Eigenlijk ook met het motief van, oh, daar heb ik broers en zussen. Wat heerlijk om onder een groep jongeren van mijn eigen leeftijd te leven en samen op te trekken. Maar kijk, bij Jezus heb je een voorbeeld, maar zelfs een soort, hij komt in je wonen. Hè? Dus hij wordt met zijn geest wordt hij een aanwezigheid in je. Een broer die altijd bij je is. En hij zegt, je kunt op me lijken. Dus als God mijn vader is, en hij is de vader van Jezus, dan zijn we van hetzelfde bloed. Dat is ook weer een hele theologie. Maar bij wijze van spreken is dat eigenlijk het.
0: En wat raakt je daar dus zo in?
2: Het dichtstbijzijnde is dat hij trouw is en er blijft en me kan omarmen en zegt van, jij bent mij alles waard. Wie kan dat anders zeggen? En wie houdt dat vol? Dat is Jezus.
0: En je zegt ook heel erg bij die grote broer, die heeft heel erg zijn identiteit gevonden. Bij zijn doop klinkt, jij bent mijn geliefde zoon.
2: Ja.
0: Wat betekent dat voor jou? Dat dus Jezus, die jij als grote broer hebt,
2: ja.
0: Dat die identiteit heeft gekregen.
2: Dat ik hem dat nazeg. Dus ik leer zeggen, ik ben de geliefde zoon van mijn vader. En weer, dan kijk ik naar Jezus. Weet je, een van de meest bijzondere dingen in die ontwikkeling van Jezus' leven vind ik, dat zijn laatste woorden zijn, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Terwijl hij daarvoor geroepen heeft, God, waarom hebt u mij verlaten? Dus hij is zo sterk ervan overtuigd dat hij een kind van zijn vader is, dat zelfs in die verlatenheid, dat hij nog zegt van, ik verbind me aan die vader. Ik denk dat dat ook het geheim is van zijn opstanding. Dus het feit dat hij in zijn identiteit blijft, ook in die dood, dat wekt hem op uit de dood. En ik leer om dankzij Jezus te begrijpen dat ik zo geliefd ben, dat zelfs de dood die liefde niet kan roven. Dus ik heb een leven na de dood. Ook ik leer zeggen, ik ben uw geliefde zoon, in wie u zoveel plezier hebt.
0: Jezus hoefde dus echt niet te zoeken naar wie hij was. Kon hij zich daardoor ook helemaal op anderen richten?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Denk het. Ik denk naarmate je meer jezelf bent, kun je meer, kom je beter over bij anderen en heb je ruimte. Hè, want je bent niet meer zo met jezelf bezig. Dus je hebt ruimte om er te zijn voor anderen. Ja.
0: Want als wij dus werkelijk gaan geloven dat wij net als Jezus dus een geliefde zoon of dochter zijn door de Vader, wat verandert er dan?
2: Ik denk dat ons ego dan vrij wordt. Hè? We hoeven niet meer egoïstisch te zijn en voortdurend te vechten voor ik heb ook bestaansrecht. Want dat recht heb je al gekregen. En het feit
0: dat is wat we allemaal aan het doen zijn?
2: Ja. Ja, ik denk dat die hele expositie van wie je bent, hè, met selfies en met iemand willen zijn en dat soort dingen, wat heel erg opgeklopt wordt in deze tijd, dat probleem is.
0: En is dat ook zo als je wel een aardse ouder hebt waar je wel helemaal door gezien bent, waar je helemaal mag zijn, waar je veilig gehecht bent?
2: Mm-hmm.
0: Geldt dit dan nog hetzelfde?
2: Ik denk dat je dan wel boft, ja. Maar ik denk dat ten diepste de vraag van wie ben ik altijd blijft. En dan kun je inderdaad dankbaar zijn als je ouders dat aan je gegeven hebben. Want dat is ook de taak van de vader, om zijn kind identiteit te geven. Te zeggen, dit zie ik in je. Maar dan nog moet je daar los van komen, want je moet het zelf ontdekken. En dan is het goed dat je je hecht aan God de Vader.
0: Want nog steeds kom je op het punt dat je met je bestaansrecht bezig bent.
2: Ja, ik denk het wel. Ja, iedereen heeft die vraag van waarom besta ik? En dan is de vader daar die zegt, kijk naar Jezus, hè, je mag er altijd zijn.

0: Lauren Daigle en You Say. Kun je na tientallen jaren geloven nog steeds nieuwe dingen in Jezus ontdekken? Volgens schrijver en kunstenaar Willem de Vink wel. Hij schreef daarom Trots op Jezus, een heus opschepboekje over degene die hij zijn vriend, held en grote broer noemt. Die hem laat zien hoe hij geliefd is door de Vader. Mm. En wij mogen op hem lijken.
1: Mm, zeker.
0: Hetzelfde bloed daardoor. Ja. En dan mogen wij ook weten dus dat we geliefd zijn door de Vader. En dat verandert zoveel dat je zelfs tot in de dood mag weten waar je veilig bent.
1: Echt wel. Ja, ja, gaaf, hè? Ja, dat gun je iedereen, joh. Dus kom op.
0: Wel, we weten ook dat wel natuurlijk ook heel veel christenen hiermee worstelen. Mm. Toch altijd nog denken, oh ja, ik lees dit. Mm. Maar toch ook nog eigenlijk bij Jezus nog naar je bestaansrecht zoeken.
1: Ja.
0: Dat is toch altijd zo'n vraag, hoe kan het nou verankerd worden? Dat je gewoon weet van, het is oké. Okay. Ja. Je hebt bestaansrecht, je bent geliefd door de Vader.
1: Ja, ja. Ja, hoe kan dat? Ik denk dat dat een wonder is. En ik heb daar eigenlijk niet zozeer een antwoord op. Behalve dan dat je door Jezus gegrepen wordt. En dat er blijkbaar een soort openheid moet zijn om hem te ontvangen. Hij zie ik staan aan de deur en ik klop. Dus Jezus is beschikbaar, hij wil. Het is zijn initiatief. En dan zeg je daar ja op of niet. Hè? Geloven is ja zeggen. En dan daar tijd aan besteden. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen is, hij komt naar je toe en hij zegt, je zonden zijn je vergeven. Niet die moet je vergeven worden, dat leren wij vaak in de kerk. Maar het is voltooid tegenwoordige tijd. Hè? Het is toen gebeurd. Dus het is nu geldig. En dat maakt denk ik ruimte om hem totaal te ontvangen. Zodra je nog denkt, ben het niet waard, want ik heb nog zonden die in de weg staan of
0: schaamte,
1: dat soort dingen.
0: Schuld. Schaamte.
1: Ja, hij schaamt zich niet om ons zijn broers te noemen, zegt de Bijbel. Waarom zouden wij ons dan schamen?
0: Je noemt Jezus ook letterlijk de grootste kunstenaar. Ah. Ben jij zelf een kunstenaar? Dus dat lijkt me natuurlijk fantastisch. Mm. Als je dat er ook in ontdekt.
1: Ja.
0: Waarom is hij de grootste kunstenaar?
1: Nou, een kunstenaar is iemand die zichzelf uitdrukt. Hè? Die in zijn creativiteit iets wil laten zien van zichzelf. Die daar trouw aan is. Die dus ook een talent heeft dat hij wil uitwerken. En dat ook gaat doen, daar trouw in is. En dat ook daarin volhardt. En wat je bij Jezus ziet is eigenlijk dat hij met zijn hele persoon tot uitdrukking brengt wie die is, hè, die zoon. Hij doet het in kleine dingen, dus hij is een taalvirtuoos. Hij doet het met plaatjes. Er is denk ik niemand in de oudheid die zoveel met plaatjes spreekt als Jezus. En nog, hè, hij spreekt nog steeds in beelden. De hele Bijbel is een beeldboek eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk het belangrijkste waarom hij echt de grootste kunstenaar is, omdat hij met zijn leven nieuw leven genereert. Er is geen kunstenaar die je kunt op het doek iets doen, je kunt in beelden iets doen, je kunt met muziek iets doen. Maar hij geeft zijn leven en daardoor geeft hij zijn vader kinderen. En ik denk dat dat de grootste creatie is die je kunt maken. Dus dat je met je leven leven genereert. Dat is wat hij doet. De grootste kunstenaar. Hij geeft zijn vader kinderen.
0: Dat is heel mooi hoe je dat zegt, een kunstenaar brengt iets ook wat van binnen zit naar buiten.
1: Ja.
0: En dat doet hij eigenlijk met zijn hele leven.
1: Dat doet hij met zijn leven, doet hij met zijn woorden, doet hij met zijn houding. Ja, en doet hij met zijn dood. Hè? Want dat is zijn leven, dat geeft hij dan. En juist in die dood zit ook voor ons het geheim. Als wij met hem sterven, dus als we aan onze oude vaders, hè, waar we het net over hadden, dus alles wat wij belangrijk vinden en waar we houvast in zoeken, als we daaraan sterven, dan kunnen we opstaan in het leven wat hij ons gunt.
0: Dit raakt, hè, dat kunstenaarschap raakt ook dus aan je eigen werk. En jij schrijft, tekent, schildert, maakt strips. Is er een Is er een verschil tussen Jezus met woorden uitleggen of hem dus ook in beelden proberen te laten zien?
1: Zeker. Maar dat is überhaupt, hè. Taal en letters en woorden, dat is natuurlijk een andere uitingsvorm dan schilderen of tekenen en in beelden werken. Het heeft wel met elkaar te maken, want je kunt in taal kun je ook beeldend zijn, hè, ook in het spreken. Maar beelden hebben natuurlijk wel een beperking, omdat ze statisch zijn. Hè, en woorden zijn vloeiend, dus die gaan soms een kant op waarvan je niet weet waar het terecht komt. Dus woorden zijn, denk ik, een krachtiger scheppingsmiddel nog dan beeld.
0: Jij hebt als een creatief mens en spreker dus heel veel uitingsvormen, hè, om te laten horen, zien en ervaren hoe trots je bent op Jezus en dus over hem op te scheppen. Ja. Als mensen dit horen en denken, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet zo goed met woorden, ik ben ook helemaal niet creatief, hoe kan ik nou uiting geven aan mijn enthousiasme voor Jezus?
1: Ja, dat is een goeie, hè? Mm-hmm. Ja, ja, ja. Nou, weet je, ik denk, ik wil het ontzenuwen. Hè? Als jij iets meemaakt, kun je erover praten. He, dus als jij een ongeluk meemaakt op straat, dan kom je thuis en je met een hele stille Willy, maar ineens ga je dat hele verhaal vertellen en je ziet het nog steeds voor je. Dus dan komt het toch over je lippen. Mm-hmm. Dus ik denk, als je ergens vol van bent, dan komt het er wel uit. Daarnaast heb je natuurlijk gewoon talenten. En dat kan ook gewoon heel praktisch zijn of heel technisch of heel theoretisch of zo. Hè? Maar daar kun je natuurlijk ook uitdrukking mee geven aan je dankbaarheid, de goedheid die je zelf ontvangen hebt, de liefde. Je houding speelt daar een rol in. Hoe je tegenover mensen staat of tegenover de materie die je moet behandelen. Dat zijn allemaal uitdrukkingsvormen.
0: En dat begint eigenlijk dus wel met de vraag waar we mee begonnen. En wat jij jezelf stelde, maar door wie wil je laten beïnvloeden?
1: Ja.
0: Waar wil je op lijken?
1: Ja, ja. Ja, wat is je innerlijke overtuiging? Hè? En we hebben het er nog niet zozeer over gehad, maar ik geloof dus dat als je Jezus toelaat in je leven, dat je zijn geest toelaat. Dus de persoon Jezus, die is niet hier. Hè? De lichamelijk, hè? Zijn mens zijn is niet hier. Maar zijn geest is wel hier met alles wat hij is en wat hij heeft. Dus die draag je bij je tot in je slaap toe, tot in de dood toe. Hè? Dus dat neem je ook mee in je werk en in je talenten, wat dat ook mag zijn.
0: En daar kan je kracht uit putten, kan je van leren.
1: Ja, ja, dat is een aanwezigheid van buiten naar binnen. Hè? Je vertrouwt niet op jezelf, maar je vertrouwt op hem die in je woont.
2: Er komen prachtige reacties binnen, zoals Deborah, die schrijft: dank voor dit mooie onderwerp. Het is een soort van herkenbaar. Mijn ouders zijn ook gescheiden toen ik tiener was. En mijn zoektocht en vragen naar God werd één keer voor mij hoorbaar beantwoord. Waarin die zei: ik ben jouw vader. Ik weet ervan en ik zie jou. Een rust en zekerheid daalde neer. En mijn reis met Jezus mocht echt beginnen. Natuurlijk is het vallen en opstaan gebleven. Maar wat een ontdekking en wat een veiligheid. Dank voor de woorden die hier vanochtend aan werden gegeven.
1: Gaaf.
2: Tom heeft een vraag aan je, Willem.
1: Ja.
2: Die zei: ik hoorde laatst een preek van de rijke jongeling. Die sprak me aan, maar confronteerde me ook. Eén ding ontbreekt u, werd erin gezegd. Maar Jezus beminde deze jonge man wel. Toch ging hij bedroefd weg. Een doodlopend pad in. En ik worstel daar sindsdien mee om Jezus echt met alles wat ik heb en alles wat ik ben te volgen. Hoe kan ik op dat punt komen?
1: Ja, ten eerste, Jezus was bedroefd over die jongen. Hè? Want hij had hem lief. Dan zie je ook de bewogenheid van Jezus. Ik denk, als Jezus je uitnodigt, voor wat dan ook, dat het erom gaat van: vertrouw je hem ook. Hè? Dus vertrouw je erop dat jij hem waard bent en dat hij jou waard is om hem te volgen. En er waren dus ook jongens die gewoon alles achter zich lieten en hem volgden. Maar deze jongen niet. Er stond hem wat in de weg. En ik denk dat wij allemaal dingen op te ruimen hebben, altijd. Hè? Dat wil niet zeggen dat zijn liefde dan minder is. Want dat zie je ook in dat verhaal. En misschien wordt dat wel eens te weinig benadrukt. Hè? Dus de bewogenheid van Jezus met deze jongen is sterker dan zijn afwijzing. Hè? Dus hij is altijd welkom. Die jongen is altijd welkom, die rijke jongeling. Omdat Jezus bewogen met hem is. Hè? Genade is altijd groter dan onze tekorten.
2: Het is ook een doorgaand proces. Hè? Het is niet een heiliging die je één keer doet en dan geef je alles en dan pak je nooit meer wat terug.
1: Nee,
2: volgens mij kennen we dat in jouw verhaal ook, dat er steeds weer nieuwe terreinen zijn die je eigenlijk prijs moet geven.
1: Zeker, zeker. Maar daar ligt genade onder. Hè? Het is eerst de genade en dan de heiliging. Hè? Niet andersom. Je moet niet eerst heilig zijn om genade te ontvangen. Maar die bewogenheid was er al bij Jezus.
2: Dan een punt waar we al best wel wat over hebben benoemd, maar ik dacht, deze vraag wil ik ook nog bij je neerleggen. Ik herken heel erg de worsteling van Willem met het beeld van God, ook door mijn voorbeeld van mijn aardse vader. Lukt mij nog niet goed om dat los van elkaar te koppelen. Heeft Willem daar nog adviezen voor?
1: Vergeet je vader. Hij komt heus wel een keer terug, hè? Dat er een verzoening is of dat er herstel is of weet ik wat. Ik denk dat
0: als hij nog leeft.
1: Als hij nog leeft, maar ook zelfs overleden ouders kun je nog vergeven of daar los van komen of daar juist mee verbinden als dat nodig is. Kijk, Jezus zegt het heel radicaal, hè? Irritant. Hadden we het net over. Die zegt, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Dus als vader of moeder je in de weg staan om een goed beeld van God de Vader te krijgen, vergeet ze. En wees niet bang dat je niet daardoor in een goede verhouding met je ouders zult komen, want God gaat je helpen, omdat je juist dan in een goede verhouding met hem bent.
2: Ja. Dankjewel. Ik wil die van Christa nog erbij pakken. Wat een heerlijke uitzending. Ik merkte de laatste tijd dat ik wat aan het dwalen was. Het geloof kabbelde gewoon maar door. Maar hoe fijn deze uitzending die mij er weer bij heeft bepaald dat Jezus het zo waard is om de hele dag gediend te worden. Niet gewoon door het doorkabbelen, maar actief trots zijn op hem. Ik heb wat allergie voor het woord trots, maar inderdaad, Jezus verdient onze trots.
1: Ja.
0: We gaan het woord trots gewoon weer even...
1: Laten we het een andere wending geven.
0: Ja, precies. Willem, ik wil je enorm bedanken dat je vanmorgen zo uitgebreid met ons over Jezus wilde opscheppen. Je nieuwe boek heet Trots op Jezus. En de ondertitel is dus heel toepasselijk. We hebben het vanmorgen gehoord. Het is een opschepboekje. Hij is dus nog niet. We krijgen vanaf volgende week.
1: Ja.
0: Kan je hem overal verkrijgen. Maar we geven dus al 1 exemplaar weg. Je kan, iedereen die nog reageert doet mee, toch?
2: Ja, je kunt als je denkt, ik moet hem echt hebben, dan kun je nog even reageren. Zometeen geven we hem weg.
1: Mooi.
0: Willem, dank je wel. Wij willen graag zo nog een plaat draaien. Wat eigenlijk een beetje dit gesprek samenvat. Hè, dat echt wel even nog de kern. En dan landt dit gesprek nog meer. Want muziek zegt zoveel. Ik heb een nummer bedacht en jij hebt een nummer bedacht, Thijs.
2: Ja, dat kan eigenlijk maar één nummer zijn.
0: Jij begint.
2: Ja, dat moet Jesus Freak worden. Want als je dit hoort, je bent zo trots op Jezus. Jezus op de eerste plaats. Volgens mij is er geen ander nummer dat zo goed verwoordt dan Jesus Freak.
0: Ja, je moet maar houden van Jesus Freak. Ik stel ook nog voor om What a Beautiful Name te draaien. Als je zoekt naar een lied dat echt uitlegt wie en wat Jezus is, dan is dit het. Het begint bij het begin, waar Jezus het woord bij de schepping was, neemt je mee naar zijn liefde, zijn kruising, en hoe hij uiteindelijk de dood overwint als koning. Het bezinkt zijn schoonheid, zijn redding, zijn kracht. Ja, het is gewoon echt een portret van Jezus in een lied gevangen. Dus wil je Jesus Freak of What a Beautiful Name, app even Thijs of Jorieke naar de studio.
2: What will people say proud of Jesus? Hè? Trots.
0: Oh, ja.
2: Dus app het even, Thijs naar de studio. En draai zo meteen Jesus Freak.
0: Maar eerst draaien we Ryer.
2: Ryer.
0: Ryer.
2: Voldoende voor vandaag.
0: Precies. Voldoende voor vandaag.

0: Dank allemaal voor duidelijke stemmen, onder andere Loes.
1: Je overdrijft echt een beetje. Er zijn ook ontzettend veel stemmen voor Beautiful Name.
0: Gijsbert zegt, Jurieke, er kan inderdaad maar eentje zijn. Dat is natuurlijk Jesus Freak.
1: Maar hallo, hier ook helemaal. Oh, kies voor Beautiful Name, Jurieke. Beautiful Name. Er komt ook heel veel, maar Jesus Freak heeft wel inderdaad heeft gewonnen. Dat vat het beste samen.
0: Dat vat het gesprek met Willem het beste samen. We hebben even moeten zoeken naar een versie die daar mooi bij past. En we zijn uitgekomen bij Josiah Queen en Toby Mac. We gaan met elkaar genieten. Tenminste, ik zal maar even...
1: Ga je meezingen, rapper-achtig?
0: Ik zou iedereen willen vragen, als je in gelegenheid bent, ga lekker staan, doe lekker mee. Zet je hele lijf in om te laten zien dat je trots bent op Jezus.
1: Wordt leuker in de studio.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Josh Baldwin, Worth Everything. En daarvoor hebben we veel luisteraars genoten van Jesus Freak. En jij ook, ik zag je echt...
1: Dat is heerlijk.
0: Ik zag jou genieten.
1: Blij mee.
2: Dilemma voor Daan.
0: Hey Daan.
3: Hallo, goedemorgen.
1: Ja, we begonnen met Jorieke die tussen een groep vechtende kinderen sprong... een paar pesters terecht wees. Dat was natuurlijk heel dapper.
3: Moedig, ja.
1: Maar dat is natuurlijk altijd de vraag, wat doe jij? Dus Daan, het dilemma voor jou. Je ziet een groepje jongeren één iemand eruit pikken, die wordt gepest. Grijp jij in of denk je, nou...
3: Hoe oud zijn ze?
1: 10 jaar, groepje of 8.
3: Ja, en...
1: Fatbikes natuurlijk.
3: Nee, hoezo natuurlijk? Niet. Nee, was gewoon...
0: Dit keer niet.
3: Maar ja, was het een beetje stoeien?
0: Nee, het was echt... het waren er meer. Laat ik zeggen, het was echt 10-1.
3: Ja, maar was het een beetje stoeien?
0: Het was verbaal heel lelijk doen.
3: Ze zijn een jaar of 10.
0: Verbaal heel lelijk en ze begonnen te vechten. En begonnen te duwen en te vechten.
3: Ja, nee, ik denk wel dat ik er iets van zou zeggen.
0: Maar wel
3: vriendelijk. Ja. Ja, ik denk dat jij een beetje uitgepakt hebt.
0: Ik denk dat jij dat dus niet zou doen, Daan.
3: Nou, wel. Zeker als ze aan een kindje komen.
0: Ja, van 10?
3: Ja.
0: Ja?
1: Heel goed. Ja, dat denk ik ook wel. En dat doet hij op zijn Daans gewoon een beetje...
3: Een beetje vriendelijk, hè?
1: Ja, jongens, hoeft toch niet zo...
0: Nee,
1: jongens.
0: Zullen
1: wat leuks gaan doen?
0: Nee, ik ging echt gewoon een huppetje.
3: Ja, dat vermoeden had ik al.
0: En nu is het klaar. Met het
3: nu weten ze waar je huis woont, Jorieke.
0: Ja, dat klopt. Dus ik weet niet... Ik ben er morgen...
3: Ik ben benieuwd of je thuis komt straks.
0: Klopt. Ik ben er morgen niet, maar dat heeft niet te maken met...
3: Dat denk je.
0: Hopelijk dat die vader aan de deur staat. Laten we hopen van die jongens, anders dan bel ik Daan op.
3: Ja.
1: Gaan we er samen
3: even een kopje koffie doen met je man.
0: Oh ja, gewoon
1: even.
0: Ja, Thijs ging vechten.
3: Adem uit, Jorieke. Adem uit.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
8: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
10: Giga veel.
8: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
11: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
12: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
11: HGJB Gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
16: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar €0,99. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar €4,39. Lidl, je verdient het.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl Deals.
10: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 12 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De marechaussee onderzoekt een auto-ongeluk op Aruba, waarbij een vrouw uit Rotterdam om het leven is gekomen. Bij het ongeval, anderhalve week geleden, was een Nederlandse militair betrokken. Hij zat ook in de auto. De vrouw zou achter het stuur hebben gezeten, maar haar familie twijfelt aan dat verhaal. In Oosterwijk bij Tilburg ging vanmorgen een gaslucht. En tijdens metingen kwam de brandweer erachter dat ze zelf de veroorzaker zijn. Op de kazerne misten ze een potje met een geurstof die gebruikt wordt bij oefeningen. Het potje was per ongeluk bij het restafval beland en een vuilniswagen heeft de geur daarna door het hele dorp verspreid. Er zijn nog meer meldingen van verslaggevers en cameramensen die zijn aangevallen bij het protest van extreemrechts in Den Haag. Het zijn er nu 8. Demonstranten zouden zaterdag op het Malieveld geweld tegen ze hebben gebruikt. Een van de journalisten heeft na de demonstratie last van dreigtelefoontjes. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. Vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
21: ANWB.
22: Op een aantal plaatsen heb je veel vertraging op dit moment. Zoals op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide is de vertraging 25 minuten. Is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht, maar de parallelbaan is wel gewoon vrij. Op de A32 Leeuwarden-Meppel sta je een uur in de file bij Heerenveen. Daar is een ongeluk gebeurd, ze zijn daar een auto aan het bergen. Er is maar één rijstrook open. En door het ongeluk op de A2 is het ook vastgelopen op de A67... van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Hou daar ook rekening met 5 minuten extra reistijd.
23: Zonder in te ademen gaan we het niet redden. Althans, hè, niet hier op aarde. Je hoort hier zo deze zangeres die daar ook niet zonder kan natuurlijk. Maar ze heeft nog meer nodig. Ze heeft iemand nodig.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas, OS

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: De Lunchroom.
6: Met Daan Hartgers.
5: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Rebecca St. James. Goedemiddag, lunchroom vrienden en vriendinnen. Hoewel velen van jullie een toch wel groot geloof hebben, is het bijna niet te geloven. Nou, wat dan? Het is eind september. En het is waarempel ruim 20 graden. Tjoe. Ik zei het gisteren al, dit weertje dat vinden velen van jullie en ons, hier ook in de lunchroom, in de zomer heerlijk. En we hebben het nu. Het is ook nog eens gratis. Nou, geniet er maar lekker van, want over een dagje of 90 is het alweer kerst. Ja. Gratis is dat prachtige weer, maar ook de komende 2 uur die hier voor ons liggen. Je krijgt van ons een waardevolle dagtekst, een zeer gevarieerd keuzemenu, muzikaal keuzemenu. En er staat een tafeltje klaar, met een speciaal gereserveerd stoeltje. Misschien wel voor jou, waar jij jou, nou, ik zal maar zeggen, je verhaal kwijt kunt. Daar kom ik straks op terug. Ja. Eerst maar eens, zoals gebruikelijk, genieten van ons mooie hoofdmenu. Mooie muziek, heerlijk.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Je kunt zelf denken dat je niet goed genoeg bent, dat je minder waard bent. Anderen kunnen jou dat gevoel geven, of ja, ze kunnen het je zelfs rechtstreeks zeggen. Nou, dat gevoel had een van deze zangers van deze band voor King & Country, terwijl hij de opnames had. Nou, dat is geen lekker begin, zou ik maar zeggen, hè, van die opnames. Totdat hij ineens besefte, hoes, God ziet mij heel anders. Ik ben wel waardevol en kostbaar, ik ben wel oké. En dat vormde de inhoud van dit lied, What If I Told You.
2: De dagtekst.
1: Krijg je elke dag rond dit tijdstip, rond 11:15. Komt vandaag uit Efeziërs 4 vers 3, waar staat: span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Dus Efeziërs 4 vers 3, span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft.

hoorden de muzikanten In Salvation, Mosaic Worship en Philippa Hanna. Ja, niets menselijks is ook muzikanten vreemd. Ook zij kennen de dalen van het leven. En zo belandde Brian Johnson ooit in het ziekenhuis. En toen hij na verloop van tijd weer naar huis mocht, zong zijn vrouw Jen in de auto de woorden: "Het komt ooit weer goed." En ze zong dat niet alleen voor hem, maar ook voor haarzelf en voor hun kinderen. En ze maakte daar later dit lied van: "You're Gonna."

0: ter bemoediging. Dit lied, You're Gonna Be Okay, Brian en Jen Johnson. 20:30 ook precies. Dat is mooi. Tijd voor het Groot Nieuws Radio Weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt, kans op wat lichte regen. Terwijl elders eerst de zon afschijnt, maar later neemt overal de bewolking toe. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen dan krijgen we een fraaie, droge dag met veel zon, wat stapelwolken en dan ook een graadje of 17 tot 20.
1: De lunchkaart.
0: Lekker man. Even kijken, waar hebben we de kaart? Is dit de kaart, jongens, voor vandaag? Hallo? Ja. Hartstikke druk in de keuken. Ja, hier heb ik de kaart voor vandaag. Muzikale lunchkaart. Elke dag een keuzemenu A of B. Dus zeg het straks maar. A of B. Welk menu wil je helemaal horen? Ja, ik hoor je denken. Wat zit erin dan?
1: Menu A.
0: Met als nagerecht Brother, hoofdgerecht Psalm 63. En dit voorgerecht.

0: bestellingen die stromen al binnen hier. Man.
1: Daan Hartgers.
0: Drukke boel, hartstikke leuk. Nou, kom maar door met je bestelling. A of B, zo simpel is het, hè. Dus A of B, en waarom? Zet dat er even bij, zijn we benieuwd naar. Kom maar door.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op hem.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

changed on that day. And when we all get to

oud en nieuw kwamen bij elkaar in dit ene lied, gebaseerd op een lied van ruim een eeuw oud, aangevuld en bewerkt met nieuwe gedachten en muziek van deze Matt Redman. Een lied over dat ooit alles echt goed komt. In de hemel, one day when we all get to heaven. Het is er bijna tijd voor de muzikale lunchkaart. Er kan nog gestemd worden. Dat kan nog heel eventjes, een minuutje of 5, A of B.

0: Jongen.
1: Dit zijn toch wel de klassiekers, hè?
2: Ja. De lunchkaart.
1: Lead Me On hoorde je van Amy Grant. Het is 1:15 precies. En dan is het de tijd voor... voor de uitslag van de muzikale lunchkaart. Nou, ik zal maar gelijk zeggen, als ik B niet uitserveer... dan kan ik waarschijnlijk vanmiddag niet veilig over straat als ik naar huis ga. Man. Steven stemde erop. En dat deed ook Roelie en Jan en Annelies en Marijn. Ellie zegt de B van beter en dat zegt ook Jacqueline. Aagje en Waalco die stemden vooral op menu B vanwege het hoofdgerecht. Dat krijg je straks van Martijn Buwalda. Ja, en Christa en Erna zeggen... ja, het zijn eigenlijk al mijn favorieten bij elkaar.
3: De lunchkaart.
1: Met daarin I Need a Miracle, Altijd Nog Wel Ergens Halleluja... en Come Jesus Come.

0: Dat was menu B met I Need a Miracle. Altijd nog wel ergens halleluja. En Come Jesus Come. Morgen 12:30, nieuwe kaart.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
4: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentimmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
17: Albert Heijn. Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat Nederland toch gaat meedoen aan het Eurovisie Songfestival, meldt het AD. Omdat Israël meedoet, had Avrotros er geen zin meer in. Maar volgens ingewijden is er een oplossing gevonden. Wat die is, wordt waarschijnlijk later vandaag bekendgemaakt. In Breda is de rechtszaak begonnen tegen de man die in Zeeland inreed op kinderen die op weg waren naar hun schoolkamp ruim 3 maanden geleden. Volgens justitie reesde hij vlak voor de aanrijding met 130 over de provinciale weg bij Vogelwaarde. 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur kwamen om het leven. 13 onderwijsinstellingen, zoals LOI, die tonnen aan boetes moesten betalen, hoeven dat niet meer. De inspectie vond dat de instellingen studenten verkeerd hadden voorgelicht over het diploma dat ze konden halen. Maar de inspectie had geen screenshots gemaakt van hun website om dat te bewijzen. En daarom veegt de Raad van State de boetes van tafel. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. En vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
0: ANWB. Er staat ruim 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken is het oponthoud 20 minuten. Is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten extra reistijd. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel is de vertraging 25 minuten. Staat er een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht.
21: Joost mag het weten. Hè? Andere Hardy. Nieuwsgierig Aagje, vrolijke Frans. Jan en Alleman is hier weer verzameld in onze lunchroom. Met straks hier iemand met een prachtige en dat bedoel ik in alle eerbied, unieke naam.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Deze de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Zoek jij werk dat ertoe doet? Waarmee je verschil maakt voor de mensen die het hardst nodig hebben? Bij het Leger des Heils staan we onvoorwaardelijk klaar voor de mensen die nergens anders terecht kunnen. We geven nooit op. We doen wat we geloven. Doe jij mee? Kijk op legerdeshels.nl/werk.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuwsradio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
9: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
10: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welk.

0: hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Weet wat te doen? House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
3: De Lunchroom.
4: Met Daan Hartgers.
3: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En zoals gezegd, met dit unieke lied over deze unieke naam. What a beautiful name, you're the Hillsong Worship. Het is allemaal erg leuk en gezellig en leerzaam en informatief, maar het kan je ook gevangen nemen en gevangen houden. En dat geldt voor oud en jong. Ik heb het over onze social media, als TikTok en Insta, Facebook, Snapchat. Nou ja, ga zo maar door. De Europese Commissie heeft plannen om daar iets aan te doen. En wel het volgende. Kinderen mogen pas vanaf hun 15e toegang hebben tot social media. Pas vanaf hun 13e mogen kinderen een account hebben. En dat account is dan niet van die kinderen zelf, maar van de ouders of de verzorgers. Zij bepalen wat hun kind wel of niet mag doen op die socials, met ook beperkte toegang. Zo zijn de microfoon en de camera standaard uitgeschakeld, waardoor de kinderen dus niet zomaar foto's of video's of geluidsopnamen kunnen maken. Alleen de ouder kan die instellingen aanpassen. En ook mag de ouder dus bepalen wie de volgers of de vrienden zijn van het account. Nou, wat vinden jullie van deze plannen? Zijn dat goede plannen wat jullie betreft? Of zeg je, nou, ik heb helemaal geen bemoeienis van die Europese Commissie. Wat er in ons gezin gebeurt, dat bepalen we zelf wel. Laat het ons maar weten, dat kan via onze Grootnieuws Radio app. Dus zijn dit wat jullie als ouders betreft goede plannen? Of zeg je, dat bepaal ik zelf wel. Laat het ons maar weten via onze Grootnieuws Radio app.

0: ben.
1: Grootnieuwsradio. Grootnieuwsradio.

0: twee liederen achter elkaar in onze lunchroom. Kostbaar bij u, ademproject. En aansluitend, Your Love Defends Me, je hoorde Matt Maher.
1: De plaat die je raakt.
0: Muziek raakt onze harten. Muziek haalt herinneringen naar boven. Terugdenkend aan, nou ja, voor sommigen de aanschaf van de eerste LP of CD. Terugdenkend aan, ja, zeggen ze, een legendarisch concert. Aan een liefde. Aan een bepaalde gebeurtenis, welke dan ook. Grootnieuws Radio vriendin Marielle, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik heb hier een lied voor je klaarstaan waar je goede herinneringen aan hebt. Hoe ver gaan we terug in de tijd, Marielle?
2: Een paar jaar. Oh. Nog niet zo heel lang, want zo heel oud is het lied natuurlijk
0: nee,
2: nog niet.
0: Nee, dat klopt. Ja. Nee. Wat gebeurde er toen?
2: Mijn man en ik zijn jeugdleiders geweest, jarenlang. En wij hadden een jeugdweekend van de kerk. En daarin draaiden we dit nummer. En ja, het was gewoon zo geweldig om al die tieners zo ongeveer voor de troon van God te zien staan. En ja, ze daar te mogen brengen. Dat dit nummer altijd een heel speciale plek in mijn hart heeft gehouden.
0: Ja.
2: En dat idee heb ik zelf ook altijd als ik dit nummer zing, zeg maar. Als het gedraaid wordt, ja.
0: Ja. Neem ons eens mee naar zo'n weekend. Wat gebeurt? Ja, het is drukte,
2: wat
0: chaos.
2: Gebeurt daar? Ja, drukte, chaos, hoop herrie. Ja. Lekker eten, maar ook bijbelstudies. En in dat specifieke weekend hebben we ze letterlijk stilgezet. En hebben we stille tijd met ze gedaan. Hebben we ze meegenomen door... hoe hou je nou stille tijd? Hoe doe je dat nou? Lees dit eens even. Sta hier eens bij stil. Nou, een paar vragen. In een hele rustige setting. Ze zaten allemaal op een ander plekje in de zaal, zeg maar. Ze hadden echt allemaal een eigen proces. Dat vonden ze zelf. Ja, achteraf hoorden we dat heel mooi. En ook hele mooie ontmoetingen met God hebben ze daarin gehad. En we sloten eigenlijk af met onder andere dit nummer. En ja, dat was kippenvel. Nu ik er weer over praat, krijg ik weer kippenvel. Ja, dus dat was gewoon echt kippenvel. Ja.
0: Mooi zeg. Ja. Ja, de kracht van muziek, Marielle. Hè, dat is het.
2: Ja. Ja.
0: Ik ga het helemaal voor je draaien vanaf het allereerste begin van het lied. Dus ik ga nergens doorheen kletsen. geniet ervan. Holy Forever, Chris Tomlin.

0: plaat die het hart raakt van grootnieuwsradiovriendin Marielle. Je hoorde Chris Tomlin met Holy Forever.
1: De Lunchroom. Schuif aan bij Daan.
0: Dat kan elke dag ook straks weer aanschuiven hier in onze Lunchroom. Waar dan ook over. We hebben het vandaag straks over kinderen die pas vanaf hun 15e toegang mogen hebben tot social media. En pas vanaf hun 13e mogen kinderen een account hebben. Althans, dat zijn de plannen van de Europese Commissie. We zijn even benieuwd naar jou, jullie mening als ouders, grootouders. Zijn dat wat jou betreft, jullie betreft, goede plannen? Of zeg je nou, zeg, hè, geen bemoeienis van die Europese Commissie. Dat regelen we zelf wel. Komt allemaal goed. We kunnen daar goed mee omgaan. En, niet onbelangrijk, hoe is dat nu bij jullie geregeld? Mogen jullie kinderen op de social media's? Of zeg je nou, we hebben dat wel een beetje in de hand? En we beperken dat. Laat het ons maar weten. Dat kan via onze Grootnieuwsradio-app. Half twee, precies. Tijd voor het Grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is in het noorden bewolkt, kans op wat lichte regen. Terwijl elders de zon schijnt. En later neemt overal de bewolking toe. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen, fraaie dag, droge dag, veel zon en wat stapelwolken. 17 tot 20 graden.
1: Daan Hartgers.
0: Dus kinderen en social media, hoe gaan jullie daar thuis mee om? Wat mogen ze wel of misschien juist helemaal niet? En wat vind je van die plannen van de Europese Commissie? We horen het graag.
2: De Lunchroom.
0: Via onze app.
1: Het Christen.

0: om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Franny Cash, Jesus All Along. Daarvoor dat prachtige Project of Love. Door de Matthäus 6. Hè. Look at the Birds. En daarmee is het bijna kwart
1: voor de muzikale lunch.
2: Met Daan Hartgers.
1: De Lunchroom. Ja, bij Groot Nieuws Radio.
0: Dat wist ik ook wel, maar ik bedoelde eigenlijk dat je even kunt aanschuiven hier. Dus, ja.
2: De Lunchroom. Hè?
1: Schuif aan bij Daan.
0: Precies. Ik zei het al, de Europese Commissie heeft plannen om iets te doen aan de verslavende functies, zou ik bijna willen zeggen, van de social media. Want dat willen ze gewoon. Hè? Dus TikTok, Insta, Facebook, Snapchat. Kinderen mogen pas vanaf hun 15e toegang hebben tot social media. En pas vanaf hun 13e mogen kinderen een account hebben. En dat is dan niet voor de kinderen zelf, maar voor de ouders. Zij bepalen dan wat een kind wel en niet mag doen op die socials. Met ook beperkte toegang van de microfoon en camera en zo. Ook mag de ouder bepalen wie de volgers zijn of de vrienden. En ik vroeg even aan jou en aan jullie, vind je dat een goed idee? Die plannen van de Europese Commissie, of zeg je nou, geen bemoeienis zeg, dat regelen we zelf wel. Peter die zegt, ja, ik vind het een erg goed idee dat er een ondergrens komt. Social media kan immers van grote invloed zijn op onze kinderen. Ina zegt, ik bepaal zelf wel hoe wij als gezin daarmee omgaan. Daar hebben we de Europese Commissie niet bij nodig. Tera zegt, mooi plan, maar onhaalbaar. Kinderen die weten immers zelf wel hoe ze een en ander dan weer moeten omzeilen. Ja. Carla zegt, goed idee, maar 15 jaar is misschien wel wat streng. Thuis, goede begeleiding, dat vind ik belangrijker. En tot slot, José, voor mij ligt de oplossing ergens in het midden. Duidelijke Europese regels, ja. En ouders die zelf verantwoordelijkheid nemen en blijven nemen voor hun kinderen.
1: Wees

Hij overleed dit jaar na een kort ziekbed. Had ons al heel veel moois nagelaten. Zelfs ook nog een volledig album, dat had hij al klaar liggen. Breathing, dat wordt de titel. Waar dit lied van afkomstig is, het gaat over God die bij ons wil zijn in al zijn rust en stilte. Whisper. De lunchroom gaat bijna sluiten. Om straks de deuren van backstage te openen met Lucas. Die is hier straks. Van 2 tot 4 tot besluit van dit uur. Elevation, Rhythm en Trinity. Mooie middag. Doeg.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Grootnieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
2: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Grootnieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
8: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
12: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
2: Grootnieuws Radio.
16: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 2 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De man die vastzit voor het doodrijden van 4 mensen in het Zeeuwse Vogelwaarde mag naar huis en daar op zijn proces wachten. De rechtbank komt wel met regels, zo mag hij onder meer niet autorijden. Zijn advocaten hadden gevraagd hem voorlopig vrij te laten, omdat de kans dat hij in herhaling valt heel klein is. Het wordt voor justitie een uitdaging om een ex-gemeenteambtenaar in Amsterdam de cel in te krijgen voor medeplichtigheid aan geweld, zegt zijn advocaat. Justitie eiste tegen de ambtenaar 12 jaar cel. Hij zou persoonsgegevens hebben verkocht die criminelen gebruikten om aanslagen te plegen. Maar volgens de advocaat zijn dat aannames. Waarschijnlijk horen we vanmiddag of Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. En volgens meerdere media is het antwoord ja. Omroep Avro Tros had zich teruggetrokken omdat het Songfestival te politiek zou zijn geworden. De NPO zou nu met een oplossing zijn gekomen zodat we er toch bij zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn wolkenvelden en vooral in het zuiden ook zonnige perioden. En vanmiddag ontstaan in het noorden enkele buien. In het zuiden blijft het droog en schijnt regelmatig de zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
18: ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Zwift-Torbant ook 10 minuten vertraging. En verder een korte file op de A10 bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer ook 5 minuten extra reistijd.
19: Goedemiddag, ja, zometeen in Backstage hoor je muziek van Carrie Joop en ook deze van Josiah Queen en Brandon Lake.
20: Tijd voor een klusie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Joujou.
24: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
25: Fans van Voordeel.
24: Aldi.
26: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind... heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
24: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
25: Fans van Voordeel,
24: Aldi.
27: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
30: How do you explain God or Jesus to somebody who did not grow up in church?
31: It means a lot to me that there's a God out there who really, really loves me. And actually, he really loves you.
2: Kun je geen genoeg krijgen van Backstage? Luister de Backstage podcast in de podcastplayer van jouw keuze of via de Grootnieuws Radio app.
32: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
33: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
34: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
35: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.

0: jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
1: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Backstage
0: met Lucas Kramer.
2: Het christelijke radiostation.

0: Het werd afgelopen zondag heel hard meegezongen in Rotterdam Ahoy. En soms ook heel hard meegeschreeuwd. Josiah Queen en Can't Steal My Joy.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir and Country.
3: Hey, this is Andrew Rip.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Lucas Kramer.
0: Ja, een hele goede middag. Het is woensdagmiddag. Van harte welkom hier bij Groot Nieuws Radio. Ja, het is hoesten en proesten. Misschien merk je dat ook wel in jouw omgeving. De griepjes en verkoudheden, ze komen weer opzetten. Ja, en dat virus, dat raakt soms ook artiesten. Ja, en dat is wel balen als je juist deze week een concert gepland hebt staan. Nou, het overkomt Sierra Noah. Komende vrijdag presenteert ze haar nieuwe EP in Apeldoorn. Maar ze vecht as we speak tegen een verkoudheidsvirus. Nou, ze zou hier eigenlijk in de studio zitten deze woensdagmiddag.

Maar we dachten, het is beter als we even gaan bellen. Dan kan het lijf rust houden en ook herstellen. Dus zometeen ga ik even bellen met Sierra Noah. En ga je ook meer horen over dat releaseconcert komende vrijdag. En over de nieuwe EP van Sierra Noah dus. Nieuwe muziek hoor je zometeen ook van Mosaic Worship, Koning van de Kerk. En dit is Gary Job. And I am not alone.

0: Carrie Job hier in Backstage.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Ja, volgende week dan start de tour van Mosaic Worship. In Sassenheim, Oud-Beijerland, Veenendaal, Surhuisterveen, Amersfoort, Rijssen, Zwolle en Middelburg. Ja, daar kun je live gaan genieten van de nieuwe nummers van het album Jezus Messias. Nou, deze komt ook vast voorbij, dit lied, Koning van de Kerk. En dat is een eerlijk en kwetsbaar gebed. En ook een lied dat de tekortkomingen van de kerk benoemt. Bijvoorbeeld de verdeeldheid en ook de onbewogenheid bij mensen, ja, die Jezus nog niet kennen. Nou, daar is maar één oplossing voor. En dat is dat de kerk weer Jezus als middelpunt gaat erkennen. Want hij is de koning van de kerk. Nieuwe muziek van Mosaic Worship deze middag in Backstage.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.
5: If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do.

0: From the hands that hold you now.
1: Casting Crowns. Hier bij Groot Nieuws Radio en Scars in Heaven.
2: Backstage Classic.
1: En dan is het tijd voor Scott en Christine Dente. Oftewel Out of the Grey. Ja, en de aandacht, of mijn aandacht, is in ieder geval al snel gewekt als Parijs in de titel zit. Ja, de stad van de liefde, de stad van het licht, de Eiffeltoren, het Louvre, noem maar op. Maar dit lied is niet zomaar een nummer dat je gaat horen bij de plaatselijke tourist information. Nee, Parijs die staat in dit lied metafoor voor iets heel anders. Want in het leven kun je plannen maken, een helder beeld hebben van ja, zo gaat de toekomst eruit zien. Maar niet al die plannen komen uit. Sommige zaken die moeten wachten en het kan opeens heel erg druk zijn. Dus misschien komen niet al je toekomstdromen uit, maar geniet van de herinneringen die je hebt. En misschien wel het allerbelangrijkste, je hebt elkaar. So we never got to Paris. Het is de Backstage Classic van het uur. Van Out of the Grey.

0: Mr. Don Moon hier bij GrootNieuws Radio. Je hoort de Mighty to Save. Ja, deze vrijdagavond presenteert Sierra Noah in Apeldoorn haar nieuwe EP Dwars door alles heen. Nou, het wordt een mooie avond met haar nieuwe nummers die ze onlangs heeft uitgebracht. En er gaat ook met zand gestrooid worden door haar vader, de zandkunstenaar Gert van der Vijver. Maar ja, de R zit in de maand. Iedereen is aan het proesten, aan het niezen, is verkouden. Er komen ook al buikgriep-appjes binnen hier in de studio van GrootNieuws Radio. En ja, Sierra Noah, je zit ook in een lappenmand, hè? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, helaas ben ik ook niet helemaal fit. Het gaat de goede kant op, maar al 2 weken aan het snotteren.
0: Kijk, 2 weken lang al aan het snotteren. En gaat het de goede kant op wel, dat?
1: Of? Ja, gelukkig wel. En ik zou eigenlijk in de studio komen vandaag, maar we hebben toch even in overleg gezegd, ik doe toch even rustig aan nog, omdat vrijdag het releaseconcert is. Dus ik ben vandaag lekker mijn stem aan het sparen en veel thee aan het drinken met gember. En ja, ik heb het geloof dat het goed gaat komen.
0: Kijk, nou, wel rust nemen, dat is altijd een goed idee natuurlijk om je goed voor te bereiden voor komende vrijdag. Ja. Was het ook even in het geding geweest dat het misschien vrijdag niet zou doorgaan? Of?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ja, ik heb wel voor hetere vuren gestaan wat betreft mijn stem. Ik heb 2 keer een operatie moeten ondergaan. En vlak voor die operatie was het vaak zo dat ik optredens deed en dat mijn stem dan soms helemaal wegviel. Maar dan alsnog kan het een supermooi optreden zijn, omdat de Heer zijn werk wel blijft doen, ondanks onze zwakheden. Dus ik was er ook helemaal van uitgegaan. En ook als ik vrijdag toch geen stem blijkt te hebben, dat het gewoon een hele mooie avond gaat worden. En ja, we gaan ook veel samen zingen, dus dan heb ik altijd nog de zaal die lekker mee kan zingen. Ja, dus ja, nee, het gaat gewoon door, hoe dan ook.
0: Gelukkig. Ja. Ja, dat lijkt me best wel lastig als artiest, als zangeres. En ik herken het ook wel als radiopresentator van ja, je stem is toch je instrument. Daar moet je zuinig op zijn. En soms laat je stem je ook in de steek. Is dat niet lastig om zo je vak uit te oefenen?
1: Ja, het blijft echt iets kwetsbaars. Maar ik vind juist dat het is een vloek en een zegen, om het zo maar te zeggen. Want aan de ene kant is het natuurlijk, ben je zo afhankelijk van hoe je voelt. Maar aan de andere kant kan je ook zoveel gevoel stoppen in een stem. En is het eigenlijk zo'n puur instrument. Dus ik vind het ook alweer iets hebben dat je, nou ja, dat het eigenlijk zo kwetsbaar is. Ja. En ik denk, ja, het maakt me extra bewust van hoe ik met mijn lichaam om moet gaan. Dus ook echt slaap helpt en goed drinken. Dus het is ook wel weer een graadmeter voor mij van als mijn stem wat minder gaat, dat ik dus ook wat beter op mezelf moet letten. Dus aan de andere kant zie ik het ook wel weer als iets moois.
0: Ja. Nou, komende vrijdag dus de EP-release. Het gaat door en dat is ook wel weer grappig, want juist ja, het thema is ook Dwars door alles heen. De titel van je nieuwe EP, Dwars door alles heen. Ja. Blijven wij aanbidden of de stem meewerkt of niet? We gaan gewoon door. Kun je misschien wat diepte geven aan zo'n zin? Dwars door alles heen, blijven wij God aanbidden?
1: Ja, nou, die zin had ik al een hele tijd opgeschreven in mijn notities, omdat ik steeds meer bewust werd van het feit dat aanbidding niet iets is voor onszelf. Of als wij ons goed voelen en zin hebben om lekker te aanbidden, dan het is natuurlijk altijd mooi om dat dan te doen. Maar het is niet zozeer voor ons gevoel of om ons een goed gevoel te geven. Maar aanbidding is echt een soort van dankoffer, een lofzang naar God toe. Hm. En hij verdient onze aanbidding, want hij is zoveel groter ook dan de omstandigheden of waar wij in zitten. En wat ik heb gemerkt is dat wanneer ik ervoor kies om God te zoeken in aanbidding of in gebed, ondanks dat ik me misschien niet altijd even happy voel of daar zin in heb, dan word ik boven de omstandigheden uitgetild. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. En die zin kwam in me op van dwars door alles heen blijven wij aanbidden. Omdat ik geloof dat daar zoveel kracht in zit als je, nou, al kijk naar het herkenbare verhaal van Paulus en Silas in de gevangenis. Zij gingen ook dwars alles heen aanbidden en de ketenen werden doorbroken en er was vrijheid. Ja, maar ik vind dat altijd zo inspirerend. En ik merk het ook in mijn eigen leven dat er heling zit in de Heer aanbidden.
0: Ja, maar dat is toch ook ontzettend moeilijk als je hoofd er echt totaal niet naar staat om dan vrolijke worshipliedjes te gaan zingen?
1: Ja, klopt. Dat is het ook. Het is ook moeilijk. Het is ook een keuze. En ik ben best wel een gevoelsmens, dus ik kan me best wel laten leiden door mijn gevoel. Maar ik geloof dat het juist heel krachtig is om soms even je gevoelens aan de kant te zetten en er juist voor te kiezen om God te aanbidden, omdat je weet dat hij goed is. Want ja, ik heb wel gemerkt, God blijft altijd dezelfde. Ondanks dat omstandigheden misschien veranderen. Hij blijft dezelfde. Dus ja, het is dan zo krachtig om juist weer naar God te gaan. Het vaste fundament van ons leven.
0: Ja, het is ook niet voor ons goede gevoel, maar het is echt voor de aanbidding als een dankoffer, wat je ook zegt voor God. Nou, dat dankoffer, dat wordt vrijdag ook gegeven aan God. Want dan het releaseconcert van jouw nieuwe nummers. En je vader gaat er ook aan meewerken. Zandkunstenaar Gert van der Vijver. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Heb je dan vooraf overleg wat hij gaat doen? Geef je dan instructies mee? Of heeft hij gewoon carte blanche en zoek het maar uit?
1: Nou, een beetje dat laatste ook wel. Ik heb wel natuurlijk de nummers uitgezocht waarvan ik denk, hey, dit is mooi dat hij daarop gaat zand schilderen. Dus die nummers geef ik dan door. Maar hij is zo ontzettend creatief. Hij is ook iemand die heel vaak beelden krijgt. En ik ben iemand die woorden krijgt ter inspiratie. En hij krijgt heel vaak een beeld als inspiratie. Dus dan laat ik hem die nummers lekker luisteren. En dan tijdens het luisteren van die nummers maakt hij schetsen. En af en toe stuurt hij dan wel wat door. Maar ik vind eigenlijk alles echt prachtig wat hij maakt. Ja. Ik zou niet beter kunnen. Dus ik laat het dan heel erg aan hem over. En laat me een beetje verrassen op de avond zelf.
0: Ja, dat gaat dus dan zand schilderen. Is een mooier woord dan zand strooien eigenlijk. Je noemt het al mooi. Hoe gaat dat dan op zo'n avond in de werk? Want jij bent dan die liedjes aan het zingen. Je nieuwe liedjes aan het presenteren voor het publiek. Krijg je dan iets mee van wat je vader aan het doen is?
1: Ja, nou, vaak staan de beeldschermen achter mij. Dus dan krijg ik wel heel weinig mee. Vooral als ik gitaar speel en ik heb de akkoorden voor mij. Dus ja, op dat soort momenten krijg ik het helaas niet echt mee. En moet ik het van de filmpjes achteraf hebben. Maar als ik geen gitaar speel, dan draai ik me af en toe wel even om. En dan kijk ik naar wat hij maakt. En ja, dat inspireert mij dan ook weer. Dat helpt mij om nog extra gevoel te leggen in wat ik zing. Want ja, beelden geven gewoon wel een extra dimensie eraan.
0: Ja, het is voor jou dus wel inspirerend en niet afleidend misschien. Met respect
1: gesproken. Zeker niet afleidend. Eigenlijk altijd heel inspirerend. En natuurlijk, soms kan ik me daar dan heel erg in aan verwonderen van wauw, zo mooi. Maar ja, ik ben wel gewoon. Ik weet dat ik aan het zingen of dat ik moet zingen en dat ik moet blijven doorzingen. Dus dat gaat op zich wel automatisch. Maar het inspireert eigenlijk alleen maar.
0: Ja, nou, die ga je dus dan vrijdag zien. Die plaatjes, die zandschilderingen, die ga je niet op de EP horen. Je EP die is dus net een paar weken uit. Maar intussen ben je ook alweer bezig met iets nieuws, hè?
1: Klopt, ja. Ik had heel erg het verlangen om wat meer te gaan co-writen. Dus met mede-muzikale collega's te gaan schrijven. Omdat ik merkte dat ik zelf wat minder schrijf nu in mijn vrije tijd. Ik denk dat het ook een beetje komt omdat ik getrouwd ben en mijn man dan in de avonden thuis komt en je wil gewoon lekker dan bij elkaar zijn. Dus ja, ik had wat minder tijd voor mezelf. Maar ik dacht, als ik nou schrijfsessies ga inplannen, dan heb ik een stok achter de deur. En wie weet kan ik ook nog wel wat leren van de anderen. Dus ja, dat heb ik nu met een paar collega's al gedaan. En één nummer is al af. Een nummer wat ik met Sterren van Manen heb geschreven.
0: Oh ja.
1: En die komt hopelijk in oktober uit. Dus volgende maand al.
0: Ook alweer heel snel. En kun je misschien nog wat meer namen noemen waarmee je samen aan het schrijven bent of gaat?
1: Ja, ik ben samen aan het schrijven met Elisa. Dat nummer is ook bijna af. Maar daar moeten we nog even een plan voor maken. Hoe we dat dan, of we dat gaan uitbrengen. En ik wil binnenkort ook met Dien gaan samenschrijven. Hij maakt hele mooie samenzangnummers.
0: Zeker, ja.
1: En mijn hart voor samenzang is ook echt wel gegroeid. Dus ik denk dat ik veel van hem kan leren. En ik zou het heel tof vinden om met hem ook misschien een samenzangnummer te schrijven.
0: Kijk, nou, ik ben heel, heel benieuwd. Dat is dus aan het stromen. Nou, niet alleen deze EP, maar ook dus al nieuwe nummers die in het vat zitten.
1: Ja.
0: We moeten nog even opwachten en dat gaan we ook geduldig doen. We gaan nu een nieuw nummer van je horen. Nieuw is het eigenlijk ook weer niet, want dat nummer kennen we in het Engels al heel lang hier bij Gronings Radio. Het is In Jesus' Name van Kate Nicole. Daar heb jij een hele mooie Nederlandse vertaling bij gemaakt, hè?
1: Ja, klopt. Samen met mijn vader.
0: Kijk, samen ook weer met Gert. Waarom wilde je dit lied dan op de EP hebben staan?
1: Ja, nou eigenlijk het thema van de hele EP is Gods grootheid. Dus stilstaan bij zijn macht, zijn ja, zijn ondoorgrondelijkheid en zijn grootheid. En dat zien we ook echt terug in zijn naam. Als ik aan de Bijbelverhalen denk, dan moet ik denken aan het verhaal over een man die zijn hele leven niet kon lopen. En totdat Petrus hem aankeek en zei: in de naam van Jezus, sta op en wandel. En op dat moment staat hij op. En dat is natuurlijk niet door de kracht van Petrus, maar door de kracht van Jezus' naam. De naam boven iedere andere naam. En de naam waarin ik geloof dat redding is en dat ook heling is en hoop is. Dus ik vond het zo'n mooi statement om juist dit nummer er ook in te stoppen. Omdat ik geloof dat we Jezus naam ook als een soort van schild over ons leven mogen uitroepen. En daarbij moet ik denken aan de wapenrusting. Dus draag het schild of draag daarbij het geloof als schild, waarmee je alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. En ja, je ziet keer op keer in de Bijbel weer de kracht die uitgaat van Jezus naam. En ja, ik geloof dat we dat die naam als schild over ons leven mogen uitroepen bij alles wat we doen en de dagelijkse dingen die we doen.
0: Ja, er schuilt dus kracht in de naam van Jezus. We kennen dat uit heel veel Bijbelverhalen. Heb je zelf ook de ervaring dat er kracht in Jezus naam zit?
1: Ja, zeker. Vaak als ik terugkijk op mijn leven, dan denk ik: wauw, de Heer heeft me daar wel in beschermd. Of de Heer heeft daarin echt de gebedsverhoring gegeven. Ik moet denken aan: ik was ooit met mijn vriendinnen naar Italië. We waren de bergen ingegaan richting Zwitserland. En het ging heel hard stormen en het was super glad en we zagen niks meer. En we gingen echt bidden: Heer, breng ons veilig thuis. En dan achteraf denk ik: ja, de Heer heeft me ons wel behoed in die berg. Dat ik verkeerd kunnen gaan. Of als ik denk aan vrienden die niet gelovig zijn, waar we dan al heel lang voor bidden. Soms dan zie je geen gebedsverhoring. Maar laatst heb ik toevallig daarin wel echt gezien dat het gebed heeft geholpen, denk ik dan. Want deze vriend die gaat nu een Alpha-cursus doen. En daarin zie ik wel dat de Heer echt aan het werk is. En dat wij het gebed ook hebben gekregen, eigenlijk is het een groot geschenk. Dat we het gebed hebben gekregen om echt in de hemelse gewesten iets te mogen doen door de naam van Jezus. Niet vanuit onze eigen kracht natuurlijk, maar vanuit de kracht die uitgaat van Jezus' naam.
0: Ja, en daarom worden veel gebeden ook wel afgesloten met in Jezus' naam.
1: Ja,
0: amen.
1: Precies. Ja, amen.
0: Mooi. Hey, komende vrijdag dus met een gezonde Sierra Noah hopelijk en die goed bij stem is, het releaseconcert. Zijn er nog tickets te krijgen voor het concert in Apeldoorn?
1: Ja, zeker. Die zijn er nog via Events for Christ. En dan kan je Sierra Noah intypen en dan kan je daar je ticket bestellen. Zou superleuk zijn als die er komen.
0: Kijk, nou, hierbij dus de hartelijke uitnodiging. Het is dus in Apeldoorn. Vrijdagavond, lekker mooi start van het weekend. Een goede gelegenheid om Sierra Noah live te gaan horen. En dus je vader met de zandschilderingen, laat ik het zo noemen.
1: Precies, mooi.
0: We gaan nu iets van je horen. Sierra Noah, dankjewel voor dit gesprek. En dit is dus In Jezus' Naam.

0: is een van de vijf nieuwe nummers van de EP van Cyrano. De nieuwe EP, Dwars door alles heen. En vrijdag ga je dus alles live horen. En je kan natuurlijk ook de EP luisteren via de bekende streamingdiensten.
1: De dagtekst.
0: Ik heb de dagtekst voor je. Vandaag uit Efeziërs 4, vers 3. Daar staat: span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Het is de dagtekst van vandaag uit Efeziërs 4, vers 3.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
11: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist. Die is specialist in zuinig en duurzaam stoken. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
16: Albert Heijn. Hey, sta op, mooi mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau, praktijkarise.nl.
17: Groot Nieuws Radio.
18: Het christelijke radiostation.
17: Het ANP-nieuws van 3 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival, meldt de NPO. De NOS verzorgt dan de voorbeschouwingen en het commentaar. Omroep Avrotros trok zich, net als andere landen, terug omdat Israël meedoet. Welke artiest voor ons land naar het Songfestival in Bulgarije gaat, is nog niet bekend. De voorlopige vrijlating van de verdachte die in het Zeeuwse Vogelwaarde 4 mensen heeft doodgereden is voor de nabestaanden aangekomen als een mokerslag. Ze reageerden in de rechtszaal vol emotie en ongeloof. Omdat de kans op herhaling klein is, komt de man van 20 onder voorwaarden vrij. Zo mag hij niet autorijden. De kerncentrale in het Zeeuwse Borselen blijft misschien nog bijna 30 jaar open. De staat heeft namelijk een meerderheid van de aandelen gekocht en wil de centrale op die manier langer open houden. Eigenlijk zou die in 2033 sluiten. Het plan voor Borselen is nog niet definitief. Het hangt af van de andere aandeelhouders. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en de zon schijnt, behalve in het noordwesten. Daar is het grijs met enkele buien. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond trekken enkele buien over. Morgen vrij zonnig en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Groot Nieuws Radio Verkeer.
20: ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij de Drecht-tunnel 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijs hoort ook een kleine 10 minuten vertraging door een auto met pech. En op de A58 Tilburg-Breda bij knooppunt Galder is de vertraging een kwartier. Komt ook door een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht.
21: En zometeen in Backstage hoor je nieuwe muziek van Eline. En ook deze van Maverick City Music.
22: Great is your faithfulness to me.
23: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
24: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
25: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
23: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
24: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
26: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
27: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
28: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
29: Ja.
28: En nu?
29: Domeinnamen kopen.
28: Voor je bedrijf?
29: Ja.
28: Welk bedrijf?
29: Ja, dat weet ik nog niet.
28: Welke domeinen dan?
29: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
28: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
29: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
30: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
9: De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
10: Backstage
11: met Lucas Kramer.
10: Het christelijke radiostation.

0: Dat was Promises.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Amber here.
6: Backstage. Met Lucas Kramer.
0: Ja, goedemiddag. Welkom deze woensdagmiddag bij Backstage, waar we dit uur een wat verborgen en misschien ook een wel wat vergeten nummer horen van Pearl Josephson. Ja, hij is op geen streamingdienst te vinden, maar ik ga hem zo meteen wel draaien, want het is echt te mooi om te laten liggen. We gaan ook een psalm zo meteen induiken, maar eerst nieuw uit Nederland. Ja, vorige uur hoorden we Mosaic Worship, die volgende week start met een tour. Maar ook Eline gaat op tour en die heeft ze omgedoopt tot Piano Tour. Nou, het worden intieme concerten op bijzondere locaties door het land. En dit gloednieuwe nummer komt daar zeker ook in voorbij. Het is een muzikale omarming voor als je het zwaar hebt. Ja, totdat de storm weer ligt, blijf ik je vasthouden. Hier is Eline.
7: Nieuw uit Nederland.

0: Radio.
1: Radio. Een hoopvol geluid.

Een echte avondmaals lied, ja, over de diepe liefde van God voor mensen. Je hoorde I Do It Again van Andrew Rip. Ja, ik weet niet of je het herkent, zo'n intens verlangen naar het huis van God, naar de Heer zelf. Nou, ik zal mezelf niet heiliger voordoen dan ik ben. Ik heb dat niet altijd. Maar vanochtend, heel vroeg in de ochtend, was ik even in de kerk en ik ervoer, het is goed om hier te zijn. Nou, zo midden in een drukke week. Nou, daarover gaat ook Psalm 84, over hoe goed het is om te wonen bij God. Ja, gelukkig ben je als je bij hem je toevlucht zoekt, zo schrijft Psalm 84. We horen nu de uitvoering van Psalmen voor nu. Wat hou ik van uw huis? Wat hou

You're the We Are Messengers hier in Backstage en 1000 Times. Ja, veel gedachten die zijn vorige week teruggegaan naar zo'n 15 jaar terug, naar het eerste seizoen van talentenjacht The Voice of Holland. Nou, die werd toen gewonnen door Ben Saunders. En hij kwam vorige week in het nieuws vanwege zijn overlijden. Vandaag is zijn uitvaart. Nou, Ben Saunders maakte daar zeer zeker indruk. Maar de nummer 2 van dat seizoen maakte ook indruk. En dat is een zangeres die we vaker horen op deze zender, Pearl Josephson. Ja, en één lied van Pearl vind ik zo mooi. Het is niet officieel uitgebracht via streamingsdiensten, staat ook nergens op een plaat, maar het is nog wel terug te vinden via YouTube. Het lied Tijd, dat beschrijft het probleem van armoede terecht als onrecht. Ja, en dan de ongemakkelijke vraag, waarom kijken we weg? Nou, iets wat ik soms ook wel bij mezelf herken. Nou, vandaag wordt het weer eens tijd dat onze daden spreken. Het wordt tijd dat er weer recht wordt gedaan. Hier is Pearl Josephson.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk is het een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouwen op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Paul Baluitsch op deze woensdagmiddag bij Grootnieuws Radio. Je hoorde Praise Adonai. Ja, zometeen heb ik nog een backstage classic voor je in petto. Ik ga nog niets verklappen erover, behalve dat hij uit de jaren 80 komt. Nou, dat is altijd goed natuurlijk. Dus zometeen heerlijke jaren 80 vibes hier op de radio. Eerst muziek van Chris Tomlin en ook een lied van Martijn Buwalda. Ja, een nummer dat in vergetelheid was geraakt. Maar dankzij het tv-programma Beste Zangers werd dit opeens een hit. Hij staat ook op plek 32 in onze top 1008. En dat komt omdat Hannah May er een hele toffe up-tempo versie van heeft gemaakt. Nou, die klinkt zo.

0: En vandaag ga ik eens het origineel draaien. Staat op het album Lichtjes uit de Mist uit 2016. Dit nummer is gewoon al 10 jaar oud dus. En Martijn Bewalle schreef het speciaal voor zijn kinderen. Nou, ik ben heel benieuwd. Welke vind je eigenlijk mooier? Is dat de versie van Martijn Bewalle of toch die van Hanna May? Nou, laat het even weten via de Gronings Radio WhatsApp. Nou, dit is dus het origineel van Martijn Bewalle. Deze is voor jou.
1: Heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven. Aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: Chris Tomlin en Doesn't He. Ja, de uitslag van de stemming. Ja, welke versie van deze is voor jou? Vind je nou de mooiste, die van Martijn Bubalda of voor van Hannah May? Nou, de meningen die zijn echt wel verdeeld, hoor. Bettine die vindt het origineel het mooist. Marjelle die luistert liever ook naar de versie van Martijn. Kitty zegt, ja, die van Hannah May die is vrolijker. Mike vindt die van Martijn mooier. En Hetty gaat ook voor de versie van Hannah May. Nou, gelukkig hebben we ze allebei. Twee versies dus van Deze Is Voor Jou.
1: Backstage Classic.
0: Ja, we gaan nog één keer even terug de tijd in. En wel naar 1987. René Garcia. Ze was backing vocal bij Amy Grant. En ze heeft ook twee soloalbums uitgebracht. En heeft zich helemaal toegewijd aan het zingen in gevangenissen. En dit lied gaat over de vraag, ja, waarom heeft God de Vader mij lief? How could you love me? En ook, als ik u zie, dan zie ik liefde. René Garcia, 1987 en I See Love.

Spokkebuis en leer mij uw weg, o Heer. Ja, het is alweer 8 minuten voor 4. Zometeen de dag van vandaag met Laurens van der Kraat. Maar eerst nog even een kleine vooruitblik naar morgen. Want dan ga ik in backstage even bellen met Shelton Tellesford. Hij is pastor in Chapel Avenue. Dat is een snel groeiende kerk in Almere. En er gebeuren echt hele mooie dingen. Daar heel veel dopelingen ook, veel nieuwe leden. En er komt ook muziek vandaan. Liederen die ontstaan zijn daar in de Flevopolder. Nou, je hoort er zo nu en dan al iets van hier bij Gronings Radio. Maar morgen gaan we nog veel meer horen. En horen we ook de story behind, om het maar in goed Nederlands te zeggen. En ook Johnny Boston ga je morgen horen in backstage. Saxofonist, zanger, bekend van Johnny and the Jesuits. En hij is bezig met een crowdfunding. En heeft ook een nieuw nummer uitgebracht. Nou, morgen dus tussen 2 en 4 allemaal te horen in backstage bij Gronings Radio. Dankjewel voor het luisteren deze middag. En heel veel plezier zometeen met de middagshow. De dag van vandaag met Laurens. Ik heb deze nog voor je van Matthew West.

0: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: Giga veel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
5: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
6: Een herberg op je weg. Een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
7: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap. veiligekerk.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De beslissing om toch mee te doen aan het Eurovisie Songfestival was geen gemakkelijke. Maar er wordt gekozen voor verbinding met Europa. Dat zegt de hoogste baas van de NPO. Net als vorig jaar had de Avro Tros zich teruggetrokken omdat Israël meedoet. Een onafhankelijk team vanuit de NPO neemt dit jaar het stokje over. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is na een kort ziektebed overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Kuiper schreef in ruim 50 jaar meer dan 80 boeken, waaronder het boek Het Zakmes, dat later ook een tv-serie werd. Ook was hij scenario-schrijver voor series, films en musicals. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Minister Hans Velbrief denkt dat het verkorten van de duur van de WW wel degelijk werkt. Het Centraal Planbureau heeft berekend dat het maar leidt tot 8000 extra banen. Maar dat effect noemde Velbrief in een debat zeker niet verwaarloosbaar. Het kabinet wil de WW verkorten om meer mensen aan het werk te krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is in het noordwesten grijs met enkele buien en stevige wind. Verder is het overal droog met meer zon en 19 tot 21 graden. Vanavond trekken buien over, vannacht is het droog. Morgen is het zonnig en wordt het een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Het begint al drukker te worden op de weg en op een aantal plekken ook flinke vertraging. Zoals om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Alfred Valkenswaard en Batendorp heeft een auto in brand gestaan. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ruim 3 kwartier. A15 Europoort richting Gorkum. Voor Alblasserdam 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging. A58 Tilburg bij Breda tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. 11 kilometer file met ook bijna een half uur oponthoud. Daar stond lange tijd een vrachtwagen met pech, maar die is in ieder geval door. Dan de A67 Belgische grens richting Eindhoven. Voor knooppunt De Hocht bijna een half uur oponthoud met 8 kilometer file. En tenslotte de N2 Maastricht-Eindhoven. Voor Veldhoven een ongeluk. Rechterrijstrook dicht. Vertraging 20 minuten.
12: Goedemiddag, zometeen een nieuwe middagshow met erin nieuws over een jongeman die de deur uitliep en daar iets tegenkwam. Nou, die zag hij echt niet aankomen. En muziek van een andere man die op 6-jarige leeftijd verhuisde van Nigeria naar Amerika. En zijn muziek, ja, het straalt een en al licht uit. Want hoe donker het soms ook voelt, er komt altijd een betere dag aan. Brighter Days, hoor je zo.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
17: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
16: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
18: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
19: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
20: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
22: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
23: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstein.
24: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
25: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: De dag van vandaag.
26: Met Laurens van der Kraats.
9: Het christelijke radiostation.

0: Blessing over brighter days. Oi. En lekker bright is die dag vandaag. Heerlijk zonnige woensdag. Je hoort de blessing over brighter days.
1: De dag van vandaag. Met Laurens van der Kraas.
0: Yes, goedemiddag. Welkom bij de middagshow. Op die eerste dag van de astronomische herfst die begonnen is vandaag. Ik vind het zo'n heerlijke periode altijd. Lekker buiten wandelen, de frisse lucht, de geuren, al dat blad straks op de grond. Helemaal top. Ik ben benieuwd hoe jouw eerste zonnige herfstdag eruit zag. Beetje rustig verlopen, geen gekke dingen tegengekomen buiten. Nou, Tom uit Honslersdijk, die wel. Die deed niets vermoedend vanmorgen zijn voordeur open om te gaan sporten. En daar lag ineens een slang in zijn voortuin. En Tom die reageerde precies zoals je hoopt dat je als volwassen man van 23 zou reageren.
2: Ah, mama, er loopt hier een slang gek, hier in de tuin.
0: Ja, hij springt op de beelden ook echt een gat van ongeveer 3 meter de lucht in. Ja, ik heb geen idee of Tom eraan moest denken in die situatie, maar ik dacht net slang gezien Lucas 10, want daar staat: ik heb jullie macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. Maar Tom die hanteert denk ik blijkbaar de herziene Honselaarsdijkse vertaling, want daar staat: en wanneer de slang aan u verschijnt, zo zult gij opspringen van grote vrezen en tot uw moeder wederkeren, uitroepende met luider stem: mama, mama. Maar wel grappig, Tom is inmiddels over zijn schrik heen, want hij heeft besloten de slang te adopteren. Dus ja, van een addertje onder het gras naar een slangetje in huis. Dus ik vind het wel een held.

0: Cody Carnes, Ain't Nobody.
1: 1 uit 1008.
0: Dit lied ontstond in de coronaperiode. De broers van Forgiven Country die zaten op social media te kijken en die zagen zoveel geruzie. Allemaal mensen die elkaar de tent uitlokten en boos waren tegenover elkaar in die periode rondom vaccinatie. Wel geen vaccinatie, QR-codes en zo. En toen dachten ze, ja, kunnen we niet wat meer begrip voor elkaar opbrengen? En waar begint dat eigenlijk bij? En hoe doe je dat? Nou, daar hebben ze veel over nagedacht. En uiteindelijk besloten ze om ook juist zelf een beetje het voorbeeld te nemen door ook met hele verschillende mensen samen een liedje te gaan maken. Dus de broers die gingen met muzikanten en producers in gesprek waar ze eigenlijk nooit echt mee contact mee hadden. En ja, zijn samen aan de slag gegaan en hebben dit liedje uiteindelijk gemaakt. Ook wel een beetje als voorbeeld. Er kan iets moois ontstaan als je naar elkaar luistert. En we weten natuurlijk niet wat er precies allemaal zich daar in de productieruimtes heeft afgespeeld. Maar het liedje, ja, is fantastisch geworden. 693 voor King Country en Relate.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Dat is een begrensde vrijheid. En je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Lef met Grote God, wij loven u. En daarmee is het iets voor 4:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bijna de hele Haagse gemeenteraad wil opheldering over de rellen op het Malieveld van afgelopen zaterdag. Zo willen de partijen weten of burgemeester Van Zanen wist dat in extreemrechtse groepen werd opgeroepen tot geweld. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper, bekend van onder andere Het Zakmes, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn uitgever. Kuiper maakt deze week nog kans op een gouden griffel voor een van zijn laatste boeken. Nu Nederland toch meedoet aan het Eurovisie Songfestival, moet snel een artiest worden gezocht. Het onafhankelijke NPO-team dat de inzending gaat verzorgen, gaat daarom zelf op zoek.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag is officieel de astronomische herfst begonnen. En nou, vandaag is dan nog een lekker zomerse dag. Maar vanavond wat bewolkter en af en toe regen. Het kan afkoelen tot een graad of 8. Geen zorgen, morgen trakteert de zomer ons weer op een heerlijke nazomerdag. Prachtig droog weer met flink wat zon en temperaturen die oplopen tot wel 20 graden. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De avondspits is begonnen met inmiddels al 400 kilometer file. De meeste vertraging zien we in de provincie Zuid-Holland en Utrecht. Wat verder opvalt is de A1 om te beginnen. Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en afrit Lochem 10 kilometer file door een bus met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. De A10 bij Amsterdam tussen Buitenveldert en Zeeburg. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En er staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat inmiddels al 10 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Even een vraagje. Hoe was jouw dag? Elke dag in de middagshow zijn we op zoek naar wat jouw dag typeert in één woord. Dus als je één woord moest kiezen, dat kan een woord zijn die in de dikke vandalen staat, hè, in het woordenboek. Of misschien is het dan een woord wat jij zelf uit je mouw schudt, omdat er eigenlijk jouw dag niet te vatten is in een bestaand woord. Dus moet jij er iets op bedenken?
3: Laurens van der Kraat.
0: Dan ben ik heel benieuwd. Wat is jouw woord van deze woensdag? Je mag het nu naar me appen. Kan door het nummer van Groot Nieuws Radio toe te voegen in je telefoon en dan een appje naar me te sturen. Dus woorden van vandaag zijn welkom.
4: De dag van vandaag.
0: Dit is Charity Gill.
3: Het christelijke radiostation.

0: Shady Gill. Name above all names.
1: Mijn woord van vandaag is brandweerexamen.
2: Tegeningen.
3: Misselijk.
4: Woord van vandaag.
0: Nou, er komen al heel veel mooie woorden hier binnen die iets over deze woensdag 23 september zeggen. Ga het me zo even doornemen. En van harte welkom, hè, als jij nog niks hebt ingestuurd. Misschien kan ik het zo meteen nog meenemen als je het nu appt naar de studio. Mijn woord van vandaag is IKEA. En dat is niet per se omdat ik in de verhuismodus zit. Hoewel je dan wel dat soort berichten, ja, je wist net al opvallen, denk ik. Maar IKEA is vandaag namelijk in het nieuws. Want ze verlagen de prijzen van zo'n 500 populaire spullen. En, dit vind ik wel interessant, er komen vanaf volgend jaar kleine IKEA's in Nederland. En met klein bedoel ze ook echt klein. Zo'n normale IKEA is natuurlijk gigantisch. Maar even kijken, dit wordt echt veel groter. Want zo'n winkel waar je normaal gesproken komt, hè, dat is echt, dan kom je dan binnen om even één lampje te halen. En twee uur later lopen naar buiten met zes kussens, een plant en een Overjill Scrunnabun ding. Zo'n schoenlepel of hoe dat mogen heten. Maar deze winkels worden ongeveer zo groot als een supermarkt. Dus nog steeds best wel aardig, maar wel een stuk kleiner. En dan kun je dan allemaal kleinere spullen kopen. En ook wel wat meubels bestellen. Een mini IKEA dus eigenlijk. Mini IKEA. Nou, die naam die krijgen ze gewoon even gratis hier bij deze. Dus waar ze komen is nog niet bekend. Maar ik mis in het hele verhaal wel één ding. En dat is toch best wel cruciaal als je het mij vraagt. Worden er ook Zweedse balletjes geserveerd? Daar heb ik nog niks over gehoord of dat zo is. Want in sommige kleine IKEA's in het buitenland hebben ze die dus wel. Dus mensen van de IKEA, mochten jullie luisteren, Nederland wacht op een antwoord. Komen de Zweedse balletjes in de nieuwe kleine IKEA's? Dat is toch even belangrijk. Nou, mijn woord van vandaag, IKEA, dus bij deze op de pagina van vandaag. Wat is jouw woord van vandaag? App hem maar.

0: steekt op. En dat maakt het 16:45. En er komen hier woorden binnen die iets zeggen over deze dag. Dus dat is leuk. Dan krijgen we een beetje beeld van hoe Groot Nieuws Radio luisterend Nederland vandaag de dag heeft beleefd. Jolanda die zegt bijvoorbeeld, mijn woord van vandaag is opruimen. We zijn het opruimen. Ook verkopen, weggeven. Zodat we weer wat meer orde in de chaos hebben. En opnieuw het huis kunnen gaan inrichten. Nou, lekker. Hè? Af en toe dan moet gewoon even de bezem er doorheen. Heel herkenbaar. En Elsbeth die stuurt een woord door dat ik nog helemaal niet kende. En dat is het woord menserend. Ja, dat is een afgeleide van mens onterend. Een column van Gert-Jan Segers in De Visie. Krijg ik een foto van meegestuurd, heb hem even gelezen. En wel een prachtig stukje heeft Gert-Jan daar geschreven. Even kort samengevat, hij vertelt daarin over zijn liefde en de band met zijn moeder die dementie heeft. En daardoor ook steeds afhankelijker wordt. En hij beschrijft eigenlijk hoe haar kwetsbaarheid hem confronteert met de kwetsbaarheid van het mens zijn. En hoe belangrijk die zorg en liefde zijn. En dat het gewoon echt helemaal bij het leven hoort. En ik kies er een beetje af van die term mensonterend wat we vaak horen. Maar dat het juist ook iets moois is. Hoe met liefdevolle zorg er dan ook voor zijn moeder gezorgd wordt. En ook al is dat dan met een blauwe plek hier en daar. Maar dat het ook zo mooi is om dat te kunnen betekenen. Aan het begin van het leven waarin je zo afhankelijk bent als een klein babytje. Maar ook aan het eind van het leven dat er gezorgd kan worden. Nou, een mooi stukje. Dankjewel voor het delen, Elsbeth. Dan naar Hans. Goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Ja, dat is het mannenweekend. Dat we op mannenweekend gaan dit weekend.
0: Oh, een mannenwandelweekend zelfs, zie ik hier staan. Ja. Met een groep uit de kerk naar de Ardennen gaan jullie toe.
1: Zeker weten, ja. En daar hebben we heel veel zin in.
0: Ja, want jullie hebben het vorig jaar ook al een keer gedaan, zie je. Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, dat was fantastisch. Het is een hele mooie om elkaar zo beter te leren kennen. Je merkt toch wel dat als je zo weggaat, dat je elkaar op een andere manier spreekt. En dat je ook, als je wat meer afstand neemt, dat je ook kwetsbaarder kan zijn.
0: Ja, hoe zou je die andere kant beschrijven die je dan leert kennen van mannen?
1: Ja, ik denk een kant die wat tijd kost, zeg maar. Dat als je bij elkaar staat, bijvoorbeeld ergens of in de kerk, nog even een koffietje drinkt, dan kom je niet zo, dan ga je niet zo diep als wanneer je lekker naast elkaar loopt door weer en wind. Gelukkig wordt het dit jaar wat beter weer, maar dan kom je gewoon wat dieper. Dan ga je wat verder met elkaar.
0: Gaaf. Wat heb je meegenomen uit de editie van vorig jaar? Is er een bepaald gesprek of een inzicht waarvan je denkt, dat heb ik toch echt wel meegenomen. Dat is van waarde.
1: Ja, ik denk vooral dat we zoveel aan elkaar kunnen hebben. Dat is het als wij en aan God kunnen hebben, maar dat God ons aan elkaar geeft. En ik denk dat we dat soms te weinig, dat we veel dingen proberen zelf op te lossen, zeg maar.
0: Ja, herkenbaar. Ja,
1: dat vooral.
0: Hoe doe je dat vervolgens? Want het is inderdaad zo'n weekend apart gezet, weet je wel. Je gaat inderdaad lekker met elkaar wandelen, je hebt de tijd. Hoe ga je dat vervolgens, heb je daar lessen voor jezelf uitgetrokken? Hoe je dat ook weer in het dagelijks leven kan vormgeven, iets meer?
1: Lessen uitgetrokken in het dagelijks leven. Ja, gewoon elkaar opzoeken. Ja. Dat is denk ik wel de belangrijkste les. En ook gewoon inderdaad dingen met elkaar ondernemen. Want ik denk dat we veel, voor mezelf spreken toch snel, dat je het ook een beetje langs elkaar heen leeft. Dat je gewoon druk bent en gewoon doorgaat. Ja.
0: Tof hoor. Nou, ik wens jou heel veel plezier, Hans. Geniet er lekker van met het mannenwandelweekend. En laat me even weten hoe het was dit jaar.
1: Zeker,
2: zeker.
0: Dankjewel.
2: Hoi. De dagtekst.
0: Vandaag het woord van vandaag uit de Bijbel. Sluit hier mooi op aan. Efeze 4, vers 3. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Efeze 4, vers 3.

0: Stef Schlieder en bye-bye in de middagshow. Nou, wij zeggen nog geen bye-bye hoor. Beetje cliché. Maar we gaan gewoon nog door. 2 uurtjes bijvoorbeeld met onder andere zo meteen Michael W. Smith.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
7: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
10: Jouw talent ontdekken? Doe de matchmeter op werkenbijvisservisser.nl. Binnen 3 minuten inzichten die een loopbaan lang meegaan. Kom doen wat telt bij Visser en Visser.
11: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein. God
13: maakt vrij. De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
14: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
15: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Haagse burgemeester Jan van Zanen moet de gemeenteraad opheldering geven over de rellen van zaterdag op het Malieveld. Bijna alle partijen willen weten of hij wist dat extreemrechtse groepen hadden opgeroepen tot geweld. Ook willen ze van Zanen horen welke maatregelen waren genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij won meerdere zilveren griffels en een gouden griffel voor beste kinderboek, Robin en God. Ook won hij een gouden kalf, een Emmy Award en 2 Musical Awards. Voor een van zijn laatste boeken maakt hij deze week nog postuum kans op een gouden griffel. Kuiper was 74 jaar. Ook België doet dit jaar mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat meldt de Vlaamse omroep VRT. Net als Nederland zoekt België naar verbinding met Europa. Voor Nederland verzorgt een onafhankelijk NPO-team de inzending. Omdat nog niet bekend is wie voor Nederland aan het Songfestival meedoet, gaat het team zelf artiesten benaderen. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het noordwesten regen en flinke wind. Verder overal zonnig en droog, met een graad of 20. Vanavond trekken buien over en is onweer mogelijk. 'S Nachts is het droog. Morgen begint met wolken, daarna opnieuw zon en iets frisser dan vandaag met 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: De avondspits is in volle gang met inmiddels bijna 500 kilometer file. De meeste files zien we in Zuid-Holland rond Utrecht en Nijmegen. Wat opvalt is de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch. Tussen Oude Rijn en Culemborg was een ongeluk gebeurd. Er zijn die bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn maar liefst 2 rijstroken dicht en de vertraging ruim een half uur. De A10 van Amsterdam, de A10 aan de oostkant. Daar gebeurde een ongeluk bij Zeeburg richting Zaanstad. Ook daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar stond een tijdje een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De file is opgelopen tot 8 kilometer met een vertraging van bijna een uur. De rijstroken zijn wel weer vrij. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt Leenderheide 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
4: Oké, we gaan even een klein quizje doen. Luc, zou jij eventjes willen luisteren? Voor zometeen Michael W. Smith, Love Me Good. En dan de vraag, wie is er ouder? Luc Burgler of dit lied van Michael W. Smith? En even een stukje van Luc.
5: Give me love, blur.
0: Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het Adventspakket van Groot Nieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
12: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
11: Oh, en nu niet?
12: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
11: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
13: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
16: Van vandaag.
17: Met Laurens van der Kraats.
16: Het christelijke radiostation.

0: I love me good. Michael W. Smit. Vraagje gesteld net. Wie is eigenlijk ouder? Luc Burger of niet wie, maar dit lied. Dus dit lied van Michael W. Smit, Love Me Good, is die ouder of is Luc Burger ouder?
1: Ja, spannende vraag. Er zijn ook heel veel reacties op binnengekomen. Zelfs mensen die gegoogeld hebben. Ja, dan is het ook wel goed te doen. Ik kom uit 1999. En dit lied 1998. Dus dit lied is 1 jaar ouder. De dag van vandaag.
0: Dan voel je oud ineens, hè?
1: Dan voel je heel oud.
0: En jij piepjong misschien wel.
1: Ja, ik jong. Jij oud.
0: Ik voel wel een beetje ouder, ja. Dat ik dat lied al toch wel een stukje van mijn jeugd is. Van 95, ja. Over muziek gesproken. Ik kwam dit weekend een zanger tegen op TikTok. En echt duizenden, wat zeg ik, honderdduizenden mensen zijn gek op hem. Op zijn muziek, zijn christelijke boodschap. Alleen toen ontdekte ik iets over hem. En ik dacht echt, oh even. Wat betekent die boodschap dan eigenlijk nog als ik dit over die persoon weet. Nee, het is niet een of ander schandaal of zo. Maar ik leg het je zo uit en ik vertel je wat er aan de hand is. Maar eerst een lied van het Ademproject. Ja, de bergen die op de knieën gaan, de stormen die luisteren en de oceanen die brullen. Als heel de schepping naar God verwijst en hem aanbidt, hoe kunnen wij dan stil blijven? Het Ademproject schreef een mooie vertaling op het bekende So Will I van Hillsong Worship. Een herinnering aan Gods grootheid en zijn liefde voor jou. Dit is Volg ik ook.

0: misschien ben jij hem ook al wel tegengekomen. Hij heeft een stoere baard, een cowboyhoed, maakt countrymuziek over Jezus. En op Instagram volgen bijna 500.000 mensen hem. Ik heb het over River Kane. I'm used to bourbon, but I think I'm better off with Jesus on the rocks. Onder zijn filmpjes schrijven mensen hoe geweldig ze hem vinden, dat zijn muziek ze raakt en dat ze fan van hem zijn. Er is alleen één bijzonder detail. River Kane bestaat niet. Hij is namelijk een AI-personage. En dat wordt niet eens geheim gehouden. In zijn bio staat het ook gewoon AI-persona. En toch voelt hij blijkbaar voor heel veel mensen als iemand. Hoe komt het nou dat we ons zo makkelijk tot zo'n digitaal persoon gaan verhouden? En wat doet AI eigenlijk met onze relaties en ook ons beeld van mens zijn? Nou, dat is precies waar Erik-Jan Smit zich mee bezighoudt. Hij is lector Zin in ICT aan de Christelijke Hogeschool Ede. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, als jij dit dan ziet, verbaast het jou dan dat de mensen River Kane zo makkelijk als een echte artiest behandelen? Want ja, we weten dat hij niet bestaat. Het staat ook in zijn bio. En toch praten mensen over hem en met hem alsof hij echt iemand is. Hoe kan dat?
1: Ja, fascinerend. Hè? Het is echt fascinerend hoe dat gebeurt. Ik denk aan de andere kant, het is niet zo anders als je in een museum staat en naar een schilderij kijkt. Daar weet je ook rationeel dat het allemaal klodders vers zijn. En toch bouw je dan ook een relatie met zo'n schilderij op. En dat spreekt een bepaalde emotie bij je aan. Dat gebeurt natuurlijk bij deze persona ook. Dus je weet dat het niet echt is. Toch raakt het je en toch doet het iets met je.
0: Ja.
1: Dus dat verbaast ons niet. Want ja, er hoort een stem bij, een gezicht, een muziek, een persoonlijkheid.
0: Maar als je naar de Rembrandt zit te kijken of zo in het Rijksmuseum, je weet dat zijn dan de mensen die opgeschilderd zijn. Of het is nog anders, inderdaad een fictief personage. Maar in dit geval wordt er wel geïnsinueerd dat het eigenlijk een echt persoon is. Hè? Het wordt ook steeds realistischer qua beeld. Is dat dan iets onschuldigs, ja, zeg jij? Of zeg je van nou, er zit ook wel een risico in?
1: Nee, ik zeg wel, er zit ook een risico in. En dat zit met name, wat je net zelf zei, dat insinueert. Er wordt iets geïnsinueerd. Namelijk of het een echt persoon is. Op de ene zijde staat heel duidelijk bij deze artiest. Het is een AI-persona. Maar vind je deze op Spotify en komt die zomaar in je playlist terug, dan zie je dat helemaal niet zo snel. En dan weet je dus eigenlijk niet wat daar gebeurt. Op zijn site bijvoorbeeld kan je een gesigneerde cd kan je kopen. En dan heb je het volgens mij wel met een waardeconflict te maken. Want dan gaat het denk ik over transparantie. Heb ik nou hier met een persoon te maken of niet?
0: Ja.
1: Dus dat vind ik wel een belangrijk onderscheid. Die muziek kan op zichzelf staan. Daar kan je een bepaalde emotie bij ervaren. Mm-hmm. Maar op het moment dat zo onduidelijk wordt wie daarachter zit. Mm-hmm. Ja, dan wordt het wel spannend.
0: Ja, want inderdaad, dat er AI-muziek gemaakt wordt, dat is al wel wat langer. Hè? Die dingen zie je ook wel langskomen. Maar hier zie je ook echt dat mensen fan van hem zijn, lijkt het ook wel in de comments en zo. Kun je dan eigenlijk ook echt een band voelen met iemand die niet bestaat? Of is dat dan toch weer anders?
1: Ja, het rare is dat je dus wel een band met, als ik het zo zeg, met technologie kan opbouwen. We doen op de Christelijke School Ede veel aan sociale agents. Social agents noemen we dat dan. En ja, het is bekend uit onderzoek dat je daar een band mee kan opbouwen.
0: Dat wat zijn dat voor de mensen die denken, wat is een social agent?
1: Ja, dat is denken dat je bijvoorbeeld met ChatGPT praat over jouw persoonlijke worstelingen. Hoe je omgaat met relaties of andere vraagstukken die je hebt. Dus je gaat eigenlijk een sociale relatie aan met een chatbot. En die onthoudt dan vervolgens ook dingen. Dus je bouwt een band op met zo'n bot. En ja, dat is wel bekend.
0: Ja, en wat zijn de vragen die je hierbij stelt waarvan je denkt, nou, daarom is het echt belangrijk dat daar nu onderzoek naar gedaan wordt?
1: Ja, dat gaat over de waarden. Welke waarden spelen nu een rol bij het maken van zulke bots, of zulke toepassingen of zulke muziek? Maar ook bij het implementeren of gebruiken van zulke toepassingen. En ben je daar transparant over of niet? Dus het gaat echt over waarden als transparantie, echtheid.
0: Ja.
1: In welke mate ondersteunt het een relatie tussen, nou, in dit geval de luisteraar en de maker? Als je dat adresseert, dan heb je in ieder geval het goede gesprek met elkaar hierover.
0: Dan ben ik wel benieuwd, Erik-Jan, hoe jij dit ziet. Want ik merk dat het bij mij in dit geval ook wel een beetje begint te schuren. Omdat, kijk, die River Kane, het kan ook zijn dat je een lekker liedje zingt over de zon, zee en het strand. Prima, maar deze artiest die zingt dus over Jezus. Hè? Hij heeft God First in zijn bio staan. Mensen zijn echt enthousiast over hem en zijn boodschap. Terwijl, ja, het is niet iemand van vlees en bloed die echt gelooft, zeg maar. Het is niet echt een mens. Dan denk ik wel, wat betekent aanbidding dan nog, hè? Maar tegelijkertijd ook wel, ja, als mensen erdoor geraakt worden en misschien ook dichter bij God komen. Ja, maakt het dan eigenlijk uit wie of wat het dan zingt?
1: Ja, dat is precies dat spanningsveld. En volgens mij moet iedereen daar persoonlijk een antwoord op geven. Ik moet zeggen, ik werd wel geraakt door zijn liedjes.
0: Ja, ik ook. Ik vind het klinkt gewoon goed, ja.
1: Het klinkt goed, het is goed. Het is wel weer de vraag, hoe perfect is het dan? Hè? Kan het ook nog naartoe?
0: Ja, is het authentiek? Is het
1: soms ook ja. Maar ik word er wel door geraakt. En ik dacht ook wel, ja, er zit natuurlijk wel een maker achter. En je kan zeggen, dat is God die dit ook stuurt. Nou, dat gaat misschien wat ver. Mm-hmm. Maar er zit natuurlijk wel een persoon achter die uiteindelijk een prompt heeft geschreven. Mm-hmm. En die gewoon deze muziek heeft gemaakt. Het is niet zo dat het uit het niets is ontstaan.
0: Nee.
1: Dus die maker, die is er wel degelijk.
0: Ja, ja. Waar gaat dit heen, denk jij, in de toekomst? Je denkt hier veel over na, ook op de CAE. Gaan die grenzen nog verder vervagen, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het steeds belangrijker wordt, en dat proberen we ook onze studenten ook aan te reiken, dat je dat onderscheidingsvermogen hebt. Dat je kan onderscheiden wat echt is en wat niet echt is.
0: Maar kun je dat van mensen verwachten? Dat vraag ik me dan wel af. Hè? Want bijvoorbeeld, ik heb het nu ook wel eens met mijn moeder bijvoorbeeld, die dan een keer iets doorstuurt. Wat was dan een advertentie op YouTube of zo, weet je wel. En dan kijk ik ernaar en denk ik van, oeh ja, na twee keer kijken denk ik toch, dit is volgens mij gewoon AI. Maar dat heeft ze gewoon niet door.
1: Ja, dus dat gesprek dat moet je denk ik voeren op individueel niveau. Dus met collega's of met mensen in je omgeving. Of in mijn geval met studenten of met andere onderzoekers. Maar natuurlijk ook met de overheid of met andere organisaties die dat meer kunnen reguleren. Hmm. Dus inderdaad, je kan het niet alleen afdwingen of alleen in gesprekken één op één. Of eigenlijk van mensen zelf verwachten. Dat gaat, dat is op een gegeven moment niet meer mogelijk. Dus er is wel degelijk meer nodig.
0: Ja.
1: Ook van de overheid.
0: Maar ja. Gebeurt daar genoeg in? Want ik zat de algemene beschouwingen dan hier en daar te kijken. Toen zag ik op een gegeven moment ook een inbreng van Laurens Dassen van Volt. Die zei ook van ja, mooi en aardig allemaal. Maar ik hoor hier nog eigenlijk niets over AI. Wat vind jij daarvan? Is de overheid daar voldoende mee bezig? Of zeg jij, Laurens Dassen die heeft daar echt een punt en er moet nog veel meer over gebeuren?
1: Nou, je ziet dat technologische ontwikkelingen zo snel gaan. Dat werk naar regelgevende altijd op achteren loopt. Dus je zal ook zelf bij jezelf moeten beginnen en zelf kritisch moeten zijn. En tegelijkertijd is het natuurlijk een duidelijke oproep aan de overheid van let op, wat gebeurt er allemaal? Welke technologische ontwikkelingen moeten wij beter in de gaten houden?
0: Ja, dus de overheid moet meer doen, volgens jou?
1: Er moet wel meer gebeuren, inderdaad. Ja.
0: Ja. We hadden dit gesprek over dit onderwerp al gepland vandaag. En toevallig zie ik vandaag ook een nieuwsbericht over de CAE in het Nederlands Dagblad staan. Hè? Dat in verband met teruglopende studentenaantallen en veranderde arbeidsmarkt, dat de school zich meer wil richten op welzijn, zorg en educatie. Ik lees ook dat sommige docenten zich overrompeld voelen door de plannen en dat er daarom ook de invoering een jaar uitgesteld is. Waar zit hem dat in? Kun je eens uitleggen waar mensen zich dan door overrompeld voelen?
1: Ja, er is natuurlijk altijd een angst in van wat is dan de eigenheid in mijn vakgebied.
0: Ja.
1: Een ICT'er die bestaat bij gratie van een ander vakgebied waar het ICT in wordt toegepast. Dus daar ontstaat natuurlijk een spanning.
0: Ja, dat er verandering dat komt. Mij,
1: ja, zeker. Ja. Zeker. Ja.
0: Ja. Erik-Jan Smits, lector Zin in ICT aan de Christelijke Hogeschool Ede, over wat er gebeurt als we fan worden van iemand die eigenlijk helemaal niet bestaat en wat dat dan betekent als zo'n AI-artiest ook nog over God zingt. Dankjewel en heel veel succes met al jullie onderzoekswerk aan de Christelijke Hogeschool Ede. Dit is Hillsong Worship.

0: Hillsong Worship, King of Kings. Het verhaal over Jezus' dood en opstanding. En zojuist bekendgemaakt is dat dat verhaal ook verteld gaat worden in Twente. Want The Passion komt naar Twente toe. Oud Marsum is op donderdag 25 maart 2027 het decor van het tv-spektakel. Het kerkplein, de historische binnenstad en plekken in de omgeving komen straks landelijk in beeld bij de KRO en CV. Ja, gemiddeld kijken er zo'n 2 miljoen mensen. Dus Oud Marsum, zet hem maar vast in de agenda. Dan is het 2 minuten over 5:30. Je krijgt de hoofdpunten van het ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Posters van Wakker Dier moeten te zien zijn op treinstations. De NS weigerde dat, waarop de organisatie naar de rechter stapte en gelijk kreeg. In aanloop naar Dierendag vraagt Wakker Dier op de posters om een dag geen vlees te eten. De bewijzen tegen Glenn V, die ervan wordt verdacht dat hij zijn vrouw heeft vermoord in hun huis in Amsterdam, stapelen zich op. Volgens justitie is er een nieuw DNA-spoor gevonden, bleek tijdens de rechtszaak. V zelf ontkent. Sinds gisteren hebben al 250.000 mensen zich aangemeld voor het nieuwe Hives. De stormvloed aan aanmeldingen leidde tot een grote wachtlijst. De komende dagen worden mensen stukje bij beetje toegelaten.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vandaag is officieel de astronomische herfst begonnen. En dat merk je vanavond wel een beetje met bewolking en af en toe regen. Het koelt af tot een graad of 8. Geen zorgen, morgen trakteert de zomer ons op een heerlijke nazomerdag. Prachtig droog weer met flink wat zon en temperaturen die zo'n 20 graden kunnen aantikken. Situatie op de weg hoor je van de ANWB.
2: De avondspits is in volle gang. De meeste files zien we in Zuid-Holland en rond Utrecht en Nijmegen. De volgende vallen op de A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. De A4 is druk van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Roelevarensveen en Knoopend Ypenburg doe je er bijna 3 kwartier langer over. De A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten, Oost en Limmeer een 8 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de Moerdijk, Havens en Knoopend Klaverpolder een kwartier vertraging. En tenslotte gebeurde er een ernstig ongeluk op de N34 van Ommen naar Emmen. In beide richtingen is de weg dicht tussen Gramsbergen en Klooster. Hou rekening daar met zo en zo 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Onderweg naar de woensdagavond met een hoopvol geluid op je radio. House of Worship hoor je zo met Jesus at the Center. Naar de opwekking Mens met Elise Krijgsman. Laat alles in dit huis zijn.
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: De Opwekking Band, Elisa Krijgsman, laat alles in dit huis zijn.
1: De muzikale Rabbelton.
0: En welk lied zal er zometeen in al die huizen in Nederland te horen zijn? En in die auto's onderweg naar huis misschien wel? De muzikale Rabbelton gaat ons een richting geven. Eerst eens even iets grabbelen. En dan gaan we horen welke categorie er vandaag uit de ton komt. En dan weten we wat voor soort lied we vandaag mogen gaan aanvragen. Eens even kijken. Balletje gaat open. Met daarin een papiertje en daarop de woorden. Een nummer met de mooiste tekstregel wat jou betreft. Dus ja, heel veel liederen die staan natuurlijk vol met regels die je zo op een tegeltje kan zetten. Denk bijvoorbeeld aan muziek van Martijn Buwal. Daar wordt hij ook vaak aangevraagd met daarin zinnen die gewoon ja, meteen een levensles zijn. Een motto, iets wat jij misschien ook wel op je muur hebt hangen of wat je met je meedraagt als les. Ja, dat lied, daar ben ik dan benieuwd naar. Herken jij zo'n lied? Zo'n lied waarvan jij denkt, hey, maar dit is een lied, dat draag ik echt met me mee. Deze tekst is voor mij meer dan alleen maar een lied. Dit is voor mij iets, dat neem ik echt met me mee. Nou, laat maar weten. Een lied met de mooiste tekstregel wat jou betreft mag je nu aanvragen. En dat kan je doen door titelartiest te appen naar de studio van Groot Nieuws Radio. En wie weet ga ik hem zo helemaal voor je draaien. Zo direct de Casting Crowns naar House of Worship.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Casting Crowns. Praise You in the Storm op Groot Nieuws Radio. Dan de muzikale grabbelton. Ja, er komen mooie liederen binnen met allemaal stuk voor stuk. Vooral hele mooie teksten ook.
1: De muzikale grabbelton.
0: En dan denk je, dan ga je voor de tekst die je eruit ligt vandaag. Echte regels die jou bijblijven, die veel voor jou betekenen. En dan is dat ook vooral wat eruit ligt. Maar het zijn ook nog eens een keer hele mooie liederen die muzikaal ook nog eens een keer echt fantastisch zijn. Drie heb ik eruit gehaald. En jij mag zo meteen stemmen op degene die jou dan ook weer het meest aanspreekt. Eerste optie komt Deborah mee. Die zegt, deze regels. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Ja, het is een lied wat voor Deborah veel betekent. Ze zegt, ik vind het een mooie tekst. Omdat ik en denk ook veel anderen meestal het niet zien of voelen dat God aan het werk is. Maar hij is dat wel degelijk. Waymaker van Leland. Dat is optie 1 vandaag in de muzikale grabbelton. Dan heeft Richelle ook een berichtje naar ons gestuurd met een lied dat zij aanvraagt.
2: Goedemiddag. Een heel mooi lied wat ik zou willen aanvragen is het lied van Selah, gezongen door King Laban. Vandaag. Ik vind het een heel toepasselijk lied, want we zitten natuurlijk midden in het programma vandaag. Maar ik vind de boodschap ook prachtig. Maak je geen zorgen, dit is vandaag. Het enige wat je hoeft te doen is er zijn.
0: Ja, mooie optie 2.
3: Dit

0: de laatste optie. Daar komt hofleverancier van Rode Draad Platen en ook nu van de Grammaton, Jaap, mee. En hij heeft ook een spraakberichtje naar ons gestuurd. We gaan even luisteren wat zijn motivatie is.
1: Ja, ik denk dan aan mijn nieuwe naam van Kinga Baan. We hebben een dierbare begraven die wel een bewogen verleden met alcohol had. En nou, dat lied, dat zei al heel veel over het hemelsperspectief. En toen kwamen we de zin, dan drink ik wijn met Jezus tegen. En die zin die raakte heel diep, want ik heb ooit een keer het gewijde dagboek van Adrian Plas gelezen. Een heel komisch boek, maar waarin in een van de laatste hoofdstukken de zin staat op het moment dat ze aan het avondmaal gaan. En ik zag hoe Leonard een slok nam van zijn probleem en de oplossing daarvan. Ja, dat raakt gewoon diep.
2: Nu drink ik wijn met Jezus. Het was het wachten waard.
0: Kinga Baan en geboren vandaag optie 3 voor de muzikale Grammaton. Jou ook een hele mooie, Jaap. Dankjewel voor het aanvragen. Ja, welke mag het zijn voor jou? 1 voor Leland en Waymaker. 2 voor Kinga Baan en vandaag. En dan nog een keer, Kinga. Ja, werd heel vaak aangevraagd vandaag. Dus we gaan hem dan ook gewoon 2 keer erin doen. Geboren is optie 3 vandaag. Laat maar weten. Waar kan ik jou het meest blij mee maken? Welk lied spreekt jou het bijzonderst aan? Laat maar weten. App 1, 2 of 3. Dit is Christian Verwoerd.

0: weg naar de woensdagavond. En een lied, de muzikale grabbelton. En welke dat wordt, is nog even de vraag. Er is heel hard gestemd, maar het gaat nog tussen twee opties. Ik kan je wel vertellen, het wordt Kinga Baan. Maar welke van haar? Wordt het twee, deze, vandaag?
1: Dit is vandaag.
0: Of wordt het toch drie, geboren? Dat is nog even spannend. Je hebt nog heel even om te stemmen als je dat nog niet gedaan hebt. 2 voor Kinga Baan en vandaag en 3 voor geboren.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
10: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
11: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu 2 halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
12: Ben jij recent een huwelijk gevraagd? En op zoek naar een bruidsfotograaf die jullie liefde vastlegt zoals ze echt is? Puur, spontaan en vol emotie. Kijk dan op de website wijfotografie.nl en plan een kennismaking.
13: Een herberg op je weg, een plek om rust te vinden. Een schuilplaats om God te zoeken. De Herberg in Oosterbeek. Gastvrijheid, geestelijke begeleiding, liefdevolle aandacht. pdcdeherberg.nl.
14: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Misschien ken je het wel. De voorganger is voor in de kerk prima te verstaan, maar achterin is er geen woord van te maken. En waarom klinkt de muziek op die ene plek prachtig en een paar rijen verder heel anders? Goed geluid in een kerk is een vak apart. Ontdek de kunst van kerkgeluid op dinsdagavond 6 oktober. Een interactief seminar met experts uit de wereld van akoestiek en geluidstechniek. Voor iedereen die kerkgeluid echt beter wil laten klinken. Meer weten? Ga naar hgt.nl/kerkgeluid.
17: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
18: Grootnieuws Radio.
19: Het christelijke radiostation.
18: Het ANP-nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De NS is teruggefloten door de rechter en moet reclame van Wakker Dier toestaan op treinstations. Eerst weigerde de NS dat, maar de dierenrechtorganisatie stapte naar de rechter. In aanloop naar Dierendag wil Wakker Dier posters met een koe, varken en kip ophangen en de vraag: zullen we eens een dagje geen 650.000 dieren eten? Het OM heeft steeds meer bewijs tegen Glenn V. Die wordt verdacht van het doden van zijn vrouw in Amsterdam. Er is een nieuw DNA-spoor gevonden en justitie zegt ook dat het energiegebruik in hun woning die nacht verdacht hoog was. Mogelijk heeft hij van alles gewassen om sporen uit te wissen. Clan V ontkent alles. In het centrum van Utrecht begint straks een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf anderhalve week geleden bij zijn arrestatie in Rotterdam. Gisteren was zijn uitvaart. Mensen is gevraagd zich te verzamelen op het Domplein, waarna de stille tocht om 7 uur begint. Die is ook bedoeld tegen alle slachtoffers van politiegeweld. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en er trekken een paar buien vanuit het noordwesten over. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Morgen is het vrij zonnig en wordt het iets koeler dan vandaag, een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Grootnieuws Radio Verkeer.
20: ANWB.
21: De avondspits is nog altijd in volle gang, met de meeste files nu in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 17 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar rijdt het langzaam en staat het stil tussen Roelofarensveen en Leidschendam over 14 kilometer, kost je ook 20 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein, 14 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte is het ook opvallend druk op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Knoopend Batadorp. 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
0: Zo direct een lied op Grootnieuws Radio, waarbij je extra op de tekst mag letten. Want heel veel luisteraars hebben gestemd op een lied waarvan zij zeggen: ja, die tekst die spreekt mij ook enorm aan. We weten al dat een lied van King Gabaan is, maar of het geboren of vandaag is, hoor je zo.
22: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
24: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
25: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
26: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
27: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
29: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
30: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
31: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
32: deals. Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
33: Bij Bed & Breakfast De Uitvlucht ontdek je de rust en ruimte van de Veluwe. Vlakbij de historische Hanzestad Elburg. Fiets en wandel in de natuur en verblijf in een fijne tweepersoonskamer met terras. De ideale uitvlucht boek je via deuitvlucht.nl.
34: Hey, sta op, mooie mens. Schud het stof van je af en ga weer terug naar huis. Voel weer, leef weer. Gun jezelf de reis naar je hart van Praktijk Arise. Of geef hem cadeau. Praktijkarise.nl.
35: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
36: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
37: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks en alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! weet wat te doen.
1: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
2: De dag van vandaag.
3: Met Laurens van der Kraats.
2: Het christelijke radiostation.

0: dit zijn mooie woorden toch. Ik snap hem wel hoor. De meeste stemmen vandaag voor de muzikale grabbaton Kinga Baan. Vandaag.
1: De dag van vandaag.
0: En dan nu even geen woorden meer, maar daden. Dat is wel het plan zo met de woensdagavond. Want er moet afgewassen gaan worden. Dat is toch vaak wel weer rond deze tijd wat er gebeurt. Moet een schipje vaat wassen. Misschien moet er toch nog een deel met het handje. En daar gaan we de nodige hulp bij regelen. In de afwasmix. Een lekkere mix van muziek waar het heerlijk bij is om lekker bij af te wassen. Bijvoorbeeld een klassiekertje van Amy Grant. Zo meteen Sing Your Praise to the Lord. Met een fantastisch intro van ruim een minuut. Nou, daar gaan we niks overheen praten. Niks overheen jingelen of noem het allemaal maar op. Gewoon volledig de piano en het intro. We gaan even wat extra energie krijgen met Elevation Worship en Praise. Ja, kortom, hoe zou je het samenvatten volgens Thea? Die zou zeggen, die afwasmix, it's gonna be good.

0: Zo! Zo'n lied, die moet je gewoon van begin tot het eind te horen. Amy Grant, sing your praise to the Lord in de Afwasmix.
1: Doorgeefbijbel.
0: Zo, is dat allemaal weer weggewerkt? Kunnen we zo meteen rustig de beentjes omhoog en gaan luisteren naar een nieuwe editie van de Doorgeefbijbel. We waren gisteren bij Henrike in Veenendaal. En zij had Spreuken 3, vers 5 en 6 uitgekozen. En daar staat: vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg.
2: Laatst bad iemand voor mij en toen zei ze het eigenlijk ook nog meer van: Henrik, God is echt te vertrouwen hoor. Daar mag je echt op bouwen en daarin mag je stappen in geloof zetten. En nou ja, zo is dat natuurlijk elke keer weer een beetje een zoektocht. Of een, nou ja, dat je meer en meer daarin mag groeien.
0: Mm-hmm.
2: Dus daarom dacht ik, voor mij ligt hij voor de hand. Maar ik dacht, ik ga hem wel voorlezen, omdat het steeds met me meegaat.
0: Ja. Al dus Henrike uit Veenendaal. En zij heeft de Bijbel als het goed is weer doorgegeven. Voor zo aan wie? Ook Keith en Kirsten Getty komen er zo aan. As for me and my house. Na Reijer en Kees Kaaienhoort met Amanda Look. Je hoort Toon ons uw glorie.
3: Zo.

0: op je woensdagavond. Keith en Kristen Getty samen met Cochran & Company. As for me and my house.
1: Groot Nieuws Radio. De hoofdpunten van het ANP-nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Tientallen Utrechters bij het Julianapark moeten met spoed hun huis uit vanwege een gaslek. Het lek zelf is dicht, maar een kelder en spouwmuren staan vol met gas. De brandweer is daar waarschijnlijk nog uren druk mee. De arts die vorig jaar actief het leven van een ernstig zieke peuter heeft beëindigd, wordt daar niet voor vervolgd. Daarmee neemt het OM het advies over van een commissie die zei dat de arts zorgvuldig handelde, meldt Nieuwsuur. Een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland heeft Oranje getraind met een volledige selectie. Ook verdediger Jurriën Timber deed mee. Hij ontbrak eergisteren nog omdat hij herstelt van een liesblessure.
0: Dat het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag officieel de astronomische herfst begonnen. Toch een lekker zomersdagje nog vandaag. Vanavond merk je wel een beetje herfstinvloeden. Op bewolking en af en toe regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 8. Morgen is een nazomerdagje. Prachtig droog weer met flink wat kans op zon. Temperatuur die oplopen tot wel 20 graden.
1: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Op dit moment nog zo'n 130 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein Zuid en knooppunt Deil 20 minuten vertraging. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leenderheide nog bijna 3 kwartier oponthoud. Er staat daar 5 kilometer file. De A12 Utrecht richting Den Haag. Voor de Meer bijna 10 minuten vertraging. En tenslotte de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht Oost en Ridderkerk 12 kilometer file rijden. Met een kwartier oponthoud.
1: Laurens van de Kraat.
0: Volgens mij is de doorgevuil op dit moment in mijn woonplaats in Ede. We gaan ze horen bij wie. En eerst muziek van Brian Dirksen. Je hoort The River.
1: De dag van vandaag.
5: Het christelijke.

0: Larsen op Groot Nieuws Radio. Jorden The River.
1: De doorgeefbijbel.
0: Als ik nou gewoon eens op bellen druk, gaan we er gewoon samen achterkomen wie er vandaag de gelukkige is. En wie ons te woord gaat staan in de doorgeefbijbel.
2: Hallo, met Alicia.
0: Hoi, met Lauwens, Groot Nieuws Radio.
2: Hallo.
0: Wat een mooie naam. Elisa, zeg je?
2: Dat klopt, ja.
0: Dus eigenlijk Elisa met een H ertussen.
2: Dat heb je helemaal goed.
0: Ja. Wat betekent die naam eigenlijk? Komt dat dan ook van Elisa van de Bijbel? Of?
2: Ja, dat klopt. Dat betekent God redt. God is mijn redder.
0: Wauw, wat een mooie naam.
2: Ja, daar ben ik ook echt heel erg blij mee.
0: Ja. Sta je daar vaak bij stil? Of dat je iets met die naam hebt? Of dat het betekenis voor je heeft nog?
2: Nou ja, wel gewoon bewust dat God mijn redder is natuurlijk, uiteraard. Mm. Maar ook, het is een naam die je niet heel vaak hoort. Dus dat is ook wel leuk om dan mensen daarover te vertellen.
0: Ja, leuk. Ja. En weet jij waar die naam dan vandaan komt? Want Elisa hoor je inderdaad wel vaker, maar die H ertussenin?
2: Nee, ik heb het wel eens aan mijn ouders gevraagd, maar ze vonden het gewoon zo een mooie naam.
0: Oh ja.
2: En er zit wel in onze familie de naam Elisabeth, die komt wel eens terug. Dus daar zou het misschien aangelinkt kunnen zijn.
0: Oh ja, ja, leuk. Hey, en waar woon je, Elisa?
2: Ik woon in Ede.
0: Ede, alright. Dus we zijn van Veenendaal naar mijn mede-hometown Ede gegaan. Mooi. En hoe was je dag vandaag daar?
2: Een goede dag heb ik gehad. Ik was vandaag wel in Veenendaal, hoor. Maar...
0: Oh, oké. Want je werkt daar, of?
2: Nee, ik werk eigenlijk thuis, maar... ik voel me gewoon meer thuis in Veenendaal eigenlijk dan in Ede, terwijl ik wel in Ede woon.
0: Oh, want je bent daar opgegroeid, of?
2: Ja, mijn ouders komen daar van origine vandaan. En de eerste levensjaar heb ik ook in Veenendaal gewoond. En daarna zijn we naar de rand van Ede aan de kant van Veenendaal verhuisd.
0: Ah ja.
2: Dus ik kom eigenlijk ook meer in Veenendaal dan echt in Ede.
0: Ja. Nou, tot dusver veel raakvlakken. Ik ben ook in Veenendaal opgegroeid, ook in Ede woonachtig nu. Leuk.
2: Hey, leuk.
0: En wat is het voor jou in Veenendaal waarvan je denkt, dat doet mij er wel thuis voelen?
2: Ik denk gewoon de sfeer en de gezelligheid.
0: Ja.
2: Gewoon een beetje dat dorpse karakter heeft het nog wel.
0: Ja, het is net even wat kleinschaliger allemaal, hè, dan Ede.
2: Ja,
0: ja,
2: klopt.
0: Ik snap het wel. Hey, en je zegt je werkt thuis. Wat doe je voor werk?
2: Nou, ik ben sinds afgelopen jaar begonnen met een bediening, Zoe Community. En daarmee wil ik jonge vrouwen praktisch toerusten hoe zij kunnen groeien in hun relatie met God. En ik doe dat eigenlijk dus voornamelijk vanuit huis. Online op Instagram doe ik bemoedigingen. En sinds afgelopen jaar geef ik ook discipelschapstrainingen. Waarmee ik dus ook groepen vrouwen samenbreng eigenlijk.
0: Wauw. Hey, je zegt, je bent ook te vinden op Instagram. Hoe heet het, zei je?
2: Zoe Community. Z-O-E en dan Community daarachter.
0: Cool. Hey, hoe is dat begonnen?
2: Dat gaat wel weer een aantal jaren terug eigenlijk. In de coronatijd werd ik ziek en daar heb ik zelf een ontmoeting met God gehad, waardoor ik persoonlijk mocht ontmoeten en in relatie met hem mocht komen.
0: Wow.
2: Ik kom uit een traditionele kerk. Daarin ging het eigenlijk van kennis over God naar echt het persoonlijk kennen van hem. En dat heeft een verlangen in mijn hart gebracht om ook andere jonge vrouwen daarin te helpen. Dat ze echt van kennis over God naar het persoonlijk kennen van hem kunnen gaan.
0: Zou je ons mee terug willen nemen naar dat moment waarop jij zegt dat je God ontmoet hebt?
2: Ja, zeker. Ik lag die middag, op een middag lag ik in bed. Ik was toen 17 jaar oud. Ik was gewoon een beetje onrustig. Ik was heel erg mijn best aan het doen om in de quarantaine God te zoeken, maar ik kon hem niet echt vinden of zo.
0: Mm.
2: En toen op de middag deed ik dus gewoon mijn gebruikelijke middagslaapje, want wat doe je anders als je ziek bent?
0: Mm-hmm.
2: En toen hoorde ik zo'n liefdevolle fluistering eigenlijk van: kom tot mij als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven.
0: Mm.
2: En dat waren de woorden van Jezus uit Matthäus 11. En toen ging ik naar hem toe en toen ontving ik zo'n diepe rust en vrede dat ik dacht van, maar hier ontmoet ik God gewoon en het is goed.
0: Hmm.
2: Dat was echt heel, was echt een heel bijzonder moment.
0: En toen op een gegeven moment dus het verlangen om ook andere vrouwen toe te gaan rusten. Hoe geef je dat nu concreet vorm?
2: Ik deel dus content op Instagram en ik geef discipelschapstrainingen. Afgelopen voorjaar heb ik 2 groepen mogen starten. En ook dit najaar gaat er weer een nieuwe groep starten waarin In die training was het echt op onderwijs vanuit de Bijbel gericht en dan daar praktisch mee aan de slag gaan in verbinding met elkaar. En nu in het najaar vanaf 6 oktober starten maaltijden in Veenendaal. Eén keer in de maand waar jonge vrouwen samenkomen, samen het leven delen. Gewoon delen hoe het met ze gaat aan de tafel. En dan gaan we samen de Bijbel induiken. En gaan we daar ook praktisch mee aan de slag, zodat het niet alleen kennis blijft en theorie, maar dat het ook echt gaat leven voor ze.
0: Ja. Als je één ding moest noemen wat je de afgelopen jaren hebt geleerd over God, wat zou dat dan zijn?
2: Dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat je welkom bent bij God met alles wat er leeft in je hart. Dat je niet dat voor jezelf hoeft te houden of weg hoeft te vluchten in andere dingen, maar dat je juist alles wat er in je hart leeft, dat je dat met God mag delen, dat je dat bij hem mag brengen. Mm-hmm. En dat daar juist in die openheid en in die kwetsbaarheid, dat daar ruimte ontstaat voor God om te werken.
0: Ja. Welke tekst wil je met ons delen vanavond, Elisha?
2: Johannes 17, vers 3. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
0: Ja, en als je het hebt over discipelschap, is dit inderdaad zo'n tekst in die lijn. Waarom spreekt deze je zo aan?
2: Nou, het begint met het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen. En zo vaak wordt eeuwig leven gezien als, nou, we geloven in Jezus en als we sterven gaan we naar de hemel. Maar wat in deze tekst zo daaruit springt voor mij, is dat het eeuwige leven is dat wij God kennen. En dat we dus leven in die relatie met hem. En dan begint het eeuwige leven vandaag al en gaat dat door tot in alle eeuwigheid.
0: Ja, ja, dus echt niet een tekst voor de het is niet iets voor de toekomst, maar echt voor nu.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Johannes 17, vers 3, vandaag gearseerd in de Dorgen Bijbel. Elisha uit Ede, dankjewel voor het meedoen.
2: Yes.
0: En als mensen jou willen volgen, kan dat dus door Zoe Community te volgen op Instagram. Zoe.community, _. Maar dan ben je er denk ik al wel als je daarop zoekt. Dan kun je het vinden, hè?
2: Ja, inderdaad. Leuk.
0: Top, dankjewel. Hè? En heel veel zegen met alles wat je gaat ondernemen.
2: Dankjewel. Fijne avond.
0: Fijne avond. Hoi, hoi.
2: Doeg.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Het is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: daar zo'n uithaal. Blessed Assurance hoorde je van CC Winans.
1: De Luisterwijzer.
0: Zo direct gaat het gewoon door, hoor. Een groot nieuwsradio met allemaal mooie programma's. Maar eerst wil ik even met je naar 7FM, want daar zit zo meteen Angelina voor je klaar. Met Gable Price and Friends, Looking for You. En op groot nieuwsradio non-stop, Darlene Check, Amazing Grace. Gaat zo meteen Tim Hendricks van start met het programma Wens en allemaal mooie kerk- en koorliederen. Wat dacht je van de Christelijk Gemeente Koor? Het Drecht Stedenkoor Praise Him. Maak ons tot een licht voor de volken. Dat wordt meezingen zo meteen hier. En ook op Groot Nieuws Radio Blijde Klanken, waar het programma ook te horen is en de hele dag door dit soort muziek te beluisteren is. Dit was de middagshow voor vandaag. Ik ben er even een paar dagen tussenuit in verband met een verhuizing. En dan hoop ik er volgende week woensdag uit mijn hoofd weer te zijn. Ik kijk even naar Luc. Het is toch erg eigenlijk dat jij mijn agenda misschien beter weet? Of
2: nou,
0: niet,
2: ik zou het dus ook niet weten, hoor.
0: Nee, oké, dan laat ik me ook nog even verrassen. Want ik leef echt op momenten per dag tot dag. En dan kijken we weer naar volgende week. Nou, we verrassen elkaar nog eventjes.
2: Ja, volgende week woensdag even gecheckt.
0: Ja, je hebt het gecheckt. Ja. Dankjewel, jongen. Top, echt perfect. Nou, volgende week woensdag dus nieuwe middagshow weer met mij. En de komende dagen met Lucas en Daan Oltoff wordt ook perfect. En Luc, die is natuurlijk ook weer.
2: Als het vaste baken van de middagshow.
0: Baken van licht in de duisternis. Nou, dit was hem. Ik wens je een mooie avond en graag tot dan. Dit zijn de Marcel en Lydia Zimmer en Anu.

0: Albert Heijn. Dat betekent gigaveel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
3: Zoek jij werk dat ertoe doet? Waarmee je verschil maakt voor de mensen die het hardst nodig hebben? Bij het Leger des Heils staan we onvoorwaardelijk klaar voor de mensen die nergens anders terecht kunnen. We geven nooit op. We doen wat we geloven. Doe jij mee? Kijk op legerdesheils.nl/werk.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor €10,99 per stuk. Of 9 mm voor €8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Wil je thuis luisteren naar Grootnieuws Radio? Dat kan ook via digitale televisie, via NL Ziet, maar ook via zeker 10 providers, zoals KPN en Ziggo. Kijk voor alle kanaalinformatie op grootnieuwsradio.nl/luisteropties.
15: Smin.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed, hoor.
15: Smin.
18: Boost yourself.
19: Grootnieuws Radio.
20: Het christelijke radiostation.
19: Het ANP-nieuws van 7 uur.
21: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij het Julianapark in Utrecht zijn tussen de 80 en 100 woningen ontruimd... vanwege een gaslek die ontstond tijdens werkzaamheden. Bewoners worden opgevangen... Het lek zelf is dicht, maar een kelder is met zoveel gas volgelopen dat het nog steeds gevaarlijk is. De brandweer is waarschijnlijk nog uren bezig. De arts die vorig jaar een einde maakte aan het leven van een ernstig zieke peuter... wordt niet vervolgd, meldt Nieuwsuur. Door hersenschade was bij het kind sprake van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Een commissie zei al dat de arts zorgvuldig had gehandeld... en daar gaat het OM in mee. De arts is opgelucht. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening. De burgemeester heeft dat besloten om nieuwe rellen te voorkomen... zoals die van vorige week. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden railschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Er komen vanuit het noordwesten wat buien aan, maar vannacht klaart het weer op. Morgen is het vrij zonnig, maar wel iets koeler dan vandaag. 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Zometeen.
22: Wens.
23: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt.
2: maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
22: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
23: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
24: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
25: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
27: Wat begon met 1 kip, groeide uit tot meer dan 30 kippen. Dankzij een dierbaar cadeau van Red een Kind heeft Porsico uit Malawi nu weer te eten en zicht op een betere toekomst. Geef ook een cadeau dat blijft groeien. Ga naar dierbaarcadeau.nl.
28: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
29: Ralph van Manen geeft in oktober een aantal intieme, persoonlijke concerten. In Veenendaal, Elburg, Eerbeek en Gouda. Unieke verhalen achter oude en nieuwe liedjes. En over het muzikale pad dat lang niet altijd over rozen is gegaan. Mis deze kans niet en ga voor kaarten naar www.eventsforchrist.nl.
30: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
31: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
32: Vanaf 7 uur.
33: De mooiste kerk- en koormuziek.
32: Het christelijke radiostation.

aan het licht voor de mensen om ons heen. Ja, we laten ook graag vanavond het licht schijnen met deze uitzending, met de wensen voor deze woensdag 23 september 2026. En het is herfst. Het is officieel. Ja, 1 september eigenlijk al, maar vandaag de start van de astronomische herfst. Deze astronomische herfst die houdt rekening met de stand van de aarde ten opzichte van de zon. En vandaag is dan het moment dat dag en nacht precies even lang zijn. Dus dan weet je dat. Weet je dat voor vannacht. Geen idee waarom ik het zeg, maar het is in ieder geval herfst. Dat is het belangrijkste. Fijn dat je er bent. Goedenavond. Laten we samen op pad gaan. Mooie plaatsen bezoeken en mooie mensen tegenkomen. Henk en Corrie Vonk uit Nieuwer-ter-Aa. We genieten mee van jullie liefde voor elkaar. De wens hier van jullie kinderen en kleinkinderen. Ze zeggen lieve papa en mama, van harte gefeliciteerd met jullie trouwdag. We zijn dankbaar dat we het goed en fijn met elkaar mogen hebben. En we wensen jullie Gods liefde toe. En willen dat door middel van dit lied ook toezingen. Veel liefs van jullie kinderen en kleinkinderen. Henk en Corrie Vonk, namens hen voor jullie het lied O Liefde Gods, oneindig groot. Hier is Mannenkoor Salvatore Nunspeet.

Voor Henk en Corrie aangevraagd. O liefde Gods, oneindig groot, werd hier gezongen door mannenkoor Salvatori Nunspeet. En ik had het net over de herfst. Zullen we het dan ook even over de winter hebben? Dat lijkt me een goed idee. Ik heb daar zo mijn redenen voor. Het heeft te maken namelijk met dat je nu alvast een adventspakket kunt pre-orderen. Je kunt hem alvast aanvragen bij een eenmalige gift van 27,50 of bij een maandelijkse gift van 5 euro kun je dit pakket dus pre-orderen. En er zit in een adventsbundel 25 momenten om te lezen, te luisteren, te maken of na te denken. Gemaakt door schrijvers en makers die je kent van Grootnieuws Radio. 4 mooie kaarten om hoop door te geven aan mensen om je heen. Een poster met een mooie kerstboodschap. Een mooi adventspakket om bewust richting kerst toe te leven. Dat doen we natuurlijk met de muziek die we hier draaien op Grootnieuws Radio. Maar ook dus met zo'n mooi adventspakket. Ja, en met jouw gift maak je het ook nog eens Grootnieuws Radio mogelijk om het evangelie dag in dag uit te verspreiden via deze zender. Om straks in de winter ook de hoopvolle kerstboodschap weer luid en duidelijk te laten horen. Dus en een mooi adventspakket en je steunt Grootnieuws Radio bij het hoopvolle geluid dat wij willen verspreiden. Dus grootnieuwsradio.nl om het adventspakket aan te vragen. Vol verwachting richting kerst. Nu al met Joke Buijs en het lied Op U Mijn Heiland Blijf Ik Hopen.

0: Dankjewel, Joke Buijs. En op u, mijn heiland, blijf ik hopen.
1: De dagtekst.
0: Vandaag lezen we Efeziërs hoofdstuk 4 vers 3 als dagtekst. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Dus Efeziërs 4 vers 3. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Neem hem mee. Voor vandaag de toekomst in Efeziërs 4 vers 3. En zing mee met het Gener Muidermannenkoor Stereo. Eén naam is onze hoop.

volgende lied zou je kunnen zien als een kans. Als een herinnering aan de dingen waar je dankbaar voor kunt zijn. Misschien als je terugkijkt op je leven, zijn er een aantal belangrijke dingen waar je heel erg dankbaar voor bent. Misschien zijn er vandaag wel dingen gebeurd. Iets speciaals, iets bijzonders. Of zijn het de kleine, ogenschijnlijk kleine, alledaagse dingen waar je God voor wilt danken vandaag. Als je dat eens voor jezelf nagaat, waar ben je dankbaar voor? Wat komt er dan boven drijven? Ja, en zo'n dankpunt, zo'n dankmoment kan je ook helpen om je focus te verleggen van, eerst de focus misschien op dat wat moeilijk is, wat lastig is, wat een probleem is, naar dat wat goed is, dat wat er wel kan. Ik wil daar niet makkelijk over praten, maar het kan zo goed zijn om dat wel in het oog te blijven houden, ook al die dankpunten die er ook zijn. Nou, met het volgende lied kunnen we even zo'n dankmoment inlassen. En ik stel voor dat we ook in het bijzonder danken voor Nel van Buren uit Maasland. Want u bent jarig en uw kinderen, klein- en achterkleinkinderen, vieren dat u er bent, wie u bent. En vragen het volgende lied voor u aan. En ze zeggen, lieve ma, van harte gefeliciteerd met uw 89ste verjaardag. We wensen u weer een mooi nieuw levensjaar, waarin u mag genieten van iedereen om u heen. Van de natuur, het creatief bezig zijn en dat wat u nog heel goed kan. Liefs van kinderen, klein- en achterkleinkinderen. En dan geven we nu het podium aan Adonai uit Waddinxveen. Zij zingen 10.000 redenen.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week gereformeerd mannenkoor Het Vechtdal uit Haarlem.

Bedankt mannen van Tvechtdal. Onder leiding van Freddy Veldkamp zongen zij hier vanavond. Er is een God die hoort. Het blijde klanken koor van deze week in actie. Ik kreeg het volgende mailtje van Jaap. Jaap Roest schrijft: beste wensenredactie en luisteraars. Bedankt voor dit fijne uur radio met zoveel mooie muziek om van te genieten. En het is goed om zo met elkaar verbonden te zijn. En ik zou ook graag vanavond een lied met je willen delen. Het allergrootste geschenk. Gezongen door Jichtel Jui. Het is een prachtig lied inderdaad, Jaap. We gaan het draaien. Een lied van Christian Verwoerd. Het lied dat zegt: ik wil alles aan hem geven omdat hij alles voor mij gaf. Mijn hele hart en heel mijn leven voor hem die alles heeft volbracht.

Tanira Sturm zong het lied Eén weg naar u. En daarvoor hoorde je Jichtel Jahu met het allergrootste geschenk. Zijn er liederen die jij ook graag aan de uitzending toevoegt? Dit is het moment. Vraag dat ene mooie lied aan. Ga naar groningsradio.nl/wens. Je kunt jouw lied een adres meegeven. Een persoonlijke boodschap voor iemand. groningsradio.nl/wens. Laat maar weten wat we voor je kunnen betekenen. Johan en Lieske Wolsterpstra uit Hollandse Veld. Ons is gevraagd om ook voor jullie vanavond een lied te draaien. Het lied Grote God, wij loven u is voor jullie uitgezocht. Met liefde aangevraagd door jullie kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind David. Die zit ook achter deze wensactie. En ze laten weten, lieve pap en mam, opa en oma, opie en omi. Vandaag zijn jullie 60 jaar getrouwd. Een diamanten huwelijk. Wat een mooie mijlpaal en wat zijn we daar enorm dankbaar voor. We willen jullie hiermee dan ook van harte feliciteren. En we houden ontzettend veel van jullie en hopen op nog vele goede en gezegende jaren samen. Dit lied speciaal voor jullie vandaag op Grootnieuws Radio. Namens jullie liefhebbende kinderen, kleinkinderen en namens David.

Soms, als woorden tekortschieten, kan een lied uitkomst bieden. Laat de muziek spreken en vraag jouw wens aan. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Dankjewel, Reizends Mannenkoor, voor Psalm 23, De Heer is mijn herder. En wil je ook een mooi lied aanvragen? Dat kan via grootnieuwsradio.nl/wens. Doe dat voor morgen, voor overmorgen misschien, of voor de week erna. Het kan allemaal op de site. Je kunt ook terugluisteren na 8 uur. Daar staat ook deze uitzending online. Ik wil nog even zeggen, denk aan het adventspakket dat je kunt aanvragen, dat je kunt pre-orderen. Dat kan gewoon via grootnieuwsradio.nl. Een mooi adventspakket. En met een gift kun je hem dus aanvragen. En daarmee steun je ook het geluid dat Grootnieuwsradio maakt met haar programma's. Dit was het voor nu. Ik ga een laatste lied voor je draaien. Daarmee zeg ik tot morgen. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor je verzoekplaat. Bedankt voor het goede gezelschap. En Jong Gemeend Koor, Emmanuel Urk. Zij zingen nog voor je Psalm 84. Hoe lieflijk, hoeveel helgenot. Fijne avond.

0: De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Het duurt misschien nog even, maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Groot Nieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
0: Groot Nieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De gevaarlijke situatie rondom een gaslek in de Utrechtse wijk Zuilen is onder controle. De bewoners van 80 tot 100 ontruimde huizen mogen weer terug en alle afgesloten straten gaan weer open. Het lek zelf was al even dicht, maar een kelder stond nog vol gas. Het is de brandweer nu gelukt om dat gas weg te halen. In het centrum van Utrecht hebben tientallen mensen meegelopen in een stille tocht voor Alfredo Gulu. Hij stierf bij zijn arrestatie in Rotterdam. De tocht was ook bedoeld voor alle slachtoffers van politiegeweld. Een spreker zei dat de meeste mensen die bij een arrestatie overlijden een migratieachtergrond hebben en dat de politie ze als verdachten ziet. De Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein heeft een lagere straf gekregen voor seksueel misbruik van een productieassistente in 2006. Daarvoor kreeg hij eerder 23 jaar cel, maar die straf verviel na hoger beroep. Nu is hij veroordeeld tot 15 jaar. De vele beschuldigingen tegen Weinstein hebben uiteindelijk geleid tot de MeToo-beweging. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt steeds bewolkter en er trekken wat buien over vanuit het noordwesten. Vannacht klaart het weer op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig met een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Flinke vertraging nog in het zuiden van het land op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Er is namelijk een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide. Er zijn nog altijd 2 rijstroken dicht voor het bergen van deze voertuigen. Hou rekening met 9 kilometer file en bijna 3 kwartier oponthoud.
12: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
14: Fans van Voordeel,
12: Aldi.
17: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Jojo.
23: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
24: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
23: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
25: Grootnieuws. Grootnieuws Radio Muziekavond.
26: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent, en vertrouw op hem.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Grootnieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
0: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hoe veilig is jouw kerk? Stichting Veilige Kerk helpt je verder. Met gratis voorlichtingsavonden en praktische trainingsdagen door heel Nederland. Zet de volgende stap op veiligekerk.nl.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Reken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Ben jij keukenmonteur of interieurbouwer en trots op jouw vak? Dan zoeken wij jou. Bij ReKitchen geef je bestaande keukens een compleet nieuwe uitstraling. Mooie projecten, vakwerk en blije klanten. Bekijk de vacature op ReKitchen.nl.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Premier Rob Jetten heeft op de VN-top in New York gesproken met de Oekraïense president Zelensky. Jette zei dat Oekraïne moet doorgaan met hervormingen, hoe lastig dat ook is door de Russische aanvallen. Verder zei Jette dat Oekraïne de corruptie in eigen land moet aanpakken, omdat dat belangrijk is om bij de EU te mogen komen. Amerika heeft president Poetin uitgenodigd voor de G20-top in Miami eind dit jaar. Dat zei buitenlandminister Rubio tijdens de VN-top in New York. Sinds de oorlog in Oekraïne bleef Poetin steeds weg van de G20-top. Hij wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren. Maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. Het is nog niet bekend wie voor Nederland naar het Songfestival gaat. Maar één ding is zeker, het wordt niet Ilse de Lange. Ze heeft vaak gezegd dat ze graag weer mee wil doen, maar in de talkshow Eva zei ze dat haar agenda nu te vol is. Verder wordt de naam van Davina Michel vaak genoemd. En dan nu het weer, van Weer Online. Het is een graad of 15, met vanuit het noordwesten wat buien en toenemende bewolking. Vannacht verdwijnen de buien weer. Morgen wordt het met 18 graden iets koeler dan vandaag, maar het wordt wel zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. God
14: maakt vrij. De EO Jongerendag is de plek waar 15.000 jongeren ervaren dat samen geloven sterker maakt. Om de EO Jongerendag in 2027 te kunnen organiseren, hebben we jouw hulp nodig. Breng jij ze weer samen? Ga naar eojongerendag.nl en geef een gift.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse Conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
16: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
15: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
4: deals. Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
17: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
18: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
19: Honda, the power of dreams.
20: House of Hope heeft in Rotterdam-Zuid 4 laagdrempelige huiskamers. Daar voelen mensen zich gezien, kunnen hun verhaal kwijt en om hulp vragen. Mogen wij jou om hulp vragen? Steun ons via houseofhope.nl. Hartverwarmend voor iedereen.
21: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
22: Het christelijke radiostation.

0: Tijdens de coronaverhoren zijn allerlei partijen gehoord, maar de kerk niet. Dus hoor je erover in de podcast. Het gaat over godsdienstvrijheid.
1: Dat is een begrensde vrijheid en je moet ook rekening houden met waar die grenzen van die vrijheid liggen.
0: Enorme dilemma's.
2: Als die kerk tegenover de samenleving komt te staan en als dat niet meer bij elkaar komt.
0: En wat misschien anders had gemoeten.
3: Mensen die op sterven lagen en daar mocht niemand bij. Hadden we daar als kerk niet meer moeten zeggen, wacht even overheid, dit kan echt niet.
4: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: misschien nog even. Maar kerst komt eraan. Bewust toeleven naar kerst doe je met het Adventspakket van Groot Nieuws Radio. Geniet van 25 inspirerende momenten in de Adventsbundel. Verras anderen met mooie kerstkaarten. En er zit ook een sfeervolle poster in. Dat wordt een kerst vol hoop. Bij een donatie vanaf €27,50 ontvang je het Adventspakket thuis. Vraag het nu aan via grootnieuwsradio.nl/kerst.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smin. Boost yourself.
0: Bewust toeleven naar kerst? Vraag het adventspakket van Groot Nieuws Radio aan. Via grootnieuwsradio.nl/kerst.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
0: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Tientallen boze boeren zijn naar het provinciehuis in Utrecht gekomen omdat ze bezorgd zijn over de Utrechtse stikstofplannen. De provincie wil onder meer een mestverbod vanaf 2029 in stikstofgevoelige natuurgebieden. In een volle foyer van het provinciehuis uitten de boeren hun ongenoegen. Sommigen zijn met de trekker gekomen. De Arnhemse burgemeester Marcouch maakt zich zorgen over hoe de politiek de politie aanstuurt. Aanleiding is het besluit van de politie om te stoppen met het organiseren van religieuze bijeenkomsten, zoals voor de Ramadan. Dat besluit kwam na kritiek vanuit politieke partijen. Die vonden dat de neutraliteit van de politie in het geding kwam. Op steeds meer Zeeuwse stranden spoelt olie aan, dat meldt de provincie Zeeland. Het gaat om de kust van Walcheren, Noord-Beveland en bij de verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. De provincie waarschuwt mensen om contact met de zwarte stookolie te vermijden en ook niet te gaan zwemmen waar olie drijft. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn nog enkele buien die vanuit het noordwesten overkomen. Vannacht klaart het weer op en neemt de wind af. Morgen is er veel zon met alleen wat stapel- of sluierwolken. Het wordt een graad of 18, iets kouder dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zometeen
10: levenswoorden.
11: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
14: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Warme variaties in vuur en vlam? Het kachelhuis van der Vlist, die is specialist in zuinig en duurzaam stook. Bezoek de showroom aan de Vaarheidstraat Ede of kijk op kachelhuis.nl.

0: of doneer.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Levenswoorden.
3: Met Daan Olthoff.
4: Een hele goede avond. Heb je al wel eens op zaterdagochtend geluisterd naar het programma van Lucas Kramer, De Nieuwe Zaterdag? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je al wel eens een overdenking hebt gehoord van Anne van Olst. Mocht dat nou niet het geval zijn, vanavond in Levenswoorden gaan we twee van zijn overdenkingen uitzenden. Bijvoorbeeld over 1 Koningen 18, vers 3 en 4, waar het gaat over levensroeping. Maar voordat we die overdenking gaan horen, lezen we eerst de dagtekst van vandaag uit Efesiërs 4, vers 3. Daar staat: span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.

0: Chris Tomlin, you're the indescribable. Sinds een aantal weken hebben we bij Grootnieuws Radio er een nieuwe overdenker bij. Je hoort hem iedere zaterdagochtend in het programma van Lucas Kramer, Een Nieuwe Zaterdag, dominee Anne van Olst. Naast dat hij predikant is en spreker door het land, is hij ook de directeur van de EH, de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. En afgelopen zaterdag, toen kon je twee van zijn overdenkingen horen, die we vandaag in Levenswoorden nogmaals gaan beluisteren. De eerste ging over levensroeping.
1: Hoe kan ik God dienen in het dagelijks leven? In studie, op het werk en thuis? Niet iedereen heeft dezelfde levensroeping. Ik ben gemeentepredikant geweest en mag als predikant nog steeds voorgaan. En door de week mag ik met jongeren optrekken op de Evangelische Hogeschool om onderwijs te geven uit de Bijbel en te leren hoe we als christenen leven in deze wereld. Prachtig! Het is mijn dagelijks werk om met de Bijbel bezig te zijn en Gods woord door te vertalen naar het leven van vandaag. Maar het is net zo'n belangrijke roeping om midden in de samenleving je werk te doen en christen te zijn, ook als dat werk op het eerste gezicht niet zo gelovig of geestelijk lijkt. Ik kom hierop omdat ik het verschil tussen Elia en Obadja zo fascinerend vind. Elia staat voltijds in dienst van de Heer. Hij heeft zijn profetie laten klinken en moest zich vervolgens verstoppen. Hij is voltijds profeet. Maar minstens zo belangrijk is wat Obadja deed. Obadja had gewoon een baan. Een baan aan het hof van de goddeloze koning Agab. Hij was een vertrouweling en adviseur van de koning. Het zal Obadja heel wat lastige dilemma's opgeleverd hebben. In hoeverre ben ik verantwoordelijk voor het regeringsbeleid van koning Agab, die het geloof in Israëls God wil uitroeien? Maar Obadja bleef op zijn plek, werkte constructief mee met Agab en diende de Heer en de mensen. We lezen over Elia veel meer dan over Obadja, maar luister goed naar deze verse waarin Obadja even uit de schaduw stapt. Ik lees 1 Koningen 18 vers 3 en 4 in de Herziene Statenvertaling. Agab riep Obadja, de hofmeester. Nu vreesde Obadja de Heere zeer. Het was namelijk gebeurd toen Izebel de profeten van de Heere uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en ze per 50 man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield. Wat een operatie! Trouw deed Obadja zijn werk voor Agab, maar in het geheim ondersteunde hij de vervolgde kerk en bleven deze profeten in leven. Ik denk dat hij de broodvoorraad en het water van de koning hiervoor gebruikt heeft. Ik zou niet weten hoe hij het anders voor elkaar gekregen heeft. Dat is toch een enorm risico geweest. Wat een moed had Obadja. Het zijn twee broeders, Elia en Obadja, maar met een verschillende roeping. Elia, de profeet van God. Obadja, de hofmeester, die midden in het paleisleven bij de goddeloze koning trouw zijn werk doet, de samenleving dient en ondertussen zijn positie verandert.

Wat is jouw roeping? Misschien roept God je om in zijn kerk te werken. Maar het is belangrijk om niet te denken dat dit een hogere roeping is. Als je midden in het leven je werk in de samenleving of thuis doet, is dat niet minder. Er zijn Elia's nodig, maar ook Obadja's. Laten we dit gebed vandaag bidden. Vader, help mij te zien waar u mij roept. En help me om in heel mijn leven, ook in mijn dagelijks werk, trouw te zijn. En u en de mensen te dienen waar ik kan.

0: Dominee Anne van Olst. Je kunt hem ook horen in het programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer. Daar hoorde je afgelopen zaterdag ook een overdenking. Die ging over Matteüs 6, vers 7 en 8. Waar we leren wat het betekent om te bidden als een kind.
1: Waarmee zou je bidden het best kunnen vergelijken? Met winkelen of thuiskomen? Als we winkelen, leggen we in ons karretje wat we nodig hebben. In het gebed mogen we alles vragen wat we nodig hebben. Toch is het goed dat ons gebed niet blijft steken in wat wij nodig hebben. Bidden kun je ook met thuiskomen vergelijken. Hopelijk is er dan iemand die aan je vraagt, hoe was je dag? En dan praat je over alles wat je bezighoudt. Is jouw bidden vooral winkelen of ook thuiskomen? Thuiskomen bij je hemelse vader. Om hem te prijzen en je hart en leven voor hem neer te leggen? In Matteüs 6 waarschuwt Jezus ervoor niet als de heidenen te bidden, maar juist als een kind. In de herziende Statenvertaling lezen we in Matteüs 6, vers 7 en 8. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Niet bidden als de heidenen. Wat is dat dan? Een extreem voorbeeld vind je in de geschiedenis van Elia en de 400 profeten van Baal op de berg Karmel. Je kunt erover lezen in 1 Koningen 18. De God die het offer zelf aansteekt is de ware God. De profeten van Baal mogen eerst bidden. Ze bidden echt als heidenen. Dat wil zeggen, zij proberen hun God over te halen om hun gebed te verhoren. Het heidense godsbeeld dat erachter zit is, God zal het wel niet willen. Maar als ik een heel goed en het heel ernstig vraag, dan doet hij het misschien toch wel. Ik wil wel, maar mijn God wil misschien niet. En daarom moet ik hem pleasen in mijn gebed. Het hangt van mijn gebed af, van hoe ik bid en van de hoeveelheid woorden die ik gebruik. Daar op de Karmel bidden ze uren. Ze doen zichzelf pijn en laten hun wonden zien om Baal zover te krijgen. Het is een extreem voorbeeld, maar ik vraag me af hoe vaak er iets van dat heidense denken in mijn gebed kruipt. Als God toch eens net zo graag zou willen als ik, dan zou het misschien goed komen. Maar misschien wil hij niet. Hij verhoort mijn gebed niet. Hij geeft geen genezing. Hij haalt me niet uit deze nare situatie en je concludeert, hij geeft niet om mij. Ik moet beter mijn best doen. Beter bidden misschien. Dat is bidden als heidenen. Het hangt van jouw goede gebed af. Jij wil harder dan dat God wil. Dat denk je. Maar zo moet je niet denken en bidden. Want, zegt Jezus, je mag bidden als een kind. Je hemelse vader weet alles al. Hij weet beter wat je nodig hebt dan dat je dat zelf weet. Sterker nog, hij is meer bereid jou alles te geven wat je nodig hebt dan dat jij bereid bent erom te vragen. Maar als hij alles al weet, waarom zou ik dan nog bidden? Nou, niet om God uit te leggen wat je nodig hebt, want dat weet hij al. Je mag het zeker tegen hem zeggen, net zo vaak als je maar wil. Maar zeg het dan in het besef dat hij als de Vader luistert. Dan blijft je gebed ook niet hangen in winkelen, maar wordt het thuiskomen. Thuiskomen bij de Vader. Het wordt een gesprek waarin je je zorgen aan hem kwijt kunt. Het gebed is zo een oefening in vertrouwen. En als je gebed niet verhoord wordt, concludeer dan niet dat je niet goed genoeg gebeden hebt. En ook niet dat God niet aan je denkt of niet om je geeft. Als je bidt, zegt Jezus, zeg dan onze Vader in de hemel. Zodat je direct bij het begin van je gebed al beseft dat de hemelse Vader naar je luistert en echt om je geeft. Hij weet wat je nodig hebt. Neem dit gebed maar mee de dag in. Vader, leer mij dat ik u echt vertrouwen kan, als een kind.

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

0: Michael W. Smith en Audrey Assad. Je hoorde Turn Your Eyes Up on Jesus. Daarvoor hoorde je Nicole C. Mullen en Redeemer. En een overdenking van Anne van Olst. Wil je meer van zijn overdenkingen horen? Dat kan iedere zaterdagochtend vanaf 6 uur... in het programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer. Dit is de Opwekking Band. Door en door goed.
1: Geen

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 2 Timotheus, hoofdstuk 1 uit de Basisbijbel. Lezen verder in 2 Timotheus. Iets over dit boek. Dit is de 2e brief van Paulus aan Timotheus. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar mensen over Jezus te vertellen. Timotheus was op een van die reizen met hem meegegaan. Paulus bemoedigt Timotheus. Deze brief is van Paulus. Ik heb van God de taak gekregen om het nieuws van Jezus Christus aan de mensen te brengen. Dat nieuws is dat hij eeuwig leven belooft aan iedereen die in Jezus Christus gelooft. Ik schrijf deze brief aan mijn zoon, Timotheus, van wie ik veel houd. Ik bid dat God de Vader in alles goed en vriendelijk voor je zal zijn. En dat je vol zal zijn van de vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Ik dien God met een zuiver geweten, net zoals mijn voorouders hebben gedaan. En dag en nacht bid ik voor jou. Dan dank ik God voor je. Als ik denk aan je tranen toen we afscheid van elkaar namen, verlang ik ernaar om je weer te zien. Want dat zou mij heel erg blij maken. Ik moet steeds denken aan je eerlijke geloof, zoals je oma Louise en je moeder Eunice ook hadden. Ik weet zeker dat jij hetzelfde geloof hebt als zij. Doe daarom je best om de gaven die je van God hebt gekregen verder te ontwikkelen. Die gaven heb je gekregen toen ik je de handen oplegde. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing. Schaam je dus niet voor je geloof in de Heer. Schaam je ook niet voor mij nu ik gevangen zit vanwege mijn geloof in Hem. Maar wees bereid voor het goede nieuws te lijden. God geeft je daarvoor de kracht, want Hij heeft ons gered en ons geroepen om voor Hem te leven. Maar Hij deed dat niet omdat we dat hebben verdiend met de dingen die we zelf hebben gedaan. God deed dat omdat Hij altijd al van plan is geweest om goed voor ons te zijn en ons Jezus Christus te geven. Al voordat de wereld bestond, had Hij dat plan. En nu is Gods goedheid voor ons zichtbaar geworden. Want Hij stuurde Jezus Christus naar de wereld. Hij is onze redder. Want Jezus heeft de dood machteloos gemaakt. Hij heeft ons laten weten dat we door Hem eeuwig leven kunnen krijgen. En ik heb de taak gekregen om met dat goede nieuws naar de niet-Joodse volken te gaan. Hun vertel ik erover en leer ik over het geloof. Hierdoor ben ik ook in de gevangenis gekomen. Maar ik schaam me daarvoor niet, want ik weet op wie ik vertrouw. En ik weet zeker dat Hij dat wat Hij mij heeft gegeven zal kunnen beschermen tot die dag dat Hij komt. Zorg dat de gezonde woorden die je van mij hebt gehoord een voorbeeld voor je zullen zijn. Ze zijn de waarheid over het geloof in Jezus Christus en over zijn liefde. Bewaar goed wat God je heeft gegeven. En dat kun je ook met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont. Je weet dat de mensen in Azië mij in de steek hebben gelaten. Ook Figelus en Hermogenes hebben mij verlaten. Ik bid dat de Heer goed zal zijn voor het hele gezin van Onesiphorus, want hij heeft mij vaak geholpen. Hij heeft zich er niet voor geschaamd om mij in de gevangenis te komen opzoeken. Toen hij in Rome aankwam, heeft hij heel erg naar mij gezocht. En hij heeft mij tenslotte ook gevonden. Ik bid dat de Heer hem daarvoor zal belonen op de dag dat hij terugkomt. En je weet zelf het beste hoe goed hij mij in Efeze geholpen heeft.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Groot Nieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP nieuws van 11 uur.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Utrecht is een stille tocht gehouden voor Alfredo Gulu, die overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Tientallen mensen liepen mee, legden bloemen neer en staken kaarsen aan. Ook werd er gesproken over politiegeweld en was Justice for Alfredo te lezen op bordjes en spandoeken. De uitvaart van Gulu was gisteren. Justitie wil 3 mannen uit Drenthe ruim 2 tot 4 jaar de cel in hebben voor oplichting. Ze zouden dure producten hebben besteld bij Amazon, zoals telefoons. Die werden niet betaald omdat ze het zouden terugsturen, maar dat deden ze niet. Amazon eist ook een schadevergoeding van 2 miljoen euro. Premier Jette blijft niet weg van de G20-top eind dit jaar in Miami als daar ook president Poetin aanschuift. Amerika heeft hem uitgenodigd. Jette zegt eerst maar af te wachten of Poetin ook echt komt. Er wordt internationaal gezocht en landen moeten hem arresteren. Maar Amerika erkent het internationaal strafhof niet. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep in zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
13: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
15: Giga veel.
13: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
17: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: muziekavond.
10: Het Christelijke Radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op hem.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place.
0: Vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
0: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Groningen en Drenthe krijgen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg. Eigenlijk wilden ze het al 2 jaar eerder doen, maar dan wordt het in India gehouden. De laatste keer dat Nederland de WK op de weg kreeg was in 2012 in Limburg. Toen werd Marianne Vos voor de 2e keer wereldkampioen. Premier Jette weet nog niet of hij naar de G20-top gaat eind dit jaar. President Poetin is ook uitgenodigd, maar Jette wil afwachten of hij ook echt komt. Daarna besluit Jette pas wat hij zelf doet. De G20-top wordt gehouden in Miami en Poetin komt maar zelden Rusland uit. Maar hij was ook op de Alaska-top. Een AI-programma van OpenAI heeft een Australische overheidswebsite gehackt. Daardoor kon het bij medische gegevens. De premier van Australië noemt dat onacceptabel en heeft erover gesproken met de baas van het bedrijf. Volgens de premier duurde het veel te lang voor het probleem werd gemeld, want het gebeurde al in juni. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op en koelt het af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en iets kouder dan vandaag. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: De nacht van Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Gelderland heeft als eerste provincie harde regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden mogen bijvoorbeeld geen nieuwe veehouderijen komen. Dat gaat nog dit jaar in. 7 statenleden van de BBB stemden tegen de plannen van hun eigen gedeputeerden. 3 mannen uit Drenthe riskeren celstraffen van ruim 2 jaar tot 4 jaar. Ze zouden webwinkel Amazon voor miljoenen hebben opgelicht door dure producten te bestellen, zoals telefoons en Lego. Die werden na bezorging aangemeld om retour te sturen. Alleen werden er goedkope dingen van hetzelfde gewicht in de dozen gedaan. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een auto met hoge snelheid ingereden op een politieagent en een militair. De militair raakte zwaar gewond. Dat bleek de zoon van de Israëlische ambassadeur in Amerika. Israëlische troepen hebben de bestuurder van de auto doodgeschoten na de aanslag. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een hoopvol geluid is er altijd. Je hoort het in een persoonlijk verhaal.
1: Dus eigenlijk het is een wonder dat ik het überhaupt overleefd heb.
2: Wat er ook gebeurt, waar je op bent en vertrouw op bent.
0: In een gesprek over de Bijbel.
3: Nou, deze tekst die kwam ik echt overal tegen. Want waar je ook gaat, de Heer je God staat je bij.
0: Of een bemoedigend lied.
4: This is a place. Quiet rest.
0: Word vriend van Groot Nieuws Radio en versterk dit hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rondom de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden in Gelderland mogen geen nieuwe veehouderijen meer komen, heeft de provincie besloten. Het is een van de maatregelen die nog dit jaar ingaat om de stikstofuitstoot te verminderen, zodat er weer gebouwd kan worden. Andere maatregelen worden de komende jaren uitgerold. Wielrenner Bauke Mollema kijkt uit naar de wereldkampioenschappen op de weg in Zijn, Groningen en Drenthe. Die zijn over 8 jaar en moeten laten zien wat het noorden van Nederland te bieden heeft. Mollema hoopt dat het een mooi volksfeest wordt voor mensen in Groningen en Drenthe, waarbij zowel de stad als het platteland eruit moeten springen. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-programma van OpenAI. Dat kon bij medische gegevens komen, al zegt het bedrijf dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. Wel zijn er misschien nog meer overheidswebsites gehackt door het AI-systeem. Dat wordt nog onderzocht. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.